0: 31.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Het Q-Music Nieuws. 2 uur.
3: Goedenacht. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 31.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 3 uur.
3: Goeienacht. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. En dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.

0: 31.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. En dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 31.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie? Dan moet je standaard 20.000 euro extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Hey, Lucky. Ik zeg goedemorgen, jongeman. Hey, heb je er weer een beetje zin in vandaag?
1: Ja.
0: Maak er weer wat moois van, topper. Succes.
1: Ga ik doen. Eerst even een kopje koffie en dan

0: Of moet ik jou Piwi noemen? Hé, hey, hele fijne dag, kerel. Jojo, fijne uitzending.
1: Dankjewel, Michel, dankjewel. Ja, Piwi, ja.
2: Pieuw.
1: Ja, ik gooi hem er af en toe nog wel eens in mijn eigen pieuw. Maar eigenlijk wil ik ook aan de andere kant weer niet herinnerd worden aan dat verhaal. Dus mocht je nu denken, waar gaat het over? Nee, we gaan het niet vertellen. Nee, ik zou zeggen, hele goede morgen. Pieuw!
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Het is nu al gezellig in de app. Brian is erbij. Emmanuel, Tom, Daisy, Mariella. Een hele goede morgen. De ochtend op Q-Music die is begonnen. Langzaam maar zeker rollen we die dinsdag in. Ik ben hier ook naartoe komen rollen. In mijn eigen kleine Kia Picantootje. Wit klein botsautootje. En ik zag vanochtend op de teller, de kilometerteller, dat ik nog een paar kilometer moet. En dan tikt hij de 240.000 kilometer aan. 240.000 kilometer. Toen dacht ik, ja, dan zit ik er niet meer zo ver vanaf. Dan zit ik heel dicht bij de 250.000. Ik heb inmiddels het autootje, mijn vriendje, mijn maatje, al 7 jaar lang. En ik heb wel bedacht, bij de 250.000 kilometer, ja, dan ga ik er misschien wel afscheid van nemen. Dan is het misschien wel genoeg geweest. Het is misschien tijd voor iets nieuws, voor iets groters misschien ook wel een keertje. Gewoon even een nieuwe auto. Maar ja, dan zit je achter het stuur. En je ziet de deukjes, de krasjes, en je ziet de scheuren in je bekleding. En je voelt een beetje de oneffenheidjes in het stuur. En links in de hoek van het ruit, van de vooruit, hangen nog stickers van Lowlands en Down the Rabbit Hole, maar ook van de tolwegen van Europa van de afgelopen zomers. Weet je, die auto is ook overal geweest. Italië, België, Duitsland, Frankrijk. Overal zijn wij met z'n tweetjes naartoe gereden. We hebben meubels, of onderdelen van meubels, in die auto gelegen. En deels ook buiten de auto, want het is niet een hele grote auto. Er zijn dieren vervoerd in die auto. Er zijn heel veel mensen de revue gepasseerd. Sommige mensen die hebben in de auto 1 keertje gezeten, heb ik daarna nooit meer gesproken. Sommigen die spreek ik nog steeds. Ja, zo'n autootje wordt ook een beetje je vriend. En nu zitten we in onze, nou, bijna in onze laatste 10.000 kilometer samen. Dat doet toch wel met me. Ik praat ook, merk ik soms, tegen mijn eigen autootje. Dus ik dacht, misschien wil je dat vandaag ook wel even doen. Misschien wil je vandaag even je lieve vervoersmiddel even een kleine shout-out geven. Dat mag. Spreek vooral even wat in via de FAQ Music. Geef gewoon even een shout-out aan je autootje. Aan het vervoersmiddel wat jou toch elke dag weer gewoon de asfaltwegen opstuurt. Naar je werk brengt door weer en wind. Staat hij er altijd voor je. Misschien soms met een kleine tegenslag. Maar vaker staat hij er gewoon voor je. Dus bij deze ook. Ja, hij wordt in de volksmond ook wel de botsauto of de Kia Lucanto genoemd. Ik hou van je, lieve vriend. En op nog een paar laatste mooie kilometers samen. Lijkt me heerlijk. Heb jij nou ook zo'n gevoel voor je autootje? Kom maar door via de FAQ Music.

0: Hele goedemorgen. Je luistert naar Q-Music. Jennifer Lopez, If You Had My Love. Zou misschien wel een kleine ode kunnen zijn aan je autootje, aan je vervoersmiddel, aan je trouwe vriend op vier wielen. Ik vertelde je net dat onderweg hier naartoe naar de studio, ik op mijn kilometerteller zag dat ik bijna de 240.000 kilometer aantik op mijn autootje. En ik heb bij mezelf ooit de afspraak gemaakt, als die rond de 250 zit, dan is het wel mooi om afscheid van elkaar te nemen. Na inmiddels 7 jaar tijd en door heel Europa gereden te zijn, festivals bezocht te hebben, verhuisd te zijn geweest. Nou, ik heb alles gedaan met die lieve vriend, maar ik wil hem wel even een kleine shout-out geven op de radio. En ik kan me voorstellen dat jij dat misschien ook wel wil. Nou zeker, er zijn heel veel mensen die dachten, weet je wat, ik spreek even wat in. Voor mijn lieve trouwe vriend op vier wielen, zo is daar Robin.
1: Lieve Opel Corsa, je was ons jaren trouw, bouwjaar 2002. In jouw matjes ontwikkelden zich geheel nieuwe planten en dierensoorten. Omdat je altijd lek was, maar je bracht ons overal. Van zwemles tot aan vakanties. Boodschapjes, het was nooit te gek. Toch moesten we je laten gaan. Oh. Omdat je motortje ontplofte. Oh. Dag, lieve Corsa. Rust zacht.
0: Oh, wat een triest verhaal. Melanie.
2: Hey, goedemorgen, Luc.
0: Morgen.
2: Wij hebben 7 weken geleden hebben wij een andere auto gekocht.
0: Ja.
2: Maar die bleek toch niet te bevallen.
0: Oh.
2: Dus we hebben na 7 weken onze oude Golf weer opgehaald. En inderdaad, we hebben net als jij dat jij praat naar je auto. Dat hebben wij ook gedaan.
0: Ja, dat doe ik. Ik praat tegen mijn eigen autootje. Dat is wel een beetje problematisch. Esther.
3: Ja, ik heb zelf ook echt een geliefde auto. Hij heet Freekie. En het is een Peugeot 107 uit 2008. Zonder airco, zonder cruise control. Maar ik hou echt van dit ding. Ik heb hem al 4,5 jaar. En hij brengt me overal naartoe. Van A naar B. Ik rij elke dag 3 kwartier mee naar werk. Hij doet het nog steeds hartstikke goed.

0: Panic at the Disco met High Hopes. Ja, dat hebben we iedere ochtend rond 8:30 wel. Dat is namelijk het moment dat jij kans maakt op 2.500 euro. Je krijgt van ons 4 woorden en daarbij willen we jouw eerste associatie. Heb je de 4zelfde associaties als Matty, Annemarie of als ik? Nou, dan win je 2.500 euro. Dat is niet niks met 4 woorden. Even een klein voorbeeldje. Paul en Matty die spelen een rondje 4 op een rij. Met de volgende woorden. Wat zijn jouw 4 associaties hierbij? Laat me even weten. Makkelijk. Bakker. Museum. En Terschelling. Dit waren de 4 woorden waar Paul en Matty mee speelden. Eens even luisteren hoe ze het gedaan hebben. Hey, hey, Matty. Matty, het eerste woord is makkelijk.
1: Moeilijk.
0: Dat is goed. Tweede woord is bakker.
1: Brood.
0: Ai, ai, ai, ai. Nee, de bakker en daarnaast heb je dan altijd in het straatbeeld...
1: Heeft veel, de groenteboer.
0: De slager.
1: De slager.
0: De slager.
1: Oh.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Wat had je nog gezegd bij museum?
1: Jaarkaart.
0: Nou, jullie liggen wel op één lijn qua timing voor een blackout.
2: Nou.
0: Voor het woord niet, nee. Daar ging Paul, die ging richting een uitje.
1: Sorry, ja, wat een moeilijk woord. Ja, ik zit ook nog te denken aan geschiedenis. Museum, ja, lastig, ja.
0: En tot slot hadden we nog Terschelling.
1: Vlieland?
0: Nee. Nee, nee, nee, dit was helemaal niks geworden, Paul. Dus, troost je met die gedachte.
2: Nee, ik hoor het.
0: Die 2.500 euro was eigenlijk nooit binnen bereik. Hij was
2: nee,
0: er nooit.
2: Nou ja.
1: Het is niet eens dichtbij geweest, Paul. Wat verschrikkelijk.
2: Ja, beter zo dan op één antwoord.
1: Ja,
2: gaan,
1: nee,
2: toch?
1: Absoluut, absoluut, Paul.
0: Gaat het vandaag wel lukken? Om 8:30, nieuwe ronde, nieuwe kans. 4 op een rij, jouw kans op 2.500 euro.

Counting Crows en belufzame Holiday in Spain. Hele goede morgen, je luistert naar Q-Music. Er staat een video op ons Instagram-kanaal waarin Annemarie een verhaal vertelt. En die video die heeft inmiddels al duizenden likes en honderdduizenden views. En een van de comments is... geweldig gewoon. Nou, dat vraagt even om een herhaling. Ik zal zo meteen het fragment even aan je laten horen. Met nu Adela, Ain't in LA, Q-Music. Q-Music.

0: 31.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 1 over 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je alleen als er meer aan de hand is, zegt deze expert tegen de NOS.
4: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
3: Albert Heijn zelf houdt het op een cybersecurity incident. Door de storing zijn in sommige winkels zijn de schappen leeg. Het is nog onduidelijk wanneer problemen zijn opgelost. Zeehondencentrum Pieterburen dreigt failliet te gaan. Als de opvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. Al langere tijd zijn er geldproblemen bij de zeehondenopvang. De verhuizing van Pieterburen naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen volgens het centrum 70 zeehonden in gevaar. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot. Hij was zondagmiddag een grot binnengegaan, maar de ingang raakte geblokkeerd na een aardverschuiving. Een team van tientallen specialisten wist hem na uren puin weghalen naar boven te krijgen. Omdat de reddingsoperatie complex was door het gevaar op instorting, werd er met de hand gegraven. De man is er uiteindelijk dus uitgehaald en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de Amerikaanse acteur R.G. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van hoofdpersonage Walter White.
5: You killed Uncle Hank. You killed him.
6: Son,
5: no, what you did to mom, you asshole.
3: Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese. Dat is een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.G. Mitty was 34 jaar. Over de doodsoorzaak is officieel nog niets bekend. Het weer van Buienradar bewolkt vandaag met soms ook wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met nu 1 file van 10 minuten of langer. Dat is op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000 is de oprit afgesloten. De file is daardoor 3 kilometer, de vertraging 12 minuten.
2: Q-Music. Luc van de redactie.
0: Oei, oei, oei. Annemarie, die net nog hoorde met het nieuws, heeft fraude gepleegd. Ja, hoe dat zit hoor je zo meteen na hun tricks.

0: Hendrix en Golden op Q Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier.
1: Goedemorgen, Luc.
0: De ochtend op Q Music is begonnen. En ik stap meteen even naar voren met een mededeling. We hebben een boefje in ons midden. We hebben een boefje hier in ons midden bij Hey Mattie. Annemarie, die heeft namelijk valsheid in geschriften gepleegd.
2: Ja, ik wil het even van me afpraten. Ook, ja, ik ben ook vooral op zoek naar medestanders of mensen die het ook wel eens hebben gedaan. Het heeft te maken met de tekening die mijn zoontje eigenlijk had moeten maken. Het was afgelopen vrijdag. We gingen op bezoek bij een goede vriendin van mij en die was net verhuisd. En ik vroeg aan haar van, nou, heb je nog iets nodig voor je huis? Kan ik iets voor je meebrengen? Dan koop ik dat. Zei ze, nee joh, dat hoeft allemaal niet. Maar weet je wat ik wel leuk zou vinden? Een leuke tekening die Jules heeft gemaakt. Dan plak ik die als eerste op in mijn nieuwe huis.
3: Wat lief.
2: Dacht ik, nou, dat kan geregeld worden natuurlijk. Toch, ja, goedkoop vanaf. Ik had er ook een bon bij gedaan. Maar toch kan het leuk opleuken met een tekening van Jules. Dus wij vrijdagochtend zouden naar haar woning gaan. En we gaan met de tram. Maar ik had een beetje haast. En je weet, met een peuter van anderhalf gaat alles twee keer zo traag. En niks gaat zoals het moet. Dus hij had eigenlijk geen zin om weg te gaan. En ik wilde dat hij die tekening zou maken. Dus ik zet hem met alle pijn en moeite in zijn stoel. En ik leg een wit vel voor hem neer met zijn dikke wasco-krijten, weet je wel. Die hebben kinderen van anderhalf, want dan stoppen ze die niet in de mond.
3: Ik voel tot nu toe heel veel dwang.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Hij had echt geen zin. Hij begon te gillen. En hij dacht, laten we gewoon met mijn kiepwagen spelen. Kan mij het rotten dat tante Kat een nieuw huis heeft, weet je wel. Ik zag het gewoon in zijn ogen.
3: Maar dit zijn de grootste kunstenaars. Die komt het pas uit op het moment dat je zin hebt, hè?
2: Nou, bij hem niet, hoor. Ik weet al wel, dit wordt niet per se een creatieve jongen. Die vindt dat ook op de crash niet zo boeiend, heb ik het idee. Nou goed, hij weigerde. En ik dacht, ja, god, we moeten die tram halen. En ik moet die tekening hebben natuurlijk. Maar met een overstuur jongetje wil ik ook niet naar buiten. Ik dacht, nou, ik haal hem maar uit. Even rustig worden. He, koekje, prima. Dan gaan we naar de wagen lopen. Ik dacht, doe het zelf wel. Dus wat doe ik? Ik doe zo hard. Ook gek hoor. Doe een hand voor mijn ogen. En ik zet zo blind een paar krassen op die tekening. En ik zet erboven. Jules, oktober 2026. Dus zo heb zij die tekening.
3: Maar heb je dit verteld?
2: Aan haar. Dit heb ik niet verteld aan haar. Maar ik weet dat ze wel eens luistert.
3: Dus bij deze, heeft ze hem opgehard?
2: Ja, ze vond hem prachtig.
3: Dus bij deze kat, de tekening die hangt?
2: Ja, het is geen echte.
0: Ah, maar je bent niet de enige hoor. Want Linda Beving, die heb nu al, dat heb ik ook vaker gedaan. Lekker krassen op papier en weggeven.
2: Nou, dat hoop ik dus een beetje. Ja, dat dit, bedoel, ja, het is niet helemaal eerlijk. Maar soms moet je wat, weet je wel. Want ja, dan gaat het niet. Bij de opvang vraag ik me ook wel eens af. Al die werkjes zelf worden gemaakt.
3: Nee, wel nee, natuurlijk
2: niet.
3: Ik zou
2: het snappen hoor, als ze het een beetje aandikken.
0: Sabine app nu. Ja, wat erg. Ik heb het ook wel eens op mijn werk gedaan in de kinderopvang.
2: Kijk,
0: gebeurt daar gewoon.
3: Ah, joh, er zit zoveel vals spul tussen. Echt, en
0: die gaan later ook allemaal Picasso's en Van Gogh's vervalsen. Dat begint al hier.
3: Precies, precies.
0: Meestervervalser Annemarie. Je hoorde haar om 6 uur al met het nieuws. Is er bij deze ochtend. En ook Mattie heb ik al even zien spieken op de redactie. Allemaal boefjes hier eigenlijk. Maar we gaan er wel weer een mooie ochtend van maken. Met zometeen Michael Jackson, Billie Jean na Temper City.

0: Michael Jackson op Q-Music, Billie Jean. Hele goeiemorgen, Mattie.
1: Hey, goeiemorgen.
0: Hey, goeiemorgen.
1: Sorry.
0: Zo, zat je te slaan?
1: Nee, ik zat lekker een beetje door onze berichtenbox te gaan. Ik zag namelijk een berichtje van Oussama binnenkomen. Ik dacht, leuk, ben benieuwd wat hij te vertellen heeft.
2: Hey, Luc. Goedemorgen. Maatje, ik druk net mijn stoelverwarming aan. Ik heb koffie in mijn hand. Ik luister naar een recap van jou. Ik heb een griep te pakken.
1: Oh, nee.
2: Helemaal lekker. Maar we gaan gewoon weer lekker naar de bouw. Succes vandaag, jongen.
1: Mooi. Ach. Dat is Oussama, onze favoriete bouwvakker. Ik dacht dat hij niet stuk te krijgen was.
0: Hij is ook nog niet stuk. Hij
1: nee, klopt.
3: Een griepje. Nou, je hoort het wel.
0: Ja, je hoort
3: het een
0: beetje. Ja, dat is wel waar.
1: Nasaal.
0: Nou, sterkte Oussama vandaag. Goed dat je er weer bij bent.
1: Annemarie is vandaag solidair met Albert Heijn. Qua kleding. Dus verkleed als vakkenvullig.
3: Nou ja, zeg.
1: Wel een beetje toch?
3: Trouwens, dit zeg jij verkeerd.
1: Wat dan?
3: Vulploegmedewerker.
1: Oh
3: hè?
1: Ja, vulploegmedewerker. Nee, natuurlijk.
3: Vakkenvullen, wie vakkenvullen. Zegt dat nog?
1: Je zegt ook geen werkster meer, maar interieurverzorgster.
3: Precies.
1: Natuurlijk. Ja.
3: Ik dacht, ik doe wat blauws aan en nog. Het is een hele grote wijde blouse.
1: Hé, wat een paniek. Toch rondom Albert Heijn?
3: Ja,
1: nou, het is een grote paniek. Het gaat vandaag, beheerst het ook nog alle nieuws-apps.
3: Ja, er staat hier bijvoorbeeld voorpagina AD. Grootste digitale klap voor AH ooit. Ja, alle nieuwsprogramma's waren natuurlijk ook druk mee. Mensen die Albert Heijn uitliepen en die hun laatste boodschappen zo lijkt het bemachtigd te hebben. Er lag nog net één banaan.
1: Ja, ik woon boven die Jumbo. Ik dacht het ook extra druk te zien gisteren.
3: Ja?
1: Nou ja, voor mijn gevoel wel. Weet je wat ik denk? We hebben het hier wel eens eerder over gehad. Zeg maar hacken of cyberaanvallen. Daar zie je nooit een soort van concreet tastbaars iets van. Dus
0: nee.
1: Het blijft altijd een beetje abstract. Nu zie je voor het eerst lege schappen op basis van een hack.
3: Ja, dat is nog niet officieel gezegd, hè?
1: Nee, oké, okay, cyberaanval, nee, IT-incident.
0: Een hack.
1: De hamsters hebben de kabels doorgeknaagd. en dat is nu voor het eerst dat je dat zeg maar ziet. Dus ik denk dat dat ook een beetje aan het denken zet van ja, als dit kan, wat kan er dan nog meer, weet je wel?
0: Ben je dan nu blij? Want jij die vorige keer, ik zie het niet als mensen bij Odido gehackt worden of bij Pornhub. En nu zie je het.
1: Ja.
0: Heb je nou je zin?
1: Nee.
3: Zo'n ander voorbeeld bijvoorbeeld, waar ze ook zo bang voor zijn, is het hacken van de drinkwaterbedrijven bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik.
3: Mm.
1: Dus nu komt het voor het eerst wel dichterbij. Overigens, wij hebben onze firewall een beetje opnieuw opgepoetst. Dus wij zijn niet te hacken.
0: Nee, mocht je het geluid willen hacken, dan is dat niet te doen.
1: Nou, grappig, zat ik gisteren nog over na te denken. Zou dat kunnen? Dat iemand het antwoord van het geluid hackt.
0: Oh.
1: Zou dat kunnen?
3: Ja, maar dan moet je bij ons echt een jurylid gijzelen, toch?
1: Nee, maar dat staat natuurlijk ergens.
4: Dat staat nergens, denk ik.
3: Nee, toch? Dat staat
4: moet je echt een jurylid gijzelen, ja.
1: Dat het antwoord van het geluid staat hier toch ergens in het systeem?
4: Nee, dat denk ik niet.
0: Ik denk dat het allemaal analoog, denk ik.
3: Het ligt in een kluis.
0: Ja.
1: Nou, daar geloof ik geen reet van.
0: Iemand op een stuk perkament geschreven met een ganzenveer.
1: Maar mag de jury dan ook nooit in één vliegtuig? Net als de presidentiële familie. Nee. Dan komen we nooit te weten wat het geluid was. Is het zo? Nee, joh, dat staat gewoon ergens in een documentje.
3: Er moet ook altijd één iemand in het pand zijn die officieel weet wat het geluid is. Ja, is zo.
1: Ja, oké. Okay. Nou goed. Wij weten het dus niet, voor de duidelijkheid.
0: Nee.
1: Het is 31.000 euro waard.

0: Salavi, baby.
1: Chris Kos Amsterdam op Q-Music, waar je de hele ochtend natuurlijk al je appjes kan sturen, al je berichten. En het zou leuk zijn als die dan beginnen met bijvoorbeeld...
2: Hey, Matty!
1: Dit komt er zo al op een ochtend binnen.
3: Hey, Matty. You are my sunshine in the morning. Fijne uitzending. Groetjes uit Enschede.
2: Hey, Matty. Hoe gaat ie deze ochtend?
4: Goed. Hey, Matty. Goedemorgen. Het is koud buiten.
1: Ja, het is even, je mag gewoon alles deze kant op gooien. Spreek vooral je berichten in. Begin ze met, hey Matty. Als je bijvoorbeeld een vraag hebt, die heb ik zelf ook wel. Hey Matty.
5: Hey Luc.
1: Hoe lang zou jij het volhouden in Expeditie Robinson?
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: e-boekhouden.nl. Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
11: Nu bij Spar. Onze roomboter croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
16: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
17: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
19: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simonie met 30.000 MB. Normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.

0: kaasverse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
3: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: De grootste energieslurpers in huis?
6: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
8: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met twee files van 25 minuten of langer. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Hintham en Kerkdriel staat 8 kilometer file. Je vertraging is daar een half uur. En op de A15 Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Ridderkerk Zuid en de Noordtunnel. Daar staat een te hoog voertuig. Met als gevolg 3 kilometer file en een vertraging van een half uur.

0: je nog wat je echte openingszin was overigens?
1: Het is gewoon binnenlopen, kwam naast hem zitten, ging een beetje slap lullen, een beetje meezingen op Nederlandse muziek. Ja, de rest is een beetje geschiedenis 5 jaar geleden.
2: Geweldig.
0: Ja, dat is helemaal top.
2: Zo kan het ook, Luc.
3: Ja, zo kan het ook.
0: En toen stuurde Mara een berichtje. Ik luister met pijnlijke oren, Mattie. Ik heb een Red Bull verslaving. Ik bedoel, je hebt wel een stap voorwaarts gezet. Je komt van 24 af, maar je bent niet van je verslaving af.
4: Nee, klopt. Het is ook heel gevaarlijk om in één keer te stoppen met Red Bull. Want ik kan gewoon een hartstilstand krijgen.
3: Zo.
0: Wow. Heel veel vervalsingen rond als het gaat om tekeningen en kunstwerken van kinderen.
5: Toen heb ik de tekening voor hem ingekleurd.
0: Oh.
5: En toen won hij de eerste prijs.
0: Hoe lang zou jij het volhouden in Expeditie Robinson?
6: Ik denk dat jij wel een gedoogde winnaar zou kunnen zijn.
0: Nou, ik denk het niet. Nee, alles behalve zeg. Een gedoogde winnaar in Expeditie Robinson. Ik hou denk ik 1,5 uur vol. Nee, je moet mij eten geven. Dat gaat niet anders.
6: Nee, dat gaat
0: anders is het gewoon zowel mentaal als fysiek.
3: Oh.
0: Ja, ik word er geen leuke mens van als je geen eten in mij stopt.
3: Er komt geen oerinstinct in jou naar boven, denk jij? Een survival man.
0: Nee.
3: Overleven tot een bitter eind.
0: Nee, ik ga het niet redden op kassaven.
6: Nee.
0: Nee. Onze collega Joost Swinkels die doet mee. Dat werd gisteren bekend. Je hoort hem iedere avond tussen 7 en 10. Ja, wie zou het hier volhouden? Jij, Luc?
6: Ja.
0: Is Luc de beoogde winnaar van ons clubpie?
2: 100%.
3: Oh, dus te gaan.
0: En waarom denk je dat dan? Hij ziet er ook wel een beetje uit als een Robinson met dat baard. Ja. Hij heeft wel het uiterlijk van een Robinson Crusoe.
2: Hij kan met veel mensen goed overweg. Je bent fysiek sterk, je hebt een goede conditie. Je hebt weinig slaap nodig. Maakt jou niet uit als je ligt te muren op het zand tussen de ratten. Echt niet. Nee, altijd optimistisch. Vind ik echt knap.
0: Ja. En wij zouden het niet redden, Annemarie.
2: Ik zou echt gaan moorden ook als ik geen eten krijg. Nee, dat denk ik. Ja, nee, dat gaat helemaal niet.
0: Ja, nee, ik red het ook niet, joh.
2: Nee.
0: Hoe ver denken we dat onze Joost Swinkels komt? Want Joost is, die zit in zijn 20-jarige toch nog?
3: Ja.
0: Die is ook echt fysiek goed. Die rent marathons.
3: Ja.
0: Alles gaat hem makkelijk af. Dat is zo'n figuur die kijkt naar een sport. Die pakt het instrument op en die wint het meteen, weet je wel?
2: Nou, ik durf wel te zeggen dat hij gaat winnen.
0: Zo,
2: hij komt in de finale. Sowieso.
0: Hallo.
2: Ja, echt. Want ook Joost, iedereen vindt hem leuk. Die wordt niet zomaar weggestemd. Ja, mits... Kijk, hij is natuurlijk wel heel sterk. Dus dat zouden mensen als bedreiging kunnen zien. Maar hij komt er wel tussendoor.
0: Nee, wacht even. Heel even, Kiki. Denk je dat hij wint ook?
7: Ja, ik denk ook echt dat hij wint.
2: Kijk.
7: Ik denk ook dat hij dat spelletje gewoon goed kan spelen. En hij is fysiek sterk. Ik denk echt dat Joost wint.
0: Nou ja, ik moet zeggen. Kijk, gisteren komt dan die castfoto. Want het zijn gedeeld België, gedeeld Nederland. Er staan 20 man op. Ja, jongens, ik vind het een beetje chauvinistisch om dan te zeggen Joost Swinkels gaat winnen. Dat is toch een beetje...
3: Maar wat is jouw gevoel dan erover?
0: Ja, ik denk wel, hij redt het wel tot 3/4. Maar we hebben natuurlijk geen winnaar.
2: Ja, die gaat toch gewoon makkelijk, weet ik veel, Maxime Meiland verslaan. Wie er verder meedoet, weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, er waren heel veel mensen die zeiden, wat leuk dat ze weer een seizoen hebben met onbekende Nederlanders. Maar het zijn bekende Nederlanders die niemand kent, behalve Joost Swinkels. Maar ik denk wel dat hij in ieder geval tot 3/4 komt. Hij redt die, hoe heet dat?
2: Samensmelting.
0: Dat redt hij.
3: Oh.
0: Nou, we gaan
2: ik denk dat jij iets positiever in moet gaan staan.
0: Maar tot 3/4 is toch ook heel knap?
3: Dat vind ik ook. Ik vind sowieso deelnemen eigenlijk al heel knap.
0: Ja, dat is wel heel knap.
3: Ja, maar oprecht. Ja. Dat eiland daar. Het is net al die beesten zonder eten.
0: Nou, we gaan het zien. Vanaf 1 november begint het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Jongens, sinds gisteren regent het berichten van ouders die net als Annemarie ooit een tekening of een kunstwerk van hun kind hebben vervalst. Daar hadden we het gisteren over. Ik wil je er zometeen nog even eentje laten horen van Anja. Want het verhaal van Anja, dat gaat de grens over. Naar

0: Q Music en In the Shadows. Ja, gisteren regende het openhartige berichten van ouders die zeiden: hey Mattie, ik heb wel eens een kunstwerkje of een tekening vervalst van mijn kind. Naar aanleiding van Annemarie die een stap naar voren deed. Daar hangt bij een goede vriendin van haar, een volwassen vriendin, een tekening van Annemarie zelf aan de muur.
1: Ja, als ware die van Jules, ja. Mijn kind.
0: Nu appte Anja nog. Anja die zei: mijn dochter heeft ooit meegedaan aan zo'n ballonnenwedstrijd. Weet je dat nog? Dat je je naam op een kaartje moest schrijven. En dan liet je tegelijkertijd al die ballonnen op. Echt een heel indrukwekkend gezicht, met z'n allen tegelijk. Nou, de helft van die ballonnen die kwam in een boom terecht. Er kwamen er nog 3 onder een auto vanwege een valwind. En een paar die vlogen dan echt weg. Dat mag tegenwoordig niet meer vanwege een zootje mensen dat niks te doen heeft en daartegen ageerd heeft. Maar dat is echt, dat was zo'n betoverend gezicht als kind. Nou, op dat kaartje was dan ook ruimte voor het adres. En het kaartje dat terugkwam van de vinders vandaan, dat won dus. Dus zeg maar het verste adres.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, Anja, de dochter deed mee.
2: Mijn dochter de fiets gewonnen.

0: vind ik toch wel.
1: Wie er op een zeer zuivere manier heeft gewonnen, is Gillian. Gillian die won tickets voor Miley Cyrus. Aankomend weekend is het zover. Hij won samen met zijn vriend 2 tickets voor Miley Cyrus in de heuvels van Hollywood. Het is zo leuk, want aankomend weekend is het dus. En hij appte een paar dagen geleden. Hey Mattie, we hebben gisteren kaartjes geboekt voor de Lakers. Ja, die moet je natuurlijk wel gaan bezoeken in L.A. We gaan nog kaartjes kopen voor Universal Studios. Verder gaan we naar Venice Beach, de Hollywood Sign en Beverly Hills. Verder ook ons vermaken in de grote supermarkten. En ik wil graag alle fastfoodketens af.
0: Hoeveel weken gaat hij?
1: Ik denk dat hij een paar dagen heeft bijgeboekt. Maar hij gaat dus ook naar het concert van Miley Cyrus. En blij dat was hij.
2: Goedemiddag. Ben jij Gillian?
3: Ja, ik ben Gillian.
2: Je gaat naar Miley Cyrus!
3: Ja, dat is echt... Nou, ik sta helemaal te trillen.
2: Oh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Let's go.

0: Miley Cyrus, Back Music en Bass Persuade. Ik krijg net een berichtje van Priscilla, jongens. Oef, begint zo.
1: Hey, Matty.
0: Zo. Nou.
1: Hey, Matty.
0: Pak heel even bijpassende muziek erbij. Even luisteren wat Priscilla te vertellen heeft.
1: Hey, Matty. Moet jij ook zo wennen aan de herfst? Oh. Aan het donker en regen?
0: Oh.
1: Ik mis de zomer wel, hoor.
0: Oh, het is slechts een weerbericht. Goed zo. Het is bewolkt vandaag, met soms wat lichte regen. Het is niet koud en het wordt 17 tot 20 graden.
1: Hey, Matty.
0: Hey, Priscilla, hier is One Republic.

0: One Republic, Mackie Music en Counting Stars. Wij zijn natuurlijk het radiostation van Het Geluid. Het is waard 31.000 euro. Je hoort het over precies 7 minuten weer. Ik wil nu even een ander spelletje met je spelen. Het is namelijk het muziekje. Je kunt daarbij niks winnen. Maar ik wil er zo meteen wel iets over zeggen. Het gaat namelijk over dit muziekje. Denk even na, waar kom je dit nou tegen? Niet boven de ledikant van je kind. En mocht dat wel zo zijn, dan gaat er wel iets verkeerd in je opvoeding, denk ik. Ja, ik wil je zo meteen even iets over kwijt, over dit muziekje. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
1: Ja, gaan we tol betalen als we straks naar België gaan? Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99. Fans
2: van voordeel. Aldi. Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
8: In 1 minuut.
7: Jij verdubbelt jouw salaris.
9: Yes, dankjewel.
7: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
10: Q sounds better with you.
11: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
12: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
14: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
8: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
17: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
18: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
0: 31.000 euro. En het klinkt nog steeds zo.
18: Jij al wat het is?
19: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 2 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijkje van Annemarie.
20: Ja, goedemorgen. De grote storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen beveiligingsexperts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je alleen maar als er meer aan de hand is.
21: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen. Maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen. En dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
20: De Albert Heijn zelf spreekt niet over een hack en houdt het op een cybersecurity incident. In sommige winkels zijn er inmiddels lege schappen door de storing. Het is nog onduidelijk wanneer die is opgelost. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na volgend jaar. Dat heeft minister Hermans besloten. De 13-weken-echo is nooit structureel aangeboden. Er werd een tijdje mee getest. Gebleken is dat vrouwen regelmatig ten onrechte te horen kregen dat hun ongeboren baby een afwijking zou hebben. Volgens de minister wordt er wel gekeken naar een alternatief. In Amerika is in een pretpark van Six Flags een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. Tijdens zijn val raakte hij de attractie nog meerdere keren en daardoor raakten ook andere mensen gewond. Volgens CNN is die val ook vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Wat er precies is misgegaan is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om tol te gaan vragen. De Telegraaf schrijft erover. België wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van de wegen, zodat ze met dat geld de wegen kunnen verbeteren. Nou, een vignet voor een jaar kost straks maximaal 125 euro voor Nederlanders. Een dagpas gaat je ruim 11 euro kosten. Nou, de ANWB ziet dat dus niet zitten. Een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het weer van Buienradar bewolkt vandaag met soms wat lichte regen. Niet koud, het wordt 17 tot 20 graden.
0: Nou, als je ziet hoe de wegen er daarbij liggen, vind ik nog geen geld. Ik heb wel het idee dat ze meer nodig hebben. Ik geef wel een foontje.
22: En over het verkeer gesproken, 2 files op dit moment van 30 minuten of langer. Te beginnen op de A8, Zaandam, richting Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaanstad-Zuid, daar is een ongeval gebeurd. Daardoor staat er 8 kilometer file, je vertraging is 40 minuten. En op de A16, Breda, richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum, staat 12 kilometer file met een vertraging van 35 minuten.
18: Music. Hey, Mattie.
0: Ben je wel eens emotioneel geworden als je op de klok kijkt? Nou, dat gebeurde mij gisteren.

0: 13e van oktober. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Gisteren hebben wij met veel trots aangekondigd dat de Foute Party 2027 wordt gehouden in Gelredome Arnhem. Die line-up is echt ongelooflijk. We zijn gewoon all-out gegaan. Ja, ik zal er een paar noemen. Teaspoon, Justin de Wild, Cascada, Paul Elstak, Jan Smit, Snollebollekers. Deze week win je de eerste tickets. Vrijdag gaan die kaarten passen in de verkoop, maar je kunt ze dus nu al winnen. Wij hebben speciale ochtenddeals voor je. We hebben namelijk speciale ticketpackages. Dus bijvoorbeeld donderdag win je hier kaarten voor je hele voetbalelftal. Dat is het voetbalelftal-package. Morgen win je hier kaarten voor... Waarvoor, Kiki? Voor welke package hebben we ook alweer morgen? Voor Foute Party?
3: Sixpack.
0: Sixpack. Oh, nee, met z'n zessen. Vandaag hebben we ook een bijzonder package. Dat hoor je over een kwartiertje, maar dat wil je denk ik wel hebben. Hey, verder stond deze vraag inderdaad nog open. Ben je wel eens emotioneel geworden als je op de klok kijkt? Antwoord van Mitchell.
4: Hey, Matty, goedemorgen.
0: Hi, jongen.
4: Ik word ongeveer elke ochtend als ik wakker word, word ik zeer emotioneel als ik weer op de klok kijk om 4:15. Baba, ik kan wel janken elke ochtend.
0: Ja, dat snap ik sterk daar ook weer morgenochtend. Het is niet helemaal wat ik bedoel. Ik keek gisteren op mijn horloge en ik draag een Apple Watch. Ik wilde even weten hoe laat het was. Nou, hoe laat was het gisteren? Het was met mijn ex 4 jaar geleden in Parijs. Zo laat was het. Wat is er met die techniek van tegenwoordig dat je te pas en te onpas wordt geconfronteerd met herinneringen uit het verleden? Overal poppen foto's op. Soms hartstikke leuk. Want ik ben natuurlijk prima met mijn ex. Maar er zijn ook foto's die voorbij poppen. Dat je denkt, nou, ik ben blij dat ik het vergeten was. Dat moment, zeg maar. Ja. En ook sommige mensen die op die foto staan. Dat je denkt, nou, ik hoef jou geloof ik niet meer te zien.
2: Ja, ik vind het ongelooflijk wat voor slideshows ze bouwen voor je. Als je je telefoon eventjes pakt in een onbewaakt moment. En dan komt er weer van alles voorbij. Ik had laatst ook feestje 2013 of zo. Dat ik echt 2013, wat deed ik toen in godsnaam? Maar dat komt dan in één keer voorbij.
0: Ja.
2: Vanuit foto's, ik had een vakantie met mee in Vietnam. Dat ik dacht, oh ja, daar ben ik ook nog geweest.
0: Met wie?
2: Met de ex ook. Ja, dat vind ik allemaal leuk, maar ik wil zelf weten wanneer ik je zin heb in die foto's.
0: Ja, we hebben nu zeg maar technisch gezien een soort persoonlijke archivaris, maar die komt aangelopen met foto's op momenten dat je er helemaal niet gereed voor bent. Kijk, vroeger had je fotoboeken. En dan kon je denken, oké, ik heb nu genoeg headspace. Ik zit in de juiste window om mezelf te zien van 15 jaar geleden. En dan kijk ik heel even door mijn kledingstijl en door mijn haardracht van toen heen. Maar nu komt het onaangekondigd.
1: Ik vind die compilaties die hij zelf maakt wel heel leuk af en toe. Van één persoon of een avondje uit in Utrecht.
2: Ja, dat is ook zo random.
1: 5 jaar geleden was je hier. Dat vind ik allemaal zelf niet te maken.
0: Ik heb dus ook wel eens, dan zit ik gewoon een beetje te swipen op mijn telefoon. En dan krijg ik een melding. Uw film is gereed. welke film? Nou, dan druk je op start. En komt er een hele slideshow van hele lelijke korte broeken die je droeg in de zomer van 2014. Allemaal figuren waarvan je denkt, oh ja, hoe zou het met die zijn?
1: Maar ik zit er helemaal niet op te wachten. Maar is het ook niet een beetje een confrontatie met dat jij steeds ouder begint te worden? Dat dat steeds langer geleden is allemaal. Hebben jullie daar niet allebei een beetje last van?
2: Nou ja, als ik soms naar mezelf kijk, denk ik wel, dit was een ander persoon. Toen was mijn haar nog anders, de luiken waren niet gelift. Dacht ik wel, oh ja, dit is inderdaad heel lang geleden. Dat hoeft allemaal niet of zo.
0: Jij kijkt heel vaak gewoon naar je zus.
2: Ja, met mijn oude tante.
0: Ja, oude tante, ja. Ja, dat is toch... Oh, hier wacht. Shimber, die zegt, je kan bij Apple in ieder geval in je fotogalerij bepaalde gezichten herkennen. En die kun je uitzetten voor herinneringen.
2: Oh.
0: Dat heb ik gedaan, want ik werd ook helemaal gek van herinneringen van al mijn exen.
2: Al mijn exen.
0: Al mijn exen, Shimber.
2: Dacht.
0: Zo. Hoeveel scharrels komen er bij jou voorbij, Luc?
1: Ik maak daar geen foto's van. Geen bewijsmateriaal.
0: Even een muzikale terugblik naar het jaar 2016. Dat is dan wel lekker. DJ Snake, Justin Bieber. Dit is Let Me Love You.

0: Direct bij Q Music en My Friend. Ja, we hebben het over de techniek van tegenwoordig, die als een soort van persoonlijke archivaris tegenwoordig komt aangewandeld met een zootje herinneringen op momenten dat je er helemaal niet op zit te wachten. Ik zei net, ja, ik wilde gisteren kijken hoe laat het was. Nou, hoe laat was het? 4 jaar geleden met mijn ex in Parijs. Zo laat was het. Nu zijn er meer mensen die het herkennen, Luc. Dat er af en toe in één keer word je geconfronteerd met een herinnering dat je denkt, ja, maar ik heb hier helemaal niet om gevraagd.
1: John die heeft gestuurd, ik kreeg een foto van een herinnering van mijn beste vriend en mijn vriendin. Ze zijn nu samen. Nou, dat had ik even geen zin in.
0: Ja, zie je.
1: Peter die laat weten, ik kom altijd een foto tegen van een heerlijk gerecht, waarna ik uiteindelijk een voedselvergiftiging opliep en 6 dagen op bed lag. Super. Bente die krijgt nog wel eens foto's van het bedrijfsuitje. Nou, hartstikke leuk, maar toch ook niet. Want uiteindelijk ging mijn favoriete collega er met mijn functie vandoor.
0: Ah, super.
1: En Marit stuurt nog, een vriendin van mij kreeg een keer een automatische compilatie van de dag dat haar hond overleed. Blij muziekje eronder en alles.
0: Dan krijg je zo'n melding op je telefoon. Uw film is klaar, de hond.
1: Ach.
0: Nou, is het net een mooie stralende dag, weet je wel. Denk je, nou, hier zat ik helemaal niet op te wachten.
1: Nee, dan zie je allemaal foto's van Rover, die niet meer is.
0: Ik denk dat er ook veel mensen zijn die een melding krijgen. Uw filmpje is klaar met de titel Verkleedfeestje.
2: Q-Music. Foute Party. The big
0: one. En dan zie je foto's van alle foute parties waar je bent geweest. De Brabanthallen, het Philipsstadion. Nou, ik zou zeggen, zorg dat er een herinnering bij komt. Dat die herinnering is van 19 juni 2027. We gaan naar Gelredome Arnhem. De foute party, the big one. We geven deze week tickets weg. Hoor je iemand uit de line-up? Heb dan een foute party. En deze week in de ochtend win je verschillende packages. Aankomende donderdag win je dus als pakket. Wat hadden we nou?
1: Elftal hadden
0: elftal,
1: we daar staan.
0: Een hele draad kwijt.
1: Morgen hebben we de sixpack.
0: Ja, morgen is de sixpack.
1: Maar wat hebben we vandaag dan?
0: Ik heb geen idee, Luc.
1: Oh, dacht je dat nu ging zeggen.
0: Kinky.
3: De dubbeldate.
1: Hij weet gewoon niet wat we hier aan het doen zitten.
0: wil je gaan dubbeldaten? Nee, dat is echt heel leuk. Je krijgt 4 tickets. Dus je kan je gaan dubbeldaten richting de Foute Party 2027. Nou, hoe werkt het eigenlijk? Heel eenvoudig. Hoor je Teaspoon? Teaspoon met Sex on the Beach. Heb dan Foute Party. En die track hoor je binnen nu. En een half uurtje ongeveer krijg je 4 tickets voor de Foute Party 2027.

0: Q-Music Ed Sheeran. Zou hij zijn eigen boodschappen nog doen?
1: Ja, denk het wel.
0: Ja?
1: Elke zondag de weekboodschappen. Ja hoor.
0: Zo'n volle kar.
1: Ja.
0: Ja, zegels sparen.
1: Bonuskaartje. Ja hoor. Ja,
0: zou kunnen,
1: mij Ed kennen.
0: Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Ja, het gaat natuurlijk ook deze ochtend nog over de grote storing bij Albert Heijn. Hoe liggen de winkels erbij deze ochtend?
0: Ja, en we spreken Bas. Bas die is vaste luisteraar van dit programma. En hij is supermarktmanager van een van die Albert Heijns.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey joh, hij is weer terug.
7: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
6: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
10: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more, some extra, Max.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: Vraag je.
1: Wat?
0: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
1: Langer mee doen is goedkoper.
0: Zeker, kwaliteit rendeert.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
13: Een hele goede morgen. Het Q-music verkeer met 1 file van 3 kwartier of langer. En dat is op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Klaverpolder staat 9 kilometer file en je vertraging is daar 50 minuten.
14: Het is bewolkt vandaag met soms wat lichte regen. Het is niet koud, wordt 17 tot 20 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
15: Goedemorgen. Zeehondencentrum Pieter Buren dreigt failliet te gaan. Als de opvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. Ja, al langere tijd zijn er geldproblemen bij Pieter Buren. De verhuizing naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Ja, als de opvang moet sluiten, komen er volgens het centrum 70 zeehonden in gevaar. Ja, er werken ook 40 mensen bij Pieter Buren. Ja, hun banen zijn onzeker. Dan een zeer opmerkelijk verhaal uit Keulen. Daar zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot. De robot zou haar billen hebben aangeraakt en stotende bewegingen hebben gemaakt. Het gebeurde in een restaurant. 2 jongens van 16 en 19 zijn opgepakt als verdachten dan weer. Zij zouden de robot hebben bestuurd en livebeelden hebben gedeeld op social media. De politie betrapte de jongens. Hun mobieltjes en de robot zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak wegens seksuele intimidatie.
14: Nou, wat is dit voor verhaal? Er staat ook een foto bij overigens van de robot. Voor je beeldvorming. Hij ziet er een beetje uit als Iron Man met een snor en een ketting van Mr. T van die eten. Ja, dat is echt wat ik zie. Maar die 2 gasten die hebben dus die robot bestuurd.
15: Ja, en dit gebeurde dus in een restaurant. En dat meisje was daar gewoon niets vermoedend iets aan het eten of iets. En in 1 keer stond die robot dus achter haar. Bestuurd door die 2 jongens. Ja, dat is gewoon intimidatie.
14: Ja, dat is het ook.
15: Ja, die zijn aangehouden natuurlijk.
14: Er staan nu ook allemaal filmpjes op Instagram namelijk. Dat er zijn al hele robotgevechten. Dan ga je met een robot in een boxring. Voordat je nu denkt, van ja, dan duw je toch gewoon zo'n robot weg. Maar dat gaat niet zo makkelijk volgens mij. Jeetje, nou ja, dat voelde wel spanning.
1: Een IT-storing bij Albert Heijn.
7: Op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. We weten nog niet hoe lang het gaat duren.
16: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder, hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool.
17: Gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. En ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
15: Ja, ook vandaag moet je rekening houden met gedoe als je boodschappen wilt doen bij Albert Heijn. Sinds zondagmiddag is er een grote storing bij de supermarkt. De site en de app zijn offline. En ook in de winkels zijn er steeds meer lege schappen. Zeker de versafdeling ligt er op sommige plekken wat verlaten bij. Ja, het lijkt er volgens cyberdeskundigen toch steeds meer op dat die storing komt door een hack. Dat er hackers achter zitten. Nou, Albert Heijn zelf zegt er niets over. Die houden het bij een cybersecurity incident. Goed, wanneer die storing voorbij is, dat is niet duidelijk.
13: Hey Bas, goedemorgen.
18: Hey Matty, goedemorgen jongen.
13: Jij bent supermarktmanager van een van de Albert Heijns in Nederland. Wij spraken jou gisterochtend ook al even. Jij staat momenteel midden in de winkel.
18: Dat klopt inderdaad.
13: Hoeveel producten zie je?
18: Ja, ik sta nou bij de zuivelafdeling en ik zie nog één pak melk staan.
13: Oh, echt waar joh?
18: Dat is een pak magere melk die... Ja, waarschijnlijk wat minder in. Het smaakt wel bij de klanten.
13: Dus de leveringsproblemen die zijn echt volop gaande?
18: We hebben wel wat binnengekregen. Dus we krijgen mondjesmaat wel wat vechtartikelen binnen inderdaad. Maar zuivel, op dit moment de melk hoort daar dus niet bij.
13: Mm-hmm.
18: En het is roeien met de riem die we hebben op het moment even.
13: Hoe was dat gisteren in de winkel?
18: Ja, gisteren was een hectische dag joh. Wij... We hebben natuurlijk meer dan 1000 klanten over de vloer en elke dag. En dan sta je bij de eerste klant heel vriendelijk uit te leggen van... de storing en de bonuskaartjes die zijn nog niet goed aangepast... en de schatkaartjes kloppen nog niet helemaal.
13: Ja.
18: En dan probeer je natuurlijk bij de 1000ste klant ook met dezelfde vriendelijkheid te doen.
13: En zijn ze allemaal begripvol?
18: Ja, de meeste toch wel hoor. Er en der laat een keer iemand zijn kar staan omdat die
13: het zat is.
18: Ja, die is zat en die kan zijn groene kaartje van de postcode loterij niet inleveren. Dus
15: dat is vervelend. Oh,
13: Het kaartje van de postcode loterij. Hey, hoe zit dan?
18: Ik kan wel zeggen, want daar heb ik gisteren het horen gekregen, dat hij met een week verlengd wordt. Dus dat is op zich wel goed nieuws.
13: Ja. Oh, oké. Okay, dus de groene kaartjes van de postcode loterij worden met een week verlengd.
15: Kun je voor €15 kun je bepaalde boodschappen halen.
18: Ja, klopt.
15: Eigenlijk gratis als je lid bent van de postcode loterij. Okay.
13: Hey Bas, hoe ziet er vandaag eruit? Weet je dat al een beetje?
18: Ja. We krijgen in ieder geval vegschachten binnen nog vandaag. Diepvries en brood is net geleverd. We hebben inmiddels vlees en de groenten zijn we nu aan het verwerken.
13: Heel goed, ja.
18: Maar de houdbare producten zoals cola, bier, chips, die krijgen we vandaag nog niet. En ik hoop vandaag daar meer over te horen of dat misschien nog verandert.
19: Maar... Geen bier en chips? Geen bier en chips? Oh.
18: Die hebben we gelukkig nog goed op voorraad. Ik kan je nog een puntje sturen, hoor.
13: Ja, Luc die leidt een vrij gezellig bestaan. Dus bier en chips is voor hem heel belangrijk, Bas. Ja. Ja, goed. Hey, zijn er dingen waarvan je zegt, die zou je echt moeten hamsteren nu?
18: Nee, ik denk het niet. Gewoon rustig blijven, lief zijn voor elkaar en een beetje begripvol naar elkaar. Dan moet het goed komen, denk ik.
15: Nou, nu jij dit zegt, ik ga wel toch meer melk halen voor mijn kind. Want die moet iedere dag melk hebben.
18: Ja, nou, dat snap ik inderdaad.
13: Ja, dus Annemarie komt lekker melk hamsteren bij jou, Bas.
15: Je laatste pak.
13: laatste pak. Werk ze vandaag en sterkte, jongen.
18: Dankjewel.
13: Hoi. Ondertussen, een appje van Caitlin, die zette net de radio aan. Die zei, hey Mattie, wie moeten we nou toch in de gaten houden voor de foute party? Nou,

0: Candy Party is op 19 juni in Gelredome Arnhem. Dan is de Foute Party 2027. Zij treden daar ook op Teaspoon en Sex on the Beat. Deze week win je alvast tickets. Wij doen in de ochtendshow verschillende pakketten die je kunt winnen. Donderdag win je een pakket voor je hele elftal. Morgen win je een... ik vergeet elke keer wat we morgen hebben.
1: Sixpack.
0: Een sixpack.
1: Sixpack aan tickets.
0: Oh ja, dan win je natuurlijk tickets voor 6 personen. Ja. En vandaag win je tickets als je wil double daten.
1: Oh.
0: Nou, dat is leuk, double daten. Wat was je laatste double date, Annemarie?
2: Oeh, ja, ik double date dan toch ook wel vaker met een zeg maar ander vrouwenstel.
0: Dus... Oh, er zijn 4 vrouwen.
2: Ja, dat is al eigenlijk altijd wel heel gezellig.

0: niet voorbij komen. En ik werk met mijn vriendin hier op kantoor. Die probeert het al een tijdje te koppelen. Dus ik denk, dit is de kans.
1: Hé, hey, wat leuk. Oké, dus even, jij hebt al een vriend?
0: Ja.
1: Dan neem je die vriendin mee?
0: Ja.
1: Dan ben je al met z'n drieën en dan moet daar nog iemand bij?
0: Ja, daar ga ik voor zorgen.
1: Daar ga jij voor zorgen?
2: Oh.
1: En is dat dan ook weer een collega?
0: Nee, dat is geen collega. Dat is een vriend van mijn vriend. En er hangt al een tijdje wat bij ze in de lucht. Dus ik denk, dit is de kans om dat bij elkaar te brengen.
1: Hé, hey, wat leuk zeg. En waarom passen ze zo goed bij elkaar?
0: Ja, waarom passen ze goed bij elkaar? Je ziet, als ze met elkaar praten, dan zitten ze ontzettend veel te lachen. Ze hebben heel veel lol met elkaar. Dus ik denk, ja, met lol gaan, met door het leven gaan.
1: Ja. Jij hebt het al veel eerder gezien. Jij wil je gaan opdienen als Cupido. Dat gaat lukken. Je krijgt van ons 4 tickets voor de Foute Party!
2: Ja!
0: Ja, dat weet je.
1: 4 tickets voor de Foute Party, the big one. Dan wil ik wel even weten, Roxanne, laat je dan wel even weten of het ook echt gelukt is.
0: Ja, ik zal jullie een berichtje sturen.
1: Het lijkt me zo leuk als zij dan een jaar later een herinnering in hun telefoon krijgen en dat weer datzelfde muziekje naar boven popt, je film is klaar en dat je dan zeg maar het moment ziet dat er ook echt iets ontstond tussen die vriendin van jou en die andere vriend.
0: Ja, ik zou ook wat fotootjes maken.
1: Lijkt me hartstikke leuk, hè?

0: Martin Garrix en Dua Lipa. Ik zie Rotterdam. Ik zie Falcon staan. Dat zijn twee dingen waar Matty Falcon uit Rotterdam op aanslaat. En dat heeft te maken met bijzonder sportnieuws, Annemarie.
1: Nou, dat kun je wel zeggen. Want voor het eerst in 20 jaar doen er Nederlandse vrouwen mee aan het WK skydiven.
0: Ja, en dat is bijzonder. Want het zijn gewoon. Dat is nog nooit gebeurd.
1: Nee, dat is dus nog nooit gebeurd. In ieder geval de afgelopen 20 jaar niet. Bij skydiven, dat is, ja, dan hang je dus als groep in de lucht. Hè, maak je van die figuren.
0: Heb jij dat ook niet een keer gedaan? Dat was toch dit? Dit ben jij toch?
1: Dat ben ik, ja. Waar had ik dat gedaan? Ja. Vreselijk.
0: Maar hier was jij toch ook al skydiver?
1: Ja, nou, hier ga ik vooral in één rechte lijn naar beneden. Dat wapperende wangen.
0: Nou, zometeen spreken wij de dames.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Nu bij Dirk, WCL-kuip. Diverse varianten, 1,89.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: De grootste energieslurpers in huis?
5: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
6: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: En, al lang last?
11: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
11: Nee, ik heb geen idee.
12: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
13: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
20: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard €31.000. En zo klinkt het. Weet jij al wat het is?
21: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
22: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
23: Ja, goedemorgen. Veilig Thuis slaat alarm omdat ze het werk niet meer aankunnen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft maar stijgen. En ook de wachtlijsten worden steeds langer, zegt Veilig Thuis bij de NOS.
24: Het loopt nu echt helemaal vast. Gezinnen, huishoudens moeten soms wel langer dan 2 maanden wachten voordat een melding echt helemaal is opgepakt.
23: Om het aan te pakken wil Veilig Thuis meer geld. Ze hebben ruim €200 miljoen extra nodig, zeggen ze. Het is nog steeds onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn voorbij zijn. De site en de app liggen er nog uit. Winkels zijn wel open, maar bepaalde schappen zijn wel wat leger. Zoals gisteren aan het einde van de dag al te merken, hoor je bij RTL.
0: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder, hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool. Ja, een paar dingen konden we gewoon niet krijgen. Nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
23: Het lijkt er volgens de cyberdeskundigen steeds meer op dat de storing komt door een hack. Albert Heijn zelf zegt daar niets over. Wanneer de storing voorbij is, dat is niet duidelijk. Goed nieuws over onze economie, want die groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. En we lijken vooral te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook daar gaat het lekker met de economie. En voor het eerst in 20 jaar doet een Nederlands vrouwenteam mee aan het WK skydiven. Het gaat om 4 Rotterdamse vrouwen met de teamnaam Funky Falcon. En ze moeten met elkaar figuren maken in de lucht, terwijl ze met 200 km per uur naar beneden vallen. Het WK is in Arizona, Amerika. Het weer dan van Buienradar. We krijgen een bewolkte dag vandaag. Soms ook wat lichte regen. Het wordt niet koud. 17 tot 20 graden.
1: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer met 1 file die er met kop en schouders bovenuit steekt. Dat is op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Schravendeel staat een file van 11 kilometer met een vertraging van 1 uur en 10 minuten.
2: Goh, 4 vrouwen uit Rotterdam, ook nog met de namen Funky Falcon.
3: Q-Music.
5: Hey, Mattie.
2: Zometeen maar eens even spreken. Als het goed is, hangen ze al live vanuit

0: Flashback Music en On My Soul. 5 over 8, dinsdag de 13e van oktober. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je hoorde het net in het nieuws. Voor het eerst in 20 jaar doet er een Nederlands vrouwenteam mee aan het WK skydiven. 4 Rotterdamse vrouwen, hoe kan het ook anders? Met de teamnaam Funky Falcon. Ja, het is een onwijs leuke gezelschap. Lianne, Miek, Sherida en Paulien. Goedemorgen, dames!
4: Hey!
0: Hey Paulien, goedemorgen!
4: Hallo, ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Jullie zijn net geland daar of net aangekomen?
4: Nou, net aangekomen in ons huis. 2 uur geleden zijn we geland ongeveer.
0: Ja, en dat is nog zonder parachute natuurlijk.
4: Ja, nee, uit een Boeing slag springen.
0: ja, precies. Hey, wat gaan jullie voor ongelooflijk gaaf doen? Voor het eerst in 20 jaar doet er een vrouwenteam mee aan het WK.
4: Ja, cool hè? Ik ben ook vet vols.
0: Mag ik heel even terug naar het begin? En dat is misschien een grote vraag, maar hoe zijn jullie ooit met deze sport gestart?
4: Nou, dat is wel voor ieder een persoonlijk verhaal. Want dat is, maar ik zal even vanuit mezelf vertellen. Voor mij was het nooit echt een bucketlist ding of zo. Dus, maar mijn vrienden, toen ik 30 werd, die dachten, oh, dit is echt Sorpolien. Dus die gaan we even uit een vliegtuig pleuren, om het op z'n Rotterdams maar eens te zeggen.
0: Ja, hou ik van.
4: Ja, en ik dacht, nou, oké, why not? En toen heb ik die tandem gemaakt. En toen vond ik dat natuurlijk waanzinnig. Maar ik had ook wel zoiets van, ja, nou hang ik aan zo'n vent vast. En ik wil eigenlijk weten of ik zelf die deur uit ga stoppen of niet.
0: Ja, aan de vent vast, zou ik hem niet hebben.
4: Nee, maar dat was inderdaad. Toen dacht ik, ik wil kijken of ik dit zelf durf. Zelf die deur uit kan stappen. En dat iets voor me is. Nou ja, en zodoende.
0: Wat geweldig zeg. Goh, ik ben blij dat ik Annemarie die ben kwijtgeraakt hier. Want die heeft ook een keer natuurlijk geskydived.
2: Nou, en doodeng vond ik het. Ik kon net mijn ogen openhouden. Dus dat was het enige wat lukte.
0: Hey, en jij bent doorgegaan met deze sport.
4: Ja.
0: Jij bent ondertussen mede-teamleden tegengekomen. Waar kom je die dan tegen? Gewoon op het vliegveld of waar?
4: Wij hebben elkaar ontmoet dan bij Skydive Rotterdam.
0: Ja.
4: En dat is een heel erg clubje. Daar ben ik mijn opleiding gestart.
0: Bij de dropzones?
4: Bij de dropzones.
0: Ja, bij de dropzones. Okay.
4: De plekken waar je natuurlijk gaat springen.
0: Ja. Ja.
4: Want dat kan niet zomaar. Je kan niet naar het vliegveld gaan en zeggen, hey, ik heb mijn parachute bij me, let's go.
0: Nee, dat gaat niet.
4: Dat gaat niet, nee. Dus bij de dropzones. En daar heb ik eigenlijk vrij snel in mijn springcarrière al 2 hele leuke chicks ontmoet. En daar ben ik al vrij vroeg ook een team mee gestart. En toen op een gegeven moment hadden wij bedacht, oh wacht, maar we zijn dan met 3 vrouwen. Als wij ooit nog iets six ambitieus willen doen, dan kan dat als wij daar een 4de vrouw bij krijgen.
0: Ja.
4: Dan kunnen we ons plaatsen in de vrouwencategorie. Nou ja, dat is ongeveer 4 jaar geleden gebeurd. En toen zijn we ervoor gegaan. Toen zeiden we, nou, we gaan naar het WK. We gaan dat proberen.
0: Maar nu zijn jullie er.
4: Maar we zijn er nu, ja.
0: De Funky Falcons, die naam spreekt mij natuurlijk enorm aan. Als Matty Valk zijnde. Hoe werkt dat formatiespringen nou precies?
4: Het gaat als volgt. Dus formatiespringen, je doet het dus met 4 vrouwen. Daar maak je figuren mee. En in een wedstrijd gaat het zo dat als je het vliegtuig loslaat, dan begint de tijd te lopen. En dan moet je een reeks van figuren maken. En er zijn een aantal vaste figuren. En die worden per sprong eigenlijk geloot tot 5 of 6 punten.
0: Mm-hmm.
4: En dat zijn bijvoorbeeld een aantal letters of een aantal cijfers. En ja, dan moet je proberen die figurenreeks zo vaak mogelijk te maken. En dan heb je dus 10 verschillende sprongen. En er zijn zoveel combinaties mogelijk dat je niet alles kan trainen.
0: Juist.
4: Dus het is heel technisch. En overgangen zijn moeilijk. En hoe verder je komt in de sport, hoe technischer en moeilijker het eigenlijk wordt. Want het gaat echt om millimeterwerk, want het gaat steeds sneller.
0: Precies, en de crux zit hem in, eigenlijk zo soepel en zo elegant mogelijk en zo mooi mogelijk die cijfers maken.
4: Nee, het is geen schoonheidssport. Nee. Nee.
0: Hoe word je dan beoordeeld tijdens dat skydiven?
4: Ja. Ja, het gaat dus echt om, je hebt grips aan je pak. Je moet je voorstellen, sommige figuren moet je dus elkaars handen beetpakken of juist de grip aan een been pakken. En Die punten moeten allemaal liggen. En je kan je voorstellen dat op een gegeven moment gaat het gewoon in een bepaald tempo. En dan is het dus, je moet dus samen timen dat die grips allemaal liggen. En dat moet een jury beoordelen. Want er, ja, net als met voetbal is de bal wel of niet over de lijn gegaan. Daar is een scheidsrechter voor nodig.
0: Ja.
4: Dus vandaar wordt dat beoordeeld op basis van de beelden die er zijn.
0: Okay, dus,
4: en dan
0: dus...
4: zijn er 5 juryleden en die geven dan het punt wel of niet.
0: En die juryleden die zitten beneden, die springen niet mee.
4: Nee, die springen niet mee. Maar we hebben dus een cameraman, die springt mee... en die moet ook zorgen dat alles op beeld staat. Want als het er niet op staat, dan krijgen we de punten ook niet.
0: Oh, Pixar didn't happen, zeg maar.
4: Nee, precies.
0: Om het Amerikaans te zeggen. Hey, hoe schatten jullie dan de kansen in?
4: Nou, vrij kansloos.
0: Waarom?
4: Nou ja, omdat de teams waar wij tegen strijden... die doen al eindeloos mee in deze categorieën.
0: Oh.
4: Sommigen doen het ook beroepsmatig. Die maken, nou ja, de echte topteams... die maken gewoon wel rustig 700 of 800 sprongen in een jaar. Ja, dat als wij als amateurteam komen daar natuurlijk niet aan te pas. Maar dat maakt voor ons eigenlijk ook niet uit, want... We zijn hier en het is al een prestatie dat we als vrouwenteam Nederland weer kunnen vertegenwoordigen.
0: Ja, exact. En het kost best wel geld, kan ik me voorstellen, als iedere keer zo'n vliegtuigje de lucht in moet.
4: Giga, echt. Het is echt gierend duur. Ja, en het wordt...
0: Ja, hoort ze lachen op de achtergrond.
4: Maken. Ja, de hele team moet lachen, want iedereen voelt de pijn van dit jaar wat dit heeft gekost.
1: Wat dan? Wat? Hoeveel kost dit?
4: Nou ja, moeilijk om er een bedrag, maar even met materiaal en zo erbij. Ik denk dat het ergens tussen de 10 en de 15 kamer heeft gekost dit jaar.
0: Oei. Paulien, als mede-Rotterdammer en ook mede-Falcon... wens ik de Funky Falcons uit Rotterdam ongelooflijk veel succes. En vooral heel veel plezier.
4: Dankjewel.
0: Zoals ik nu hoor, zijn jullie op nummer 1 als het klassement op zijn kop houdt straks. Maar dat geeft helemaal niks, want ik vond het fantastisch om jullie te spreken. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes. Ga lekker slapen en we gaan jullie volgen.
4: Ja, dankjewel. Dankjewel allemaal.
0: Wat een gezellige dames. Echt leuk. Eens even kijken. Een appje van Miranda wat ondertussen is binnengekomen.
5: Kun je me nog één keer uitleggen wanneer ik moet bellen voor 4 op een rij? Het is voor mij een beetje verwarrend.
0: Ga ik zo meteen

0: Mikey Music en My Body Isn't Ready. Daarvoor spraken we alle teamleden van Skydive Team The Funky Falcon. Ja, dat vond ik natuurlijk een hele leuke naam. Er vroeg nog iemand, zou jouw team dan The Funky Valk heten? Nee, ik dacht aan De Vrije Valk.
1: Oh, maar die vind ik wel nog wel net mooi genoeg om echt serieus mee te
0: doen. Nee, we gaan niet serieus. Nee,
1: wel dat leuk.
0: Nee, ben jij gek? Nee, absoluut niet, zeg. Nee, ik ga toen niet uit het vliegtuig springen. Nee, ik zou dat echt nooit doen.
2: Nee?
0: Nee.
1: 10.000 euro?
0: Nee.
1: 20.000?
0: Nee.
1: Een ton?
0: Nee.
1: 1,5 miljoen?
0: Nee, jongen.
2: Wow. Zou je niet voor 1,5 miljoen uit een vliegtuig springen met iemand die parachute voor je opklapt?
0: Nee. Nee, ik heb genoeg.
1: Verdien je zoveel geld?
2: Ik heb genoeg.
0: Nee, we gaan niet om geld te verdienen. Maar ik wil gewoon niet uit een vliegtuig springen.
2: Maar wat is je angst?
0: Ik hou niet van dat gevoel dat ik de hele controle kwijt ben.
2: Oh, dat zit erachter. Interessant.
0: Ja. Mm. Dus het lijkt me gewoon een heel onprettig gevoel. Zal ik nog één keer jouw opnames laten horen?
2: Nee.
0: Ik bedoel, ja. Ja, dat was toch ook niet best?
2: Ja, het is ook vreselijk.
0: Ja. Doe jij dan alles voor geld? Wat is jouw grootste angst? Echt je allergrootste angst?
1: Nou, dat zijn grotten. En hele kleine ruimtes. Hele krappe ruimtes.
0: Oké, er is een grot. Die heet een Nutty Putty Cave. God,
1: dit verhaal heb jij verteld, ja.
0: Nee, maar dat is een hele krappe grot. Ja. Daar kan je zeg maar, daar moet je via een touw moet je daar uitgetrokken worden. Ja, zou je daar ingaan?
1: Nee, voor geen geld.
0: 5 miljoen.
1: Nou, we kunnen even praten.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. Even een appje van Liam.
3: Goedemorgen, Mattie. Ik ben weer naar het juiste
0: jaar. Ah, lief. Het is wel hey, Mattie.
1: Wel waar.
0: Even kijken of zijn zusje het goed doet.
3: Goedemorgen, Mattie. Ik ben weer naar jou aan het ijsje.
0: Moet ook heel Mattie zijn eigenlijk, maar het is wel heel lief. Dankjewel, jongens. Leuk dat jullie weer luisteren. Zometeen spelen wij een nieuwe ronde van 4 op een rij. We kregen een vraag van Miranda. Hoe werkt dat nou precies? Meedoet aan 4 op een rij. Nou, voor iedereen die voor de eerste keer luistert. We hebben even een stappenplan. Het zijn namelijk 10 stappen.
1: Oh, wat is dan stap 1?
0: Luister naar Hey Mattie.
1: Stap 2.
0: Je hoort rond 8:30 met wie we vandaag spelen. Dat kan Annemarie zijn, dat kan Luc zijn of ik zijn.
1: Stap 3.
0: Wacht tot ik zeg, de lijnen zijn geopend.
1: Stap 4.
0: Pak je telefoon.
1: Stap 5.
0: Wel op een plek waar je goed bereik hebt.
1: Stap 6.
0: Toets dan het nummer in 0909-9596.
1: Stap 7.
0: Je krijgt wellicht iemand van de redactie aan de telefoon. Dat is bijvoorbeeld Roel of Kiki.
1: Stap 8.
0: Wees dan even lief voor het redactielid. Roel is vandaag nogal moe namelijk.
1: Stap 9.
0: Gewoon keihard duimen.
1: Stap 10.
0: Misschien kom je wel in de uitzending.

0: krentenbol ook niet meer in schap. Ilse de Lange bij Q-Music en krentenbol niet meer te vinden. Zometeen het laatste nieuws over Albert Heijn.
1: Jij verdubbelt jouw salaris!
2: Yes, dankjewel!
1: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
2: Ik denk het.
1: Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
3: Q sounds better with you.
4: Yo, what up?

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 100% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Hé joh, hij is weer terug.
10: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
9: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
8: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
9: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
11: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. €1,49. Word je groot van...
13: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes!
15: Vaarwel, zal die salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
13: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
18: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
20: Wie was je aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
20: Hit it!

0: Heel bewust 18 plus.
1: Een hele goede morgen. Het Q Music verkeer met twee files van 50 minuten of langer. Te beginnen op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Zevenbergse Hoek staat 11 kilometer file. Je vertraging is daar 1 uur en 5 minuten. En dan de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Keizersveerbrug en Werkendam staat een defect voertuig. Met als gevolg 7 kilometer file en 55 minuten vertraging.
2: Bewolkte dag vandaag, soms met wat lichte regen. Het is niet koud, het wordt 17 tot 20 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. De grote IT-problemen bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zijn nog steeds niet opgelost. En wanneer alles weer werkt, dat wil moederbedrijf Ahold Delhaize niet zeggen. Kunnen ze niet zeggen. Ze laten alleen weten deze ochtend dat ze hard bezig zijn met een oplossing. Ja, ondertussen dreigen schappen steeds leger te raken in Albert Heijn. Door de storing liggen veel distributiecentra namelijk plat.
2: Ja, ik sprak een uurtje geleden supermarktmanager Bas. Hij is een luisteraar van ons. Hij stond op dat moment midden in zijn winkel.
4: We krijgen in ieder geval verscharten binnen nog vandaag. Diepvries en brood is net geleverd. We hebben inmiddels de vlees en de groenten zijn we nu aan het verwerken. Maar de houdbare producten zoals cola, bier, chips, die krijgen we vandaag nog niet.
3: Nee, hij liet weten dat hij dat soort dingen nog niet binnenkrijgt. Later misschien wel. En hij vertelde ook, hij schetst een beetje het beeld dat hij alleen nog één pak melk zag staan daar.
2: Ja.
3: Albert Heijn zegt niet wat er precies aan de hand is. Hè. Ze hebben het over een cybersecurity incident. Maar experts die laten weten dat het wel steeds meer lijkt op een hack. Omdat ze de systemen eigenlijk op voorhand hebben uitgeschakeld. Waardoor het erop lijkt dat hackers hebben geprobeerd om binnen te dringen. In Amerika is in een pretpark van Six Flags een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. Precies op het hoogtepunt van die achtbaan. Tijdens zijn val raakte hij de attractie ook nog meerdere keren. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. En volgens CNN is de val vastgelegd door de camera die die foto's maakt van de voorbij razende karretjes. Nou, wat daar nou precies is misgegaan, dat is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.
2: Hey, dit is toch echt zeg maar die nachtmerrie die je altijd voorstelt op het moment dat zo'n karretje vertrekt. Dat je denkt, wat als die beugel? Want het ziet er naar uit dat die beugel heeft losgelaten.
3: Ja,
2: het valt namelijk niet zomaar uit een achtbaan.
3: Nee, en het is bij één iemand gebeurd. Nou ja, je hebt ook wat ooggetuigen die je dan hoort van dit is natuurlijk allemaal weer vastgelegd op camera. Nou, het is echt verschrikkelijk als je dat ook natuurlijk
2: als je dat ziet.
3: Ja.
2: Afschuwelijk zeg.
3: De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het toch wel heel erg bekende hoofdpersonage Walter White. Hij speelde Walter White Jr. Walter White is was ooit leraar scheikunde en is het criminele pad opgegaan eigenlijk. Hij maakte crystal meth in een caravan samen met een crimineel maatje. Nou, maar op een gegeven moment komt die zoon erachter dat zijn vader een crimineel is geworden.
5: What you did to mom, you asshole. You killed Uncle Hank.
6: Listen to me, you've got to listen
5: to me. Just shut up. Just stop it. Stop it.
7: I don't want anything from you.
5: I don't give a shit.
2: Ja, hij heeft in die serie een aandoening en die heeft hij ook echt gehad.
3: Ja, cerebrale parese heet dat. Dat is een bewegingsstoornis. Je ziet hem ook in de serie op krukken lopen. In het echte leven dus ook inderdaad. En hij zet zich ook in voor meer mensen met een beperking die zichtbaarder zou dan moeten worden in films en series. En R.J. Mitty die was 34 jaar. Volgens Amerikaanse media heeft een woordvoerder nu gezegd dat het gaat om zelfdoding.
2: Och, dat is toch echt tragisch, hè?
8: Ja,
2: ik heb Breaking Bad gezien, mocht je het nog niet hebben gezien. Echt iconische serie. Ik weet dat Domien Verschuren is hem gewoon aan het herbekijken. Nou, er zijn maar weinig series het herbekijken waard. Maar Breaking Bad is er wel echt eentje van. En ook net zoals bij de beste series, je moet even door die eerste twee afleveringen heen. Want dan denk je namelijk echt, dit is not my cup of tea. Ja. Maar echt jongens, echt blijf kijken. Want je krijgt de beste serie uiteindelijk die er wat mij betreft ooit gemaakt.
3: Ja, ik vond het ook echt geweldig. Al ben ik niet zo van dit soort type series. Maar het is, iedere aflevering is er weer een plot twist of zo.
2: Ja,
3: het is heb zo het spannend. Oh, dat moet je zien.
2: Oh, dan ben ik zo jaloers. Mensen die Breaking Bad nog niet hebben gezien.
8: 0 minuten van Breaking Bad.
2: Zoals de mensen die Friends nog nooit hebben gezien. Ben ik ook zo jaloers op.
8: En nou, dan misschien toch maak je aan beginnen dan.
2: Ja, jong. Ik zit er overigens trouwens. Ik zit in White Lotus momenteel. Maar dat is echt van jaren geleden volgens mij. 5 jaar geleden kwam seizoen 1 uit. Daar zit ik nu momenteel in.
3: Het eerste seizoen. Genieten.
2: Ja, maar weet je wat dan jammer is? Op het moment dat je een serie pas 5 jaar later gaat bekijken, dan kijkt niemand er meer. Dus dan, zeg maar, om het erover te hebben, wordt gewoon heel erg lastig. Dus dan ga ik naar een Reddit-forum. Ja, daar heeft dan de laatste persoon iets toegevoegd begin 2022, dan hangen de spinnenwebben in het forum. Ja, daar ga ik natuurlijk niet meer lopen jepperen over een serie die
3: nee, maar
2: kijken.
3: Het derde seizoen is ook erg goed. Dat zit nog wel een beetje in mijn geheugen, hoor.
2: Oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik heel snel daar...

0: Damiano David, Back in Music and the First Time. We gaan 4 op een rij met Jimmy. Hey Jimmy!
1: Hey Mattie!
0: Hey, goedemorgen jongen!
1: Goedemorgen!
0: Jij hebt iets gedaan wat ik mensen zie doen en daar hebben ze er heel veel plezier van, maar ik zou het zelf nooit doen.
1: Zeg dus.
0: Klushuis gekocht.
1: Ja, klopt helemaal. Uit de jaren 78 moet best wel gebeuren.
0: Oké. Waar staat het klushuis?
1: In Kranenburg, Duitsland.
0: In Duitsland?
1: Oh. Ja, ja.
0: Oh joh. En waarom?
1: Nou, dat is 4 maandjes.
0: En waarom in Duitsland?
1: Ja, we kregen het huis aangeboden van de oom van een vriendin.
0: De oom van een vriendin, oké, ja.
1: Ja, ja. En die woont zelf in Duitsland. Die had eigenlijk dit huis te huur staan. Die wou van het huis af.
0: Ja.
1: En die dacht naar ons. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk mooi voor ons.
0: Hey, en op hoeveel, minuten rijden woon je nu van het huis?
1: Nou, van het werk naar huis is 3 kwartier. En eerst van het oude huis naar een nieuw huis, 1 kwartiertje.
2: Oh, dat is wel in de buurt al daar.
1: Ja, ja, ja, net de grens over.
0: Oh, oké. Okay. Hey, en de benzine?
1: Ja, het is net iets goedkoper, hè?
0: Ja, net iets. Ja, toch wel flink. Hey, en je hebt gewoon boodschappen in de supermarkt liggen.
1: Ja, ja. ook dat, ja, klopt.
0: Echt genieten, toch?
1: Ja, dat is echt zeker genieten.
0: Heb je ook kinderen, of niet?
1: Ja, ik heb 2 kinderen, ja.
0: Oké, hoe oud?
1: Alleen Ashley. Eentje is nou 4,5 en die andere 6.
0: Oh, oké. Okay.
2: Spreek je wel een beetje Duits?
0: Ja.
1: Ja, die spreek ik beter Duits dan ik.
0: Oh, echt zo?
1: Ja, ja, ja.
0: Wat goed. Zo snel opgepakt dan?
1: Ja, die heb ik echt snel opgepakt, ja.
0: Wauw, wat goed. Nou, wat fijn. Wat fijn dat ze ook een beetje kunnen aarden, Jimmy. Want ik denk dat dat ook even belangrijk voor je is,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Dat ja. Sowieso.
0: Ja, ja, ja, exact. Ja, ja. Oké, okay, nou, er gaat 2.500 euro. Mocht je dat winnen, natuurlijk gewoon rechtstreeks naar dat klushuis.
1: Ja, ja. Waarschijnlijk wel, ja.
0: Wij gaan spelen met Luc. Luc, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Jimmy, ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Dan gaan wij beginnen. Luc die verlaat de studio. Jimmy, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Heb Luc zo meteen 4 dezelfde associaties, krijg je 2.500 euro. Daar gaan we. Jouw eerste woord is... goed.
1: Slecht.
0: Stoel.
1: Zitten.
0: Film.
1: Bioscoop.
0: En je laatste woord is stropdas.
1: Strikken.
0: Ja, ik had bij stropdas had ik dan kleding gezegd, Jimmy. Maar,
1: dat had ook gekund, ja.
0: Ja, maar verder, vind ik het echt een heel net rijtje. En misschien zegt Luc wel bij stropdas strikken. Of dat het geval is, hoor je naar Owl City en Carly Rae Jepsen.

0: Owl City, Carly Rae Jepsen en Good Time. Ja, een van de leukste dingen van dit werk is toch mensen een goed gevoel mogen geven. Dat mag ik zo meteen doen voor heel Nederland. Ik ga namelijk Jamie Miller draaien met Baby Doll. Nou, als je daar geen goed gevoel van krijgt van dat liedje, dan weet ik het ook niet meer. Eerst even één persoon in het bijzonder een goed gevoel proberen te geven. En dat is Jimmy. Met hem spelen we vier op een rij. Dit waren zijn vier woorden. Goed.
1: Klaar.
0: Stoel.
1: Zitten.
0: Film.
1: Bioscoop.
0: En je laatste woord is stropdas.
1: Strikken.
0: Jimmy.
1: Yes, hey, Matty.
0: Jongen. Goed.
1: Slecht.
0: Ja, en de rest van Nederland zegt eigenlijk fout.
1: Oh ja, dat kan ook, ja, zeker.
0: Er zijn ook mensen die zeggen, dit gaat goed fout, zometeen. Even kijken,
1: bij
0: stropdas komt nog overhemd binnen, bij stropdas komt ook nog pak binnen.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Ja, zeker. Dat kan ook, ja, we gaan het gewoon toch wel zien, Jimmy.
1: Yes, yes.
0: Ik ga Luc terug de studio in vragen en hopelijk komen er vier dezelfde associaties. De deur is wide open. Daar gaan we. Luc, het eerste woord is goed.
2: Fout.
0: Oh, nee. Wat jammer.
1: Wat jammer.
0: Hè? Ja.
2: Het was fout dus.
0: Het was fout. Yes. Omdat Jimmy, die zei daar...
1: Slecht.
2: Slecht. Ah.
0: Ja. Had ik ook gezegd door Jimmy. Goed, slecht. Wat had je gezegd bij stoel?
2: Zitten.
0: Film.
2: Kijken.
0: Daar zit Jimmy bioscoop.
2: Oké.
0: En wat had je gezegd bij stropdas, Luc?
2: Nek.
1: Nee.
0: Daar zei Jimmy... Ja, goed fout. Daar zei Jimmy namelijk strikken.
2: Oh, daar dan ook weer.
0: Het werk was strikken.
2: Helemaal niks geworden. Nee.
1: Nee. Jammer.
0: Jimmy.
1: Yes.
0: Tjus.
1: Tjus.
0: En veel succes met je klushuis in Duitsland.
1: Ja, yes, dankjewel.
3: De Q-Music. Alarmschijf.
4: Jamie Miller. Baby Doll.

0: alarmschijf deze week Jamie Miller en Baby Doll. Vanochtend hadden wij het over parachutespringen. Luister nog even mee, dat gesprek ging zo. Nee, ben jij gek? Nee, absoluut niet zeg. Nee, ik ga toen niet met een vliegtuig springen. Nee, ik zou dat echt nooit doen.
1: Nee?
0: Nee. Echt.
2: 10.000 euro?
0: Nee.
2: 20.000?
0: Nee.
2: Een ton?
0: Nee.
2: 1,5 miljoen?
0: Nee, jongen.
1: Wow. Zou je niet voor 1,5 miljoen uit een vliegtuig springen met iemand die parachute voor je openklapt?
0: Nee. Nee, absoluut niet. Daar blijf ik ook vierkant achter staan. Elsa, die heeft geappt. Mijn zoontje heeft op 7-jarige leeftijd parachute gesprongen.
3: Huh?
0: Dat kan toch niet?
2: Dat is toch kindermishandeling?
0: Nou.
2: Jongetje van 7 uit een vliegtuig duwen, dat kan toch niet?
0: We bellen het kindje in kwestie zo meteen even.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
7: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
8: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
1: Hey joh, hij is weer terug.
10: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
1: Nee, het wiel van Fortuin, bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
19: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
6: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
19: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
4: Praxis.
15: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door.
3: Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
3: Proteïneshakes.
21: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
3: Milner.
23: De grootste energieslurpers in huis.
24: Wat kost al die kleding nou echt?
25: Wat heb je nog aan zonnestroom?
26: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
22: Lekker bezig.
27: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
4: 31.000 euro.

0: morgen 1 voor 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Albert Heijn is nog altijd bezig om de grote storing op te lossen. Dat zegt een woordvoerder van moederbedrijf Ahold Delhaize deze ochtend. Verder willen ze er weinig over kwijt. Ook niet of het gaat om een cyberaanval. Volgens deze expert bij de NOS is de kans wel groot dat het gaat om een hack.
2: Het meest waarschijnlijke is dat het boeven zijn die geld willen verdienen. Dus die dringen binnen om vervolgens de organisatie af te persen. Bijvoorbeeld door bestanden onklaar te maken en weer terug te geven. Of door heel veel informatie te stelen en die later dan weer tegen een betaling terug te geven.
1: Door de storing is het ook lastig om de winkels te bevoorraden. En dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij de afdeling groente en fruit. Veilig Thuis slaat alarm omdat ze het werk niet meer aankunnen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft maar stijgen. Ook de wachtlijsten worden steeds langer. En daarom moeten ze soms kiezen wie ze als eerste helpen, zegt Veilig Thuis bij de NOS.
3: Bijvoorbeeld een casus met twee volwassenen die elkaar regelmatig het leven zuur maken, waar politie iedere keer bij moet komen, waarbij best wel veel geprobeerd is. Dat zou zomaar kunnen dat die eerder op de stapel belanden als dat je bijvoorbeeld een casus hebt met een kindje met letsel.
1: Veilig Thuis heeft de komende jaren ruim 200 miljoen euro extra nodig, onder meer om extra mensen aan te kunnen nemen. De ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om tol te gaan vragen. Telegraaf schrijft erover. België wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen, zodat ze met dat geld de wegen kunnen verbeteren. Een vignet voor een jaar kost straks maximaal 125 euro voor Nederlanders. Een dagpas gaat je ruim 11 euro kosten. De ANWB ziet dat dus niet zitten. Een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. En PSV komt vanavond weer in actie in de Champions League. Ze nemen het op in Duitsland tegen Leipzig. PSV-trainer Peter Bos is niet van plan het spel aan te passen aan de tegenstander, zo zei hij tijdens de persconferentie.
4: Wij hebben een manier van spelen en een benadering van de wedstrijd. Daar zullen we aan vasthouden.
5: Wat verwacht je dat er uitkomt dan?
4: Spektakel.
1: De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer nog van Buienradar. We krijgen een bewolkte dag, soms ook wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Goedemorgen, het Q-music verkeer met één file die eruit springt. Dat is op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Werkendam staat een defecte vrachtwagen. De file is daardoor 9 kilometer en de vertraging 1 uur en 10 minuten.
6: Q-music. Hey, Mattie.
7: Kiani die heeft parasiet gesprongen. En Kiani was toen 7. We spreken hem zo meteen.

0: Flu, Back Your Music en Edge of Desire.
1: Hey Mattie.
2: Hey Mattie.
3: Hey Mattie.
1: Hey. Heb je even?
0: Ja, heb je nog even om 8:55? Even kijken, Veronique, goedemorgen.
2: Hey Mattie.
0: Hey, goedemorgen. Jij hebt een tippie voor mij, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik kom net als jij uit Rotterdam.
0: Oh ja.
2: En daar was ik afgelopen zondag voor mijn verjaardag aan het lunchen. In een heel leuk tentje.
0: Wat leuk.
2: Dus ik dacht van nou, dat is echt wat voor jou en voor Kiek.
0: Nou, even van Rotterdammer tot Rotterdammer. Vind ik super vriendelijk. Waar gaat het om welk tippie?
2: Ja, het gaat om een restaurantje in Hilgersberg aan de Bergse Voorplas.
0: Oh, kijk aan.
2: En dat heet Glas.
0: Heerlijk. Weet je wat ik altijd zo lastig vind? Ik ga hem opschrijven hoor, Veronique. Ik vind het altijd zo lastig en misschien herken je dat. Tips geven over je eigen woonplaats. Vind ik altijd zo moeilijk. Krijg je een DM'tje of een appie en dan zeggen ze ik ben in Rotterdam. Weet je nog een leuke tip om uit eten te gaan? En dan heb ik altijd een blackout. Heb ik altijd. Heb je dat ook met Utrecht, Luc?
4: Ja, zeker. Want er komt ineens heel veel druk bij kijken. Want jij bent ineens verantwoordelijk voor de lunch of het avondeten van de persoon. En je bent er zelf niet eens bij. Dus je moet ook achteraf, ga je nog navragen. En was mijn tip goed? Was het wat? Ja, ik vind, er komen heel veel vragen bij kijken eigenlijk.
2: Hey, maar voor mij, mijn voordeel is, ik woon niet meer in Rotterdam. Nou, dat kan je ook als een nadeel zien natuurlijk. Maar ik woon in het prachtige Leiden.
0: Oh.
2: Dus ik kom dan nog wel bij mijn moedertje en mijn zus op bezoek.
0: Wat
2: dus
0: leuk.
2: Dan heb je wat meer afstand.
0: Hartstikke
2: dus dat is altijd leuk om iets leuks uit te zoeken.
0: Ik schrijf hem op, Veronique. Dankjewel, hè.
2: Ja, veel plezier. En wel met Kiki goed naartoe gaan, hè.
0: Ja, absoluut. Ik zou niet weten met welke vrouw anders, Veronique.
2: Nee, dat hoeft ook niet. Maar wel doen.
0: Of met mijn moeder. Kiani, goedemorgen.
5: Hallo.
0: Hallo, Kiani. Ja, we hebben het al eigenlijk 20 minuten over jou. Kiani, we hadden het vanochtend over parachutespringen. En ik zei, ik zou voor geen miljoen euro uit een vliegtuig springen. Kiani, op dit moment kijken wij achter ons op de schermen hier in de studio. En we zien jou. Hoe oud was jij hier, Kiani?
5: Ik was hier 7 jaar op dat filmpje.
0: Je was hier 7 en je springt hier uit een vliegtuig.
5: Ja, dat.
0: Doe er maar even nuchter over, Kiani. Ik wist om te beginnen helemaal niet dat dat mocht. Want je doet een duosprong hier, zo heet dat, hè?
5: Ja, dat is wel wel.
0: Ja, en mag dat vanaf hoe oud mag dat dan, Kiani? Weet je dat?
5: Volgens mij mocht dat precies van je 7 al.
0: Oh, oké. Okay. Hoe was het om als je 7 bent uit een vliegtuig te springen?
5: Ja, begin als dat was best wel zenuwachtig en zo. Maar uiteindelijk, toen ik er uiteindelijk uitsprong, ja, dat ik gilde echt als een malle ook.
0: Ja.
5: Maar toen je aan die parachute ging, oh, dat was mooi. He.
0: Het uitzicht was prachtig.
5: Ja, precies.
0: Wiens idee was dit, Kiani?
5: Ja, mijn vader en moeder hadden vroeger ook al parachute sprongen. En volgens mij wil mijn vader het weer eens een keer doen.
0: Ja.
5: En toen mocht ik mee, dus toen gingen we het eigenlijk gewoon doen.
0: Fantastisch, zeg.
6: Dus jouw ouders vonden dit ook gewoon goed? Ze hadden niet even een kleine twijfel?
5: Nee.
6: Oh joh, wat goed.
0: Het is leuk, want als we nu naar het filmpje kijken, dan is de parachute open en dan hang je daar. Waar heb je gesprongen, Kiani?
5: Ik
0: weet
5: nu eigenlijk.
0: Nee, Nederland ziet er van
5: waar
0: boven.
5: Waar heb ik gesprongen?
7: In Texel
5: heb ik gesprongen.
0: Ja, het is ook prachtig.
4: Mooi.
0: We zien de Noordzee ook. Het is echt een heerlijk plaatje. Zou je het nog een keer willen doen, Kiani?
5: Sowieso.
0: Ja?
5: Ja.
0: Ben je überhaupt zo'n durf al? Ga je ook echt altijd in alle 8 banen? En...
5: Ja, sowieso. Als we naar Walibi gaan bijvoorbeeld, overal in.
0: Ja, leuk. Ja, ik zie nu.
6: Kijk, als hij gaat,
0: Jullie
6: ook leuk samen.
0: Nee.
6: Een duosprong.
0: Nee, echt niet.
6: Allebei iemand op de rug.
5: Mattie.
0: Ja.
5: Kijk, jij zegt, ik zou het nog niet eens voor een miljoen doen. Dat is toch niet slim?
0: Wat dan?
5: Als je een miljoen aangeboden hebt, moet je het gelijk doen.
0: Ja, maar Kiani, kijk, laat me je iets uitleggen door oma Mattie. Je moet niet alles doen voor geld. Maar dit wel.
5: Het is wel beter, hè?
0: Ja,
5: het is zo. Ja. Het kan weinig misgaan, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat is ook zo.
6: Is ook zo.
0: Dat is ook zo. Er kan niet veel misgaan. Ik durf het gewoon niet, Kiani. Ik durf het gewoon niet. Ik zou wel veel aurapunten ervoor krijgen. Denk ik.
5: Ja, sowieso.
0: Ja, sowieso. Veel aurapunten, ja, oké. Okay. Kiani, laten we dit afspreken. Als ik het ooit ga doen, dan bel ik jou op. En dan gaan wij nog samen een keer parachute springen. Maar ik moet er nog even over nadenken. Is dat goed?
5: Ja. En mag ik nog wat tegen Luc zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
5: En Luc, dit is
7: nee, kindermishandeling.
3: Ja, want Luc noemde het net kindermishandeling.
4: Nee, sorry. Kian,
3: ik heb nog nooit zo'n blije jong gezien. Nee. Op die beeld als aan die parachute,
4: sorry,
3: Luc.
4: Sorry, Kian. Ja, ik zag gewoon voor me een 7-jarig jochie wordt een vliegtuig uitgeduwd. Ja, dat is toch niet iets wat je doet met een 7-jarige. Maar ik zie hoe gelukkig je bent op deze beelden. Ik zie overigens ook heel veel mensen in de App Your Music app. Ja, mijn dochter van 10, die is over een kloof van 250 meter gegleden met een kabel.
3: Hallo.
4: Mijn zoon van 11 heeft een tennissprong gedaan. Mijn dochter Bobby sprong voor haar 11e uit een verjaardag. Er zijn meer mensen die het hebben gedaan. Die zijn allemaal heel erg gelukkig geland.
3: Oké, okay, nou, ik ben gewoon een mietje. Hey, heb je een vakantie, Kiani?
7: Ja, ik heb nu herfstvakantie.
3: Oh, lekker. Ga je nog wat leuks doen?
7: Vandaag gaat waarschijnlijk een vriend bij mij logeren. En dan gaan we avondvissen.
3: Avondvissen, kijk aan, heerlijk.
4: Zou ik wel durven voor 1 miljoen?
3: Ja, dat zou ik ook wel durven voor 1 miljoen. Kiani, ja. Leuk je te spreken. Fijne dag en geniet van je vakantie, jongen.
7: Ja, jij ook. Fijne dag.

0: Bij Q Music. Over 14 minuten begint het Foute Uur. En het Foute Uur presents de Foute Party. The Big One, zaterdag 19 juni. Gisteren hebben we het bekend mogen maken. Dan gaan we naar Gelredome, Arnhem. En deze week maak je kans op tickets. Win je nou tussen 6:30 en 9:30 in de ochtend, dan heb je een pakket te pakken. Een pakket tickets. Aankomende donderdag geven wij bijvoorbeeld weg het voetbalelftal pakket. Dan krijg je 11 tickets. Zo. Dus Luc, dan zou jij bijvoorbeeld met jouw clubje VV Voorwaarts met 11 man naar de Foute Party in Gelderdoom.
1: Ik denk dat dat de enige dag is dat wij wel een elftal samen krijgen.
0: En dat je scoort, hoop ik.
1: Oh, dat zou leuk zijn.
0: Morgen win je het six-pack pakket. Dus dan kan je met 6 man. Omdat het altijd leuk is, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Vanochtend hebben we dan het double date pakket weggegeven. Dat is bij Roxanne gebeurd. Roxanne had ook een heel leuk idee. Roxanne die heeft dan een vriend. En daarbovenop is er een collega van haar. Dat is een vriendin van haar geworden. Maar die wil ze graag koppelen. Dus zij hoopt heel erg uiteindelijk, zeg maar, met dat gekoppelde duo, dan samen met haar vriend naar de Foute Party te gaan. Morgen dus maak je kans op een sixpack pakket. Moet je daar nou helemaal op wachten? Wel nee, want je wint de hele dag tickets bij Q Music voor de Foute Party 2027 in Gelredome. En dit is Cameron Whitcomb.

0: Back Music en Kingdom of Fear. Hey Menno.
1: Mattie, goedemorgen.
0: We hebben ook Bart aan de telefoon. Hallo Bart.
2: Hallo.
0: Als ik vraag van, kun je even uitleggen hoe je via de hints bij je antwoord van het geluid komt? Voelt ook altijd een beetje alsof je aan iemand vraagt, kun je je scriptie even verdedigen? Zeg maar. maar ik ben toch benieuwd, want heeft jouw antwoord van het geluid iets te maken met de twee hints?
2: Nou, ik ben erop gekomen na de tweede hint eigenlijk. Want na die eerste hint, ja, weet ik het eigenlijk niet. Maar ik ben eigenlijk naar de tweede hint op dit antwoord gekomen.
0: Oké.
1: Okay. De eerste hint was Bram die ging daten.
0: Ja. Bram Krikke ging even een speeddate doen. Dat liep helemaal verkeerd af. Ja. Want zij vond eigenlijk dat Bram er helemaal niet zo uitzag als op de profielfoto. Nee.
1: En de tweede hint ging die potten bakken.
0: En die potten bakken. En hoe houdt dat allemaal verband met je antwoord dan, Bart?
2: Nou, ik dacht bij die eerste hint omdat hij te laat was op zijn date. Want hij was niet te laat of zo is.
0: Klopt.
2: Dus dacht ik van, dat heeft iets met tijd te maken.
0: Ja.
2: En die tweede, ja, dat was een potje die gemaakt werd. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje met mijn antwoord gekomen. Het geluid.
1: Nou, dan willen we eigenlijk nog weten wat jij denkt dat het geluid is. Dus wat is je antwoord, Bart?
2: Het dichtklikken van de deksel van een slowcooker.

0: Dik op ja. Q Music.
1: Last year was big. Even bigger.
0: De allergrootste foute party is terug. Zaterdag 19 juni 2027. Gelredome Arnhem.
2: De foute party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentimmen in het Verre Oosten.
8: Of nee, juichen voor Oranje.
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Q Music Foute Party. The big one is getting bigger.
9: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
14: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
15: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot al €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
19: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
18: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
22: Allsafe. Geeft ruimte.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
25: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
26: Begon jouw dag met ruitschade?
27: Opgelost. Autotaalglas.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
26: Het is een bewolkte dag vandaag. Af en toe wat regen, maximaal 20 graden. Het is ook druk. 45 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 25 minuten. Dat zijn er 5. Op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Weidewormen en Zaandam 4 kilometer, vertraging 26 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer, vertraging 38 minuten. Echt een hele lange vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hoijpolder en Werkendam. Daar 11 kilometer file, vertraging 1 uur en 11 minuten. De A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en de Haringvlietbrug 6 kilometer, 36 minuten vertraging. En de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug 8 kilometer, vertraging 28 minuten.
27: Het geluid.
28: Spelen wij met Bart voor 31.000 euro. Bart!
29: Ja?
28: Nog één keer je antwoord alsjeblieft.
29: Het dichtklikken van de deksel van een slootkoeker.

0: goedkeuren voor 31.000 euro.
1: Ja.
2: De jury heeft meegeluisterd.
0: Het is niet goed.
1: Ja, jammer.
0: Jammer. We gaan er 100 euro bovenop doen. Het geluid wordt waard 31.100 euro. En Bart, jij krijgt wel de thuisspeleditie van het geluid.
1: Nou, leuk.
2: Sturen we naar je.
0: Ja, precies, ja.
2: En zijn nou succes voor de volgende?
1: Ja.
2: Oké.
3: Sympathie. Welcome to the one and only, the original.
4: Dit is
5: het Foute Uur. Menno
2: Barreveld. Ja, het is dinsdagochtend. Ben je erbij vandaag? Waar ben je druk mee? Wat ga je allemaal doen? Laat het weten. Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-app.
3: Q Music is proud to be fout.
2: Wil je zo'n New Kids on the Block of E17? Ja, stem even. We beginnen vandaag met Frans Bauer.

0: is druk bezig met bestellingen inpakken. Lorenzo Elsman, die klokt zich in vanuit de Lidl. Nou, die ze aan het verbouwen zijn. Ook Michel Kersten, die is erbij. Die is aan het bikkelen in de tuin. Daan de Haan klokt zich in. Samen op pad richting Sleewijk met zijn collega stuurt hij. Arnold Buitenhuis is erbij vanaf de maaimachine. En Johan van Vliet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe was die eerste dag?
1: Ja, fantastisch eigenlijk.
0: Ja, want jij stuurt dat je eigenlijk nu... Zit je dag er echt op nu?
1: Ja, ik ben onderweg naar huis.
0: Ja, je hebt de eerste werkdag gehad bij je nieuwe werk.
1: Klopt.
0: Nou, wat doe je voor werk en wat deed je voor werk?
1: Ik ben vrachtwagenchauffeur en hiervoor was ik ook vrachtwagenchauffeur. Ja. Alleen, ik heb sinds kort mijn CE gehaald. En ik reed ervoor op de bakwagen, vers gebak. En ik dacht, ja, nu moet het echte werk gaan gebeuren. Dus sinds vandaag of zondag eigenlijk, internationaal vrachtwagenchauffeur.
0: Oké. Okay. En wat zit er dan, want je reed dus gebak rond, maar wat rij je nu rond?
1: Eigenlijk van alles. Het kan van alles wezen. Van bouwmaterialen tot machines. Ik had vandaag een aanhangwagen achterin staan en nog wat andere machineonderdelen. En op de terugweg heb ik zaadjes geladen weer voor een bedrijf hier in Nederland. Dus okay. Ja, het is echt van alles.
0: Ja, nou lekker. En wat ga je nu doen?
1: Nu ga ik naar huis en dan ga ik lekker slapen.
0: Oké, okay, nou doe dat. Doe voorzichtig.
1: Ja, gaan we doen.
0: Dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja, en voordat we oppakken nog één ding.
1: Een hele fijne dag en wel tussen.
0: Ja. Fijne dag. Slaap lekker.
1: Ja, dankjewel.

0: Shania Twain and You're Still the One.
1: Het Foute Uur.
0: Zo meteen praat ik je even helemaal bij over Q-Music, de Foute Party, the big one. En hoe je de eerste kaarten kan winnen. Sinds gisteren geven we kaarten weg. Voor Q-Music Foute Party, the big one. Praat ik je zo meteen over bij. Eerst moet je zelf even aan de slag. Wat wil je zo horen in het Foute Uur? Helene Fischer.

0: als ik nu kijk, dan ligt Helene Fischer echt wel heel ver voor. Maar de winnaar hoor je zo.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.

kaasverse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: Loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
1: Yes!
4: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
11: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van Voodoo.
18: Aldi.
20: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
18: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
19: Fans van Voodoo.
18: Aldi.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Het geluid.
23: Het geluid van Q-Music is nu waard 31.100 euro.

0: morgen het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Steeds meer schappen in de Albert Heijn raken leeg, schrijven meerdere media. Nog altijd is er een grote storing bij de supermarkt en daardoor kan vooral groente, fruit en zuivel niet worden aangevuld. En toch kun je gewoon naar de winkel, merkten ook deze mensen bij Hart van Nederland.
2: Mijn bonuskaart deed het, ze hadden wat ik hebben wilde, dus geen probleem.
3: Zijn wat schappen, zijn wat leeg,
4: maar ik had op zich alles wat ik nodig had.
3: Ja, mijn broodjes, ontbijt kon ik nog wel halen.
1: De Albert Heijn wil nog altijd niks zeggen over hoe die storing nou is ontstaan. Experts denken aan een cyberaanval. Koop je een huis met een hoog energielabel en wil je nationale hypotheekgarantie, dan word je verplicht je huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Je moet er dan standaard €20.000 voor bijlenen. Het gaat om huizen met energielabel E, F of G. Veel reacties dan na het overlijden van acteur Argy Middy. Vanmorgen werd bekend dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Hij was 34. Middy was vooral bekend van de hitserie Breaking Bad, waarin hij de zoon van drugscrimineel Walter White speelde. En Bryan Cranston, die White dus speelde, zegt Middy enorm te gaan missen. Denk je ook wel eens na over zelfdoding? Dan mag je altijd contact opnemen. Dat kan met 113. Ja, er is nog flink wat ophef over een feestje in Rotterdam. Het gaat om een Halloweenfeest. En de bedoeling is dat dat in een kerk wordt gehouden. Veel mensen vinden dat niet kunnen. Al dat gegiezel in dus een kerk.
5: De kerk is gewoon een huis van God, noemen we dat ook wel.
6: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind duivels. Ja. Ja, daar is de kerk niet voor bedoeld. Nee.
1: Als door Bart van Nederland. Er is zelfs een petitie opgetuigd om het feest in die kerk tegen te houden. Die is inmiddels al duizenden keren ondertekend. Het weer nog van buien, radar een grijze dag. Kans op regen ook 17 tot 20 graden.
0: 19 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 20 minuten. Dat zijn er twee op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Born en Kerensheide, daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, vertraging 25 minuten. En de A58 van Breda naar Eindhoven tussen De Baars en Moergestel, 3 kilometer. Vertraging 21 minuten. En één snelheidscontrole op de A30 van Barneveld naar Ede. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 18,1. Daddy Yankee tegenover MVP. Welke wil je? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl.
7: Q-Music is proud to be found. Q-Music.
0: Eerst Helene Fischer. En Atemloos. Atemloos.

0: En Gasolina. Q-Music. Foute Party.
1: The big one.
0: The big one. Laten we even een korte Q&A doen over Q-Music Foute Party, The Big One. Ja, gisteren hebben we bekendgemaakt dat The Big One terugkomt. Gaan we doen in Gelredome Arnhem. Belangrijke vraag van Esmeralda. Ja, die stuurde namelijk in de Q-app welke artiesten staan er op de line-up. Dat is altijd belangrijk, hè, bij een feest. Nou, Snollebollekes, Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Jesser. En natuurlijk de DJ's van Q-Music. Ik zie ook een vraag binnenkomen van Debbie van der Brink. Die zegt, wanneer kunnen we tickets kopen? Dat kan vanaf vrijdagochtend 10 uur. Maar ik heb hier ook 2 tickets liggen. En die kunnen zo al van jou zijn. Hoor je of Robert van Hemert of Rutger van Barneveld voorbij komen? Nou, stuur dan de woorden Foute Party in de Q-app. En bel ik je terug en kom je op de radio, dan ben je erbij. Op zaterdag 19 juni 2027. Dus Robert van Hemert moet je in de gaten houden. En Rutger van Barneveld. Eén van deze 2 komt voorbij. Ja, dus je meestemt in de Q-app en op qmusic.nl, dan weet je ook precies wanneer. Maar goed, nu June.

0: Nou, dit was een van die twee mensen waar je op moest letten. Hè? Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Goedemorgen, Q-Music met Menno.
1: Goedemorgen, met Jeffrey.
0: Jeffrey.
1: Goedemorgen.
0: Jeffrey, ben je ooit wel eens op de foute party geweest?
1: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit?
1: Nee, nog nooit.
0: Nou, zet hem in je agenda. Zaterdag 19 juni 2027. Kijk.
1: Dat is lekker.
0: Je eerste foute party en ook de big one ook gelijk. Lekker.
1: Heerlijk.
0: Gaan in het Gelredome in Arnhem. Kom wel verkleed, hè, want anders ben je echt heel erg underdressed.
1: Ja, nee, komt helemaal goed. Gaan we verzorgen.
0: Oké, lekker. Nou, op de line-up onder andere Snollebollekes, Cascada, Jan Smit, Paul Elstak, Chips, Robert van Hemer, Teaspoon, Justin de Wild, Jesser en dus Rutger van Barneveld die ik net draaide. Dus ja, dan, het duurt nog wel even natuurlijk, maar dan zie ik je op zaterdag 19 juni 2027. Alles goed gaat.
1: Helemaal goed. Gaan we doen.
0: Gefeliciteerd, Jeffrey.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Dinsdagochtend, het foutuur met Alphaville en Forever Young.

0: Outer Brothers. En Don't Stop Wiggle Wiggle.
1: Nog eentje dan, nog eentje dan.
0: Nou, we doen er zo nog eentje. Doe je zo Joost met Europap.

0: in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Het geluid. Demi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: De waarde van het geluid is 31.100 euro.
1: Ja, flink bedrag.
0: Zou lekker zijn, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Ja. We gaan het als volgt doen. Nou, dat doen we eigenlijk al weken zo. Jij gaat nu vertellen wat jij denkt dat het geluid is. Dan gaat de jury meeluisteren en hoor je daarna of je gelijk hebt of niet.
1: Ja.
0: Ja, en dan win je of het geluid is 100 euro meer waard.
1: Dus, ja, laat het hopen.
0: Ja, nou, dat hoop ik ook voor je. Maar kom maar door met je antwoord.
1: Ik denk dat het geluid is het openen van een vaatwasser.
0: Het openen van een vaatwasser.

0: Q-Music.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Is SkiPas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je SkiPas altijd in je pakket.
4: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak je huis mooier.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Nu bij Dirk, Duka gyoza's en snacks, 2,49. Lekker anders.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg. Van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
7: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
8: Yes!
11: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
0: voor de makers. Praxis.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op

0: informatie van Flitsmeister. Dat was een hele drukke ochtend, ochtendspits. Ja, het valt nu mee, 5 files nog. Ik doe de 2 langs, ze zijn namelijk echt exact even lang. Ze staan ook allebei op de A2. Van Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Born en Urmond. 5 kilometer, vertraging 8 minuten. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Batendorp en De Hocht. 5 kilometer, 8 minuten.
1: Het geluid.
0: Demi uit Spijkenissen.
2: Goedemorgen.
0: Dit waren lange minuten, hé.
2: Nogal, ja.
0: Zo, helemaal wachten. Kun je me nog een keer je antwoord geven van wat jij denkt dat het geluid is?
2: Ja, ik hoop dat het is het openen van een vaatwasser.
0: Het openen van een vaatwasser. Demi, ik ga het niet langer maken dan nodig. De jury heeft meegeluisterd. Het is niet goed.
2: Helaas, maar succes voor de volgende.
0: Nou, dan zeg ik sympathiek. En dankzij jou is het geluid 100 euro meer waard. En spelen we over een uur voor 31.200 euro. En als er iets anders te binnen schiet, een andere oplossing, kun je altijd weer meedoen, hè?
2: Gaan we zeker doen.
0: Hey, fijne dag, Demi. Dankjewel.
2: Fijne dag.
0: Hoi.
1: Menno Barreveld.
0: Nog eentje dan. Hey, Birthday Boy La Fuente is het geworden. En I want you...

0: Temper City en Self-Aware op Q-Music. Die doen het goed in de top 40. Afgelopen vrijdag op nummer 7. Al hadden ze dat zelf ook wel een beetje verwacht.
1: I have a voice recording of the moment we came up with the chorus of Self-Aware. And we were all screaming in the room. We're like, wow, this sounds like a hit. This
0: sounds like a hit. Sounds like a hit. Ja, is het wel geworden natuurlijk. Net als deze van Taylor Swift stond afgelopen vrijdag op 13 in de top 40. Dit is Patient Zero op Q-Music.

waar hij dus eigenlijk over zou gaan praten. Want daar stond onder andere Tripping op. En dat is een van de keuzemogelijkheden vandaag voor de Top 40 Classic. Stond namelijk op nummer 4, dit liedje. Maar ik heb natuurlijk ook twee andere liedjes uit de Top 40 gepakt van 13 oktober 2005.

Nou, welke van deze drie vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je straks. Rond 10 over 11. Hier op Q-Music. Nu Lost Frequencies. Live it all.

0: Smith en Fix What You Didn't Break. Wordt het zometeen Robbie Williams met Trippin? Wordt het Sean Paul met We Be Burning? Of Shakira en Alejandro Sanz met La Tortura in de top 40 classic? Drie hits uit de top 40 van 13 oktober 2005. Breng je stem nog even uit. Teddy Swims komt er zo aan. Mr. Know-It-All. Ja, en het nieuws met Danny.
1: Ja, we zijn 8 wedstrijden onderweg. Maar de eerste trainer in de Eredivisie, die staat alweer op straat.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee.
5: Plus.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Het geluid.
21: Het geluid van Q-Music is nu waard 31.200 euro.

0: Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Steeds meer schappen in de Albert Heijn raken leeg. Nog altijd is er een grote storing bij de supermarkt. Daardoor kan vooral groente, fruit en zuivel niet worden aangevuld. Dat ziet ook deze supermarktmanager die we vanmorgen spraken.
2: Ik sta nu bij de zuivelafdeling en ik zie nog één pak melk staan.
1: Albert Heijn wil nog altijd niks zeggen over hoe die storing is ontstaan. Experts denken aan een cyberaanval. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen, meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een man van 20. Waar en hoe hij die aanslag wilde plegen, dat is niet bekend. Bij hem thuis zijn in ieder geval meerdere wapens gevonden. Veel schade dan in Helmond. Daar is afgelopen weekend de kapel van een kerk vernield. Er is brand gesticht, ook zijn ruiten ingegooid. Twee mannen zijn opgepakt, zij waren onder invloed. En voetbal, PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen, meldt de club zelf. Volgens Zwolle is er te weinig ontwikkeling. En van der Vecht is daarmee de eerste trainer die dit seizoen in de Eredivisie op straat wordt gezet. Zwolle staat 16e. Zondag dan spelen ze de IJsselderby tegen rivaal Go Ahead Eagles. Het weer nog van Buienradar. Grijze dag vandaag. Kans op regen ook. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Ja, twee files op de A7 van Hoorn naar Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord. 2 kilometer vertraging 4 minuten. En de A59 Os richting Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. 3 kilometer vertraging 3 minuten. En 2 snelheidscontroles op de A30 van Barneveld naar Ede bij 18,1. En de A67 Eindhoven richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 62.
3: Music. Menno Barneveld.
0: Martin Garrix en Love komen eraan met Mad. Eerst Teddy Swims op Q-Music. Mr. Know-It-All.

Martin Garrix en Love met Mad. Zometeen Somje met Feels, part 2. Maar eerst moeten we natuurlijk even weten welk nummer het meeste stemmen gekregen heeft in de Top 40 Classic. Ik liet je net 3 liedjes horen uit de Top 40 van 13 oktober 2005. Namelijk Robbie Williams met Trippin'.

0: die zegt, ja, Trippin van Robbie Williams, die heb ik al lang niet meer gehoord. Alsjeblieft, Shakira, zegt Lucas. Dominique zegt er weer champagne natuurlijk. Leuk stukje jeugdsentiment, onze lange rit vanuit Friesland naar België. Goedemorgen Menno, zegt Melanie. Kan er maar één de beste zijn, dat is Robbie Williams met Trippin.
1: Hey Manu, als trotse Colombiaanse ga ik natuurlijk voor Shakira met La Tortura.
2: Shana Paul.
3: Doe maar Robbie Williams.
4: We be burning.
5: Ja, laten we gewoon lekker trippen met Shana Paul, Shana Paul, Shana Paul.
0: Shana Paul, Shana Paul, Shana Paul. Nou, Shakira heeft 18% van de stemmen gekregen. Robbie Williams 27. En Shana Paul.

0: Wat deed jij toen je 16 was? Waar was je druk mee? Had je net je eerste echte crush? Of ging je elke avond lekker naar de Kate met vrienden? Ella Henderson, die ga ik nu draaien, die had hele andere dingen te doen toen ze 16 was. Toen deed ze auditie voor X Factor.
1: Hi Ella, how are you?
2: I'm good, thank you.
1: And you're one of our youngest contestants. How old are you?
2: 16.
3: In her first audition, Ella Henderson wowed the judges by performing one of her own songs.
4: What we just witnessed was just incredible. Absolutely incredible.
0: Absolutely incredible. En vanaf dat moment gaat ze echt als een raket, hè? Samengewerkt met David Guetta, Becky Hill, Kygo en met Offenbach. Ella Henderson, dit is Hurricane op Q Music.

0: And I Just Might.
1: Het geluid.
0: Nou, de waarde van het geluid is op dit moment 31.200 euro. Mark uit Vlissingen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt wel een idee wat het geluid zou kunnen zijn.
2: Ja, ik denk het vastklikken van een microfoon in de standaard.
0: Kijk, komt ook gelijk to the point. Het vastklikken van de microfoon in een standaard. Nou, dan gaan we dat zo meteen voorleggen aan de jury van Het Geluid.

0: Dinkopja. Q-Music.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Gevrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gevrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
6: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!
11: Voor die 2

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
16: Yes!
14: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
15: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
19: Hé joh, hij is weer terug.
20: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
19: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
25: Het is een bewolkte dag vandaag. Als ik even naar buiten kijk hier in Amsterdam, is het grijs. Grijs is het, ook kans op een buitje. Temperatuur is wel lekker, namelijk rond 20 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Hele drukke ochtendspits gehad. Nu nog één file op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 4 kilometer. Vertraging is daar 9 minuten.
26: Het geluid.
25: Mark uit Vlissingen, daar ben je weer.
0: Hoi.
25: Het vastklikken van een microfoon in een standaard is jouw antwoord voor het geluid.
0: Ja, dat klopt.
25: Hoe ben je erop gekomen? Of wat, wanneer was de laatste keer dat je dit deed?
0: Nou, eigenlijk mijn vriendin was erop gekomen.
25: Oké.
0: Okay. Dus ik heb zoiets, ik luister een keer naar mijn vriendin.
25: Ik luister een keer naar mijn vriendin. Maar hoe kwam je vriendin erop? Heb je dat nog gevraagd van, schatje, waarom denk je dat?
0: Nou, zij zit voornamelijk de hints te kijken en met de posters, de hint van, staat ergens in Nederland, staat er een microfoon, dus...
25: Ja, oké. Okay. Het vastklikken van een microfoon in een standaard... Ik denk dat je vriendin en jij met elkaar in gesprek gaan en op zoek moeten naar een ander antwoord.
0: Helaas.
25: Want het is niet goed.
0: Helaas.
25: Maar dank voor het meedoen natuurlijk. En dankzij jou is het geluid 100 euro meer waard.
0: Ja, dat is goed.
25: Hey, fijne dag.
0: Hey, hetzelfde. Hoi.
25: Dank je. Nieuwe waarde van het geluid, 31.300 euro.
1: Menno Barreveld.
25: Ja, over een uur spelen we weer. Nu Mark Ronson en

0: Jesus. New Religion op Q Music. Nou, ik ben net terug van 3 weken vakantie. En 3 weken weg geweest. Ik heb niet heel veel muziek. Nou, dat is niet helemaal, maar ik heb wel muziek gehoord in de vakantie. Maar weinig radio. Wel allemaal Disney muziek gehoord. Ik was in Orlando. Leuke classics in Blizzard Beach. Dat is een waterpark. Allemaal Beach Boys en zo. Ik had geen huurauto, dus ook daar geen radio aan. Wel af en toe radio gehoord in een Uber. Maar dat waren dan vaak van die Spaanstalige zenders. Of wat oudere Uber-chauffeurs die alleen maar classics aan het draaien waren. Maar het leuke is, als je dan terug bent na 3 weken... dat je wel even nieuwe muziek hoort in Nederland. Zoals deze bijvoorbeeld. Ik heb hier de alarmschijf van deze week. Is van Jamie Miller. En online gaat het nummer echt al als een trein. Kwam ook al nieuw binnen. Vrijdag in de top 40 op 31. Nou, dus dit is een hit.
1: De Q-Music. Alarmschijf.
2: Jamie Miller. Baby Doll.

0: GTA 6. Komt uit op donderdag 19 november. Ik zat vanmorgen in mijn agenda. Kijk, ik heb echt dat hele weekend volgepland. Ik draai de 20e in Haarlem, de 21e in Goes. Dus dat wordt dan de zondag blokken voor GTA. Er komen steeds meer details naar buiten ook. Hè? Er zijn al trailers, een hele special over de game is er al gemaakt. Maar er zijn nog wat meer details naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld hoe de radiozenders gaan klinken. Mocht je niet kennen, in GTA kun je onder andere rondrijden in auto's. En daarin kan je naar verschillende radiozenders luisteren. En nu is er dus bekendgemaakt wie we daar onder andere gaan horen als DJ's in die game. Onder andere Bad Bunny, Morgan Wallen, Lana Del Rey en ook Burna Boy zit in het spel. En die werkt bij Afrobank FM. En het gaat een beetje zo klinken.
1: Ladies and gentlemen, this is Burnham from Afrobank FM Vice City. And you are now here to make your deposits and withdrawals.
0: Ja, dan een beetje zo'n auto rondcruisen. Ja, in de GTA 6 vanaf 19 november, lekker. Denk je misschien, waarom vertel je dit? Nou, omdat ik Burna Boy wilde gaan draaien. Samen met Eliana, Tiny, Little Sims en Coldplay. Dit is We Pray.

0: Jason Derulo, Michiko op Q-Music. Zo meteen Alright Stop Lunchtime met onder andere Accent. Kylie komt eraan. Rond 11:15 doen we de piepshow en het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, daarin iets dat in een vliegtuig is gebeurd. En geloof me, dat wil je echt niet.

0: terug. Zaterdag 19 juni 2027. Gelredoom Arnhem.
1: The Foutse Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music. Small

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party, the big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
6: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
7: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gang.

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Hé joh, hij is weer terug.
4: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
3: Nee, het wiel van Fortuin, bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
7: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar 5 euro. Dus even lunchen, even sparren.
9: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak... en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
16: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
15: Oei, ik voel de bui al hangen.
16: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
15: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
17: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. In België is een politieagent doodgeschoten. Gebeurde vannacht in Brussel. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Meerdere media schrijven dat er een achtervolging was en daarna zou de politie zijn beschoten. Politievakbond zegt er dit over bij VRT.
2: Momenteel hebben we niet zoveel informatie, alleen dat het een groot drama is en dat de feiten verschrikkelijk zijn. Een jonge collega van 41 jaar is overleden na een schietpartij.
1: Het Openbaar Ministerie in België geeft vanmiddag een persconferentie. Steeds meer schappen in de Albert Heijn raken leeg. Nog altijd is er een grote storing bij de supermarkt en daardoor kan vooral groente, fruit en zuivel niet worden aangevuld. Ja, toch valt het allemaal wel mee, zegt deze vrouw bij de NOS.
3: Er is eigenlijk nog heel veel te krijgen, dus viel eigenlijk wel reuze mee. Naar mijn mening, je moet gewoon een beetje schakelen en kijken wat je nog in huis hebt.
1: Albert Heijn wil nog altijd niks zeggen over hoe die storing nou is ontstaan. Experts denken aan een cyberaanval. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen, meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een man van 20, waar en hoe die aanslag dan wilde plegen, dat is niet bekend. Bij hem thuis zijn meerdere wapens gevonden. Ja, het was flink krabben in een vliegtuig onderweg van Australië naar Italië. Aan boord was een bedwantsuitbraak. Meerdere passagiers zijn gebeten door die beestjes. Daar krijg je jeuk van. Mensen kregen daarom een middeltje om de jeuk te verlichten. Maar dat was niet voor iedereen genoeg. Daar was dus even uitzitten. Die vlucht duurde 17 uur. Het weer nog van buienraden. Een grijze dag, kans op regen ook, maximaal 20 graden. Morgen dan krijgen we een prachtige najaarsdag met veel zon.
0: Verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment 4 files. Dat zijn eigenlijk allemaal kort. De langste staat op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Waterberg en Grijshoord 3 kilometer, vertraging 6 minuten. En snelheidscontroles op de A30 van Barneveld naar Ede bij hectometerpaal 18,1. De A59 van Den Bosch naar Breda bij 112,6. En de A67 Eindhoven richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 62.

0: De Piep Show.
1: Ja, tijd voor de Piep Show. Sinds zondag is het nieuwe seizoen van Gooise Vrouw op Videoland te zien. Op tv vanaf 1 november op SBS. Maar ik heb hier een stukje uit de serie. Dat is een gesprek tussen tante Cor en een buurtbewoonster. En ik heb uit dat gesprek één woord weggepiept. Welk woord is dat? Als je het weet, stuur het in de Q-Music app.
2: Oh, gelukkig. Helemaal niks aan het handje. Nou, ik zeg zand erover. Helemaal geen...
3: Zullen we ons er even van vergewissen dat er echt geen... is?
2: Nou ja, ik heb net vergewist. Er is geen... Kijk maar, het was een heel piepklein tikkie. Dus voilà, en er staan mensen te wachten. Vind ik alles zo nullig.
3: Is dit uw eigen auto?
2: Nee, die heb ik gestolen natuurlijk. Hè?
1: Wat moet er op de piep? Stuur antwoord in de Q-app. Krijg je mijn koffiecup als je het goed hebt en ik je terugbel. En natuurlijk het Q-Music prijzenpakket.

0: En Boston.
1: Oh, gelukkig. Helemaal niks aan het handje. Nou, ik zeg zand erover. Helemaal geen...
2: Zullen we ons er even van vergewissen dat er echt geen... is?
1: Nou ja, ik heb net vergewist. Er is geen... Kijk maar, het was een heel piepklein tikkie.
3: De Piepshow.
0: Ja, een stukje uit Gooise Vrouwen. Heb ik een woord uit weggepiept, alleen wat moet er op de piep? Wilma, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Heb jij een idee?
4: Ja, zeker.
0: Zeker? Of weet je het ook zeker gewoon?
4: Nou, ik weet het wel zeker, want ik heb het gisteravond nog gezien.
0: Je hebt dit stukje gezien. Oké, wat moet er op de piep dan?
4: Schade.
0: Het woord schade. Oké, laten we dat even invullen.
1: Nou, ik zeg zand erover. Helemaal geen schade.
2: Zullen we ons er even van vergewissen dat er echt geen schade is?
1: Nou ja, ik heb net vergewist. Er is geen schade.
0: Er is inderdaad.
4: Nee, dat klopt inderdaad.
0: Dat klopt. Wilma, je krijgt het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup.
4: Nou, helemaal leuk. Dankjewel.
0: Ben jij wel eens een augurkje genoemd?
4: Nee, maar zij noemde het wel, hè. Dat had ik ook gestuurd.
0: Ja, daarna krijg je dit.
1: Jij bent echt zo'n augurkje, hè?
4: Ja, echt.
1: Nou, zo in azijn verdronken zure Gooise trut hola, die zichzelf beter voelt dan een ander. Ondanks het feit dat ze geen leven heeft en bij gebrek aan beter het stiekempjes moet hebben van dit soort kleine botsinkjes.
0: Ja, nou heerlijk. Tante Cor vervoedt het goed.
4: Ik hou van Tante Cor.
0: iedereen houdt wel een beetje van Tante Cor.
4: Ja, inderdaad.
0: Wilma, ik stuur het prijzenpakket en de koffiecup naar je toe.
4: Nou, superleuk.
0: En een fijne dag, hè?
4: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Dank je, doeg.
4: Doeg.
0: Lucas en Steve nu.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis op Q Music. En I hate that it's true.
2: Het geluid.
1: Dille, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, misschien denk jij dat straks ook wel I hate that it's true. Omdat het antwoord dat je hebt gegeven niet goed is. Maar ja, weet je, niet geschoten is altijd mis.
3: Dat is zeker zo.
1: Hey, want wat denk jij dat het geluid is?
3: Ik denk dat het geluid is het opwinden van een ouderwetse klok.
1: Het opwinden van een ouderwetse klok. Dan gaan we dat antwoord voorleggen aan de jury. En sowieso, wat er ook gaat gebeuren zometeen... je krijgt de thuiseditie van het geluid sowieso opgestuurd, hè?
3: Oh, wat leuk.
1: Dus die krijg je sowieso.
3: Ja, oké.
1: Nou, dan gaan we straks van de jury horen wat zij vinden van het opwinden van een ouderwetse klok.

0: Q-Music.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Weer of geen weer? Het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een vlieg.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
4: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is een bewolkte dag. Af en toe wat regen, maximaal 20 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files, 2 met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort 9 kilometer, vertraging 21 minuten. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file, vertraging is 31 minuten.
6: Het geluid.
5: Dille uit Papendrecht. Wil je nog een keer je antwoord herhalen?
7: Ja, het opwinden van een ouderwetse klok.
5: Het opwinden van een ouderwetse klok voor 31.300 euro. Nou, de jury heeft meegeluisterd, Dille.
7: Ja.
5: Het is niet goed.
7: Nee.
5: Ach. Ja. Nou, ik kan het ook niet mooier maken dan het is.
7: Nee, het is wat het is.
5: Het is wat het is. Dankjewel voor het meedoen. Het geluid wordt nu 31.400 euro waard. Spelen we over een uur voor. En als je iets anders bedenkt, dan kun je altijd weer opnieuw aanmelden.
7: Nou, dat ga ik zeker doen.
5: Oké, okay, nou, fijne dag, Dille.
7: Succes voor de volgende. Fijne dag.
5: Sympathiek.
8: Menno Barreveld.

0: Salavi, baby.
1: En my oh my. De brievenbus komt eraan. Dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. Stuur ze zo deze kant op tijdens het lied van de brievenbus. Ook Cat's Eye zal meteen met Animal. Eerst No Doubt op Q-Music. Dit is Don't Speak. You

0: Ahoy, ik ben ook weer van de partij, dat stuurt Harold Mut.
1: Hoi hoi, we willen graag onze eerste keer iets sturen in de brievenbus. Groetjes van Maud en mama.
0: Nou, lekker gedaan. Jullie zaten erin.
1: Gelukt.
0: Daan schiet op met de lunch. De schutting moet af, zegt Ramon Weiland.
1: Mark en Shana schieten eens op, zegt Marion Rolink.
0: Lucas, kun je even bij de lasrobot komen? Dat zegt Jori.
1: Groetjes vanuit de Enschede aan de schilders van Joosten die in Tilburg aan het werk zijn, zegt Stephanie Wiegers.
0: Lekker met Hoek op de zijlade in de Kieviet in Wassenaar. Draai ze nog. Groeten van Dominique.
1: Service Team Zeeland zijn al helemaal in de kerstsfeer. Druk voor de kerstmarkt van 9 december, zegt Iris Tielemans.
0: Brievenbus, ik heb er genoeg gezien vandaag. Ik loop in Volderwijk. Fijne uitzending, stuurt Fabian Wubbelt, zo'n beetje collega van ons.
1: Deze is het leukste natuurlijk. Heerlijk aan het voorbereiden van onze vakantie naar Curaçao, zegt Lieneke.
0: Anka, heel veel succes zometeen met je rijexamen. Je kunt het, groeten van Wendy.
1: Mijn lieve man Juri is jarig. Gefeliciteerd, liever. Love you, zegt Kim Kos.
0: Patricia, ik heb altijd gezegd dat ik nooit meer ga trouwen. Ik wist alleen niet dat er iemand op aarde was die zo speciaal is als jij. Met een hartje, stuurt René.
1: Doorwerken, collega.

0: Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foutse Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The Big One.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger. Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Hé joh, hij is weer terug.
13: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
12: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruggeleverd kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more, some extra, Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
14: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
16: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Het geluid.
20: Het geluid van Q-Music is nu waard 31.400 euro.

0: Musicnieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De Albert Heijn heeft een update gegeven over de grote storing bij de supermarkt. Nog altijd zijn er problemen. Wel werken de prijskaartjes weer goed, waardoor de goede bedragen op de digitale schapkaarten staan. Nou, Albert Heijn wil nog altijd niks zeggen over hoe die storing is ontstaan. Experts denken aan een cyberaanval, horen bij de NOS.
2: Wat er aan de hand kan zijn, ofwel het systeem lekt enorm veel informatie waardoor ze het uit hebben moeten zetten, of ze hebben aanwijzingen gevonden dat er iemand is binnengedrongen in die systemen.
1: Albert Heijn geeft nog een tip. Bewaar je bonnetje, zodat je je koopzegels op een later moment alsnog kan kopen. Er moeten snel meer opvangplekken voor asielzoekers komen. Die oproep doet asielminister Van der Brink aan meerdere gemeenten. Volgens hem is de situatie in Ter Apel inmiddels onhoudbaar. Vorige week moesten asielzoekers daar weer buiten slapen. In België is een politieagent doodgeschoten. Gebeurde vannacht in Brussel. Politievakbond daar vertelt meer bij VRT.
3: Momenteel hebben we niet zoveel informatie. Alleen dat het een groot drama is en dat de feiten verschrikkelijk zijn. Een jonge collega van 41 jaar is overleden na een schietpartij.
1: En meerdere media schrijven dat er een achtervolging was en daarna zou de politie zijn beschoten. En we zijn 8 wedstrijden onderweg. Maar de eerste voetbaltrainer in de Eredivisie, ja, die staat alweer op straat. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. En toch is het niet het snelste ontslag in de Eredivisie, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Relatief gezien heeft het nog best lang geduurd. Want vorig seizoen werd Jozef Oosting namelijk al op 4 september ontslagen door Twente. En in oktober was John Heitinga bij Ajax de volgende. Nu komt het iets langzamer op gang.
1: En volgens Zwolle was er te weinig ontwikkeling. Het weer nog van Buienradar. Grijze dag, kans op regen ook, maximaal 20 graden. Morgen dan krijgen we een prachtige najaarsdag met veel zon.
0: Lekker, dankjewel Danny. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file langer dan 10 minuten... op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk Noord en Hendrik-Ido-Ambacht kom je in 2 kilometer. Vertraging is 13 minuten. Controles dan op de A1 Hengelo-Deventer bij 133,6. De A2 Maastricht-Echt, 236,1. A30 Barneveld-Ede bij 18,1. En de A59 Den Bosch-Breda opletten bij 112,3.
5: Bas van
0: Nimwegen. Ja, Ten Vital had over mij kunnen gaan. Is een liedje van Afrojack, hoor je zo meteen. Na Ella Langley nu.

0: IQ en 10 Vito op dinsdagmiddag.
1: Hey Bassie, goedemiddag!
0: Zo, Jules is erbij hoor. Het is 11 over 1. Goed dat jij er ook bij bent. En ja, hier doet hij het gewoon. Kijken, ja, bonuskaart die werkt. Ik heb hier nog 2 tickets in de aanbieding voor de Father Party. Ga ik vanmiddag nog weggeven. Ook nog 31.400 euro als je weet wat het geluid is. En de winkel vanmorgen werkte de bonuskaart nog steeds niet. Ik moest even babyvoeding halen snel. Ik moest gewoon gezellig bij de gewone kassa afrekenen. Ook wel weer leuk hoor. Hoe is jouw dinsdag? Gaat op werk alles soepel? Ik hoop het. Zometeen het moment om jullie bedrijf even mooi op de kaart te zetten. Om 14:15 een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Durf je het aan om binnen 1 minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden? Pak dan de Q-app erbij. Stuur me daar via een bericht het antwoord op de volgende vraag. Het nieuws van de dag, nog steeds wel de IT-storing bij de Albert Heijn. Wat is de mascotte van de appie? Nou, makkie toch? Kom maar op, via een bericht met de Q-app spreek ik je misschien zo.

mooi herfstliedje. Adele bij Q Music and Make You Feel My Love. Hey, hoe zou het volgende liedje zonder drums klinken? Als je naar een van de shows van Sommieux gaat, dan ga je daar misschien binnenkort nog achter komen. De drummer, Olivier, die wordt binnenkort vader. Samen met Maud, ook van Sommieux. Ja, en over een week of twee starten ze met hun Europese tour. Dus mocht je halverwege een liedje in één keer de drummer wegzien rennen.

0: Som jij bij Q Music and Dark Before the Dawn. Queen ga je zo meteen horen met Radio Gaga. Ook Calvin Harris komt eraan. Maar eerst...
1: Het geluid.
0: Ja, kans op 31.400 euro, Tom.
2: Yes, hallo, hallo.
0: Yes, dat zou lekker zijn. Ja, ben je een beetje zeker van je antwoord?
2: Ja, ik was er heel zeker van met de kameraden, maar nu twijfel ik toch.
0: Oh, je twijfelt aan je vrienden.
2: Ja, ik twijfel aan mijn vrienden, maar we gaan het gewoon doen.
0: Zo is het. Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. Wat denk je dat het geluid is?
2: Een mechanisch zelfvergrendelend slot dat zich vergrendelt.
0: Een mechanisch zelfvergrendelend slot dat zich vergrendelt. Oké, okay, ja. Gaan we dat voorleggen aan de jury.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja. Last year was big.
4: Goedenavond! Welkom op de grootste foute party ooit.
3: This year it's even bigger. De allergrootste foute party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
5: De Foute Party! Woehoe!
3: Met onder andere de DJ's van Q Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Voucher Party. The big one.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
2: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
3: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches are looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: En, al lang last?
10: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
9: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
10: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Het is de 1:30, grijze dag met kans op regen. Later vanmiddag wel weer meer zon. Het is een graad of 19. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file. Langer dan 10 minuten op de A50 Os Arnhem. Tussen Bankhoef en de Takitisbrug kom je in 7 kilometer vertraging. Daar is 16 minuten.
17: Het geluid.
16: Hey Tom, heb je al appjes van je vrienden gekregen of niet?
18: Ja, maar dat maakt toch niet uit als het goed of fout is. We gaan sowieso een paar drinken op deze uitzending.
16: Kijk, nou dat klinkt als een goed vooruitzicht.
18: Dus Jaapie, Oeles, Ruudje, Olly en Kremen, we maken er nog een mooie dag van.
16: Zo, gezellige boel. Nee, ja, je vertelde net dat je eigenlijk dit antwoord van je vrienden moest geven, toch?
18: Ja, we zitten in een groepsappje en iedereen denkt mee. Maar Jaapie die had het bedacht. Dus
16: Jaapie.
18: Dus we vertrouwen hem blindelings.
16: Kijk. We vertrouwen helemaal blindelings op Jaapie. Ja, herhaal nog één keer het antwoord van Jaapie.
18: Een mechanisch, zelfvergrendelend slot dat zich vergrendelt.
16: En dat bedrag van €31.400, wordt dat dan verdeeld onder de vriendengroep? Of,
18: Ja, dat maken we gewoon in één keer op met elkaar.
16: Oh ja, niet dat alles naar Jaapie gaat, omdat hij bedacht heeft.
18: Nee, we delen alles.
16: De jury... Laat mij weten, een mechanisch zelfvergrendelend slot dat zich vergrendelt. Tom, het is fout.
18: Ja, dat had ik wel gedacht.
16: Ja. Je had gewoon al zin om lekker eentje open te trekken, hè, vanavond.
18: Ja, daarom.
16: Nou, proost alvast. En jouw antwoord zetten we erbij op keymusic.nl tussen de foute antwoorden. Fijne dag nog.
18: Helemaal goed. Fijne uitzending, hè.
16: Yo.
19: Bas van Nimwegen.
16: Nieuwe waarde van het geluid is nu €31.500.

0: zit heel even te rekenen. Nou, hij heeft nog 154 dagen, nog precies 22 weken. Dan is het 16 maart 2027. Dan geeft Teddy Swims 3 avonden op rij een concert in de Ziggo Dome. En daarvoor wil hij echt, echt topfit zijn.
1: I've been a lot more on my health and we stay in the gym every day. And I'm trying to be hot by January.
0: Ja, hij wil helemaal hot zijn in januari. Doet hij echt alles aan. Ik zag een filmpje op zijn Instagram. Nou, dan zie je Teddy Swims zwoegen in de sportschool. Bicep curls, the lat pull down, tricep push down. Doen ze zelf ook iedere dag. Nee, hij is echt lekker bezig. Staat een soort bodybuilder op het podium in januari, denk ik. Je hoort hem nu. Dit is Teddy Swims en Break Up in Reverse bij Q.

0: Hey Luca, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nieuws van de dag toch wel, hè? De IT-storing nog steeds bij Albert Heijn. Wat is de mascotte van de appie?
1: Ja, een hamster.
0: Ja, natuurlijk.
2: Hamster!
0: Nou, vandaag even niet dus. Misschien hebben zij wel aan de kabels geknaagd natuurlijk. Dat daardoor alles is ontstaan. We gaan het slimste bedrijf spelen. Leuk!
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: En voor wie gaan jullie meedoen, Luca?
1: Wij spelen met Interlingo uit Eindhoven.
0: Interlingo, oké. Ja. En wat doen jullie precies?
1: Wij zijn een vertaalbureau. Wij zorgen voor vertalingen.
0: Oh, wat goed. En vertalingen van boeken of websites?
1: Websites, technische handleidingen, medische documenten ooit, beëdigde vertalingen, websites.
0: Echt van software. Alles?
1: Ja, van alles.
0: Wat is er zo leuk bij jullie op kantoor?
1: Ja, wij als collega's zijn gewoon supergezellig, ja.
0: Gezellig clubje bij elkaar.
1: Ja.
0: Nou, wie weet, helemaal straks met de karaoke party speaker. Als jullie de snelste tijd neerzetten in het maandklassement, dan krijgen jullie die van Tempo Team.
1: Nou, ja, dat is het.
0: Heb je een goed team verzameld?
1: Zeker.
0: Ja, hoeveel man zit er om je heen?
1: We zijn met z'n vijven. We zijn met het hele team.
0: Kijk, gezellig. Nou, 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft gaat jullie plek bepalen in het klassement. Zijn jullie er klaar voor?
1: Zijn we
4: klaar
0: voor?
4: Ja, zeker.
0: Wordt nog even gecheckt. Hier komt vraag 1. Hoeveel dagen telt de maand oktober?
1: 31.
0: Wat moet een vampier drinken om in leven te blijven?
1: Bloed.
0: In welk continent ligt Rwanda?
1: Afrika.
0: Hoe noem je een schildpad in het Engels?
1: Okay.
0: Welke Nederlandse club speelt vanavond in de Champions League?
5: PSV.
0: En dat was het enige antwoord van de man die ik hoorde.
1: En dat is de enige Amsterdammer hier, dat is het mooie.
0: Oh echt? Ach ja, als PSV in de Champions League speelt, juichen we ook toch?
1: Ja, zitten wij in Eindhoven.
0: Daarom. 31 oktober, of 31 dagen in oktober inderdaad, bloed drinkt een vampier om in leven te blijven. Rwanda ligt in Afrika, de Formule 1 keert er terug, vandaag in het nieuws. En Turtle is inderdaad een schildpad. Ja, hoe kan het ook anders dat jullie die weten? Vertaalvraag. De Champions League, PSV, hadden we het al over. Hadden jullie ook goed. Spelen vanavond om 9 uur tegen RB Leipzig. Uiteindelijk hebben jullie over van die minuut 43 seconden. Jullie zijn een nieuwe nummer 1. Ja, daar mag voor gejuicht worden. Zeker weten, vertaalbureau Interlingo uit Eindhoven. Jullie komen erbij te staan op qmusic.nl. En het slimste bedrijf kaartspel komt jullie kant op.
1: Superleuk.
0: En wie weet spreek ik jullie aan het eind van de maand, hè?
1: En wie weet.
0: We gaan duimen. Doeg!
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
6: Q Music.

0: eentje dit, hè. Three Doors Down en Here Without You bij Q-Music. Het is bijna 2 uur, het laatste nieuws zometeen met Danny.
1: Ja, waar keert de Formule 1 na bijna 40 jaar weer terug?
0: Rwanda.
1: Dat weet je
0: toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Dit zat net in het slimste bedrijf van Nederland.
1: Ach, ik zat niet te luisteren, sorry. Ik stond heel veel buiten te spelen.
0: Nou, we horen het zo meteen. Waar keert het terug? Spannend.
1: Sorry hoor.
0: En ook Bruno Mars komt eraan.
2: Hey Mattie.
0: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Nou, wat blijkt nu? Er gaan heel veel vervalsingen rond als het gaat om tekeningen en kunstwerken van kinderen.
3: Ik ging zelfs zo ver, zouden ze bij de kinderopvang stempels hebben van kleine voetjes.
2: Nee.
0: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou. Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken? Kiki?
4: Ja?
0: Mag ik even kijken?
4: Ja, jawel.
0: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
5: Hey Mattie.
0: Elke ochtend bij Q-Music.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
0: Geeft ruimte.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Wil je ook thee?
12: Och ja, lekker.
13: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
12: Oh, wat een goede vraag.
14: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
10: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
22: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
23: In de keuken alles ready.
24: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
25: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
26: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
27: Een middagje cheese zeggen. Begin natuurlijk. Krokant. Met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
28: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
29: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
30: Het geluid.
31: Het geluid van Q-Music is nu waard 31.500 euro. En het klinkt zo.

0: uur geweest. Goedemiddag, het Key Music Nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De Albert Heijn heeft een update gegeven over de grote storing bij de supermarkt. Nog altijd zijn er problemen. Wel werken de prijskaartjes weer goed, waardoor de goede bedragen op de digitale schapkaarten staan. Ook in de app van Albert Heijn is een update te zien. Daarin staat dat in ieder geval alle bestellingen tot morgenmiddag 2 uur niet worden bezorgd. Het is altijd veel onduidelijk over de grote OV-staking van morgen. Veel bussen en treinen in het streekvervoer rijden niet. Maar hoeveel dat er precies zijn, dat is nog onbekend. Medewerkers in het streekvervoer willen tot aan de kerst elke week een dag staken. Doen ze omdat ze een betere cao willen. In België geeft het Openbaar Ministerie zometeen een persconferentie na de schietpartij in Brussel. Politieagent werd daar vannacht doodgeschoten. Het gebeurde mogelijk na een politieachtervolging. Deze verslaggever van VRT vertelt meer.
2: Het vuur zou inderdaad vrijwel meteen zijn geopend op de politie. De verdachten zouden vrijwel meteen zijn uitgestapt toen de politie hen wou onderscheppen. Welk wapen of welke wapens daarvoor zouden zijn gebruikt, dat weten we nog niet.
1: Nou, er zouden 1 of 2 verdachten zijn opgepakt.
3: Formule 1 nog nabij. Na 40 jaar gaat er weer geraced worden in Afrika, heeft de organisatie achter de Formule 1 bekendgemaakt met een filmpje.
4: Afrika, we're back. All to drive for.
3: Ja, het idee is dan dat er vanaf 2030 geraced gaat worden in Rwanda. Daar gaan ze nu druk bezig met het bouwen van een nieuw circuit. Het weer nog van buienradar, grijze dag, kans op regen ook, maximaal 20 graden. Morgen dan krijgen we dus een lekkere dag. Is het droog en is er veel zon.
0: Een lekkere dag.
3: Ja, echt even een heerlijke najaarsdag.
0: Heerlijk. Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 1 file langer dan 10 minuten op de A50 Os Arnhem tussen Bankhoef en de Takietesbrug. 7 kilometer, vertraging daar is 23 minuten. Controles, onder andere op de A1 Hengelo-Deventer bij 133,6. De A28 Amersfoort-Zwolle, 82,7. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens opletten bij 18,1.
5: Music. Bas van Nimwegen.
0: Yes, met de nieuwe nummer 1 uit de Nederlandse top 40. Zometeen van Suzanne en Freek. Eerst nu Bruno Mars.

0: Messi bij Q.
1: Messi. Immens Messi.
0: Ja, precies een week geleden speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Argentinië. Het nationale elftal, Lionel Messi. Hij is niet helemaal gestopt trouwens hoor, nee. Niet dat hij in één keer voetbalanalist is geworden of dat hij nu dagvoorzitter is. Afgelopen weekend won hij nog met zijn clubje Inter Miami. Dus die twee keer te scoren zag ik. En ja, ik zag hem in de nieuwe commercial van Adidas voorbij komen. En dat is wel mooi. Dan zie je Messi dus achter een bureau zitten met een stapel boeken voor zich. En elk boek staat voor een nieuw, jong voetbaltalent. Zo schrijft hij dus 10 namen op. En één van die namen is van een Nederlandse voetballer. Namelijk onze Kees Smit. Ja, van AZ. Mooi toch? 20 jaar is hij ook pas. Dan moet je je voorstellen dat jouw naam wordt opgeschreven door Lionel Messi. The Rising Stars of Messi staat er dan ook bij. Is toch vet? Begin dit jaar mocht Kees Smit nog debuteren bij Oranje. Nou, wie weet dat hij de show nog gaat stelen op het EK van 2028. Hier was hij nog niet bij, de soundtrack van het vorige EK van 2 jaar geleden. Maakte Armin van Buuren natuurlijk met Chef Special. Dit is Larger Than Life bij Q.

0: Suzanne en Freek bij Q. Collega Stefan Bouwman die mocht afgelopen vrijdag verrassen dat ze nieuw binnenkwamen in de top 40. En niet op 10, niet op 3.
1: Nee, ja.
2: 2.
3: Hoger?
4: Nee!
3: De nummer 1 van Nederland!
1: Oh, wow. Echt?
3: Gefeliciteerd!
2: Bizar, dankjewel.
0: Ja, mooi hè. Het is gegund. Bizar ook wel dat deze twee, nou ja, dat lukte. Suzanne en Freek zijn met hun nieuwe liedje dus ja, op 1 binnengekomen. En dat is echt wel knap, want dat is niet vaak gebeurd. De laatste keer dat het lukte was Roxy Dekker met Sugar Daddy. Was in 2024. Door de pijnstiller, zojuist bij...

0: nieuwste Miley Cyrus, you're the bass persuades bij Q-Music. Hey Scott.
1: Hi, goeiedag.
0: Zo, ben je een beetje zeker van je antwoord?
1: Nee.
2: Het geluid.
0: Wat wil je zeggen?
1: Nee. We gaan het zien,
0: Oh, het wordt een wilde gok, hoor ik.
1: Ja, wild weet ik niet, maar we gaan het zien.
0: We spelen voor 31.500 euro. Er zijn tot nu toe 215 foute antwoorden gegeven. Ja, het kan gewoon goed zijn zometeen, hè? Dus hou een beetje hoop. Ik ben benieuwd, wat denk je dat het antwoord is?
1: Het indrukken van een greeploze keukenlade.

0: tik op ja.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu, bij Spar in de buurt, alle Knorr kuppensoep en good snacks. 2+3 gratis. Dus, even een momentje voor jezelf, even sparren.
6: Hé hey joh, hij is weer terug.
7: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
6: Nee, het wiel van Fortuin, bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
8: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go. Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
24: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
28: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1+1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Het is 2:30 geweest inmiddels al. Ja, de tijd vliegt. Grijs vandaag, soms wat motregen. Graad of 19 is het morgen. En overmorgen dan zonnige dagen. Kielverkeer van Flitsmeisterdam met 2 files. Langer dan 10 minuten op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Meersen en Elslo kom je in 11 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Ewijk. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, 13 minuten.
5: Het geluid.
4: Ja, Scott, heb je al bedacht wat je zou doen met €31.500?
10: Jazeker. Ik ben een nieuwe huis aan het bouwen met mijn vriendin. Dus het zou heel mooi uitkomen voor de keuken.
4: Kijk, wat mooi. Dat kan mooi, nou, die greeploze keukenladen kunnen daar mooi in dan natuurlijk.
10: Ja.
4: Want dat is jouw antwoord, het indrukken van een greeploze keukenladen.

0: laat mij weten dat dit niet het geluid van Q-Music is.
1: Ah, jammer.
0: Helaas. Dus nog even doorsparen voor die nieuwe keuken.
1: Komt goed.
0: Je krijgt wel het geluid thuisspel opgestuurd. Kom je kant op.
1: Super.
0: En ik wens je nog een mooie dinsdag.
1: Ja, van hetzelfde.
0: Yo.
2: Bas van Nimwegen.
0: Q-Music. Nieuwe waarde van het geluid is nu 31.600 euro.

Passenger. Oké, ik heb je hulp even nodig. Ja, zometeen bepaal jij namelijk wat er op Q-Music te horen is. Dus dat mag van alles zijn. Of ja, ik heb één voorwaarde. Het moet een liedje zijn dat je al veel te lang niet meer hebt gehoord op de radio. Een echt vergeet me liedje. Die zoeken we. Dietrich, die kwam bijvoorbeeld met een leuke hit uit 2011. Waren we een beetje vergeten. Nobody's Perfect. Van Jessie J. Leuk om weer eens te horen. Deze vond ik ook nog goed van Pamela. En niet die van Toto, nee. Die zijn we niet vergeten. Nee, Pamela kwam met deze van Chris Kapp. Liar, liar. Echt zo'n liedje dat je dan een beetje ergens achter in je archief hebt zitten. Dat dan, als je dat weer hoort, dan roep je gelijk, oh ja, die. Nou, mocht je er ook eentje hebben, gooi hem even deze kant op via de Q-Music app. Hoor je hem over een minuutje of vijf eindelijk weer eens op de radio. Ook Cameron Whitcomb komt eraan met Kingdom of Fear. En eerst Will I Am en Eva Simons. This is

0: Come Kingdom of Fear bij Key Music. Het is 3:15, hoog tijd voor weer zo'n oh ja momentje. En thanks voor alle appjes. Hoop suggesties voor vergeten liedjes binnengekomen. Mag je altijd doen, hè? Heel simpel, via een berichtje met de Key Music app. Waaronder Nikki heeft er ook eentje ingestuurd.
1: Hoi Bas, mijn naam is Nikki Schildmans. Samen met mijn collega's van Tilburg Mode Sport kwam ik op dit vergeet me liedje uit de 90's. Wij hebben altijd Key Music op de achtergrond en genieten van alle muziek die voorbij komt. Vooral de vergeet me liedjes, daar gaan we goed op. Wij hebben deze hit al lang niet meer gehoord op de radio. Ons vergeet me liedje is Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Woehoe!

0: bij Q Music. Bijna 3 uur het laatste nieuws zo met Danny.
1: Ja, dat is een stuk meer bekend over de grote storing bij de Albert Heijn.
0: Waren het toch de hamsters?
1: Dat niet.
0: En ja, ik heb hier 2 tickets liggen voor de foute party, the big one. Hou zo meteen Chips in de gaten. Die zijn er namelijk ook bij in de Gelredome in Arnhem volgend jaar. Hoor je een liedje van Chips voorbij komen, dan stuur je foute party in een berichtje met de Q-app. Wie weet pak je dan de allereerste tickets voor the big one in het Gelredome.

zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem. De Foutse Party. Woehoe! Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: op qmusicfoutenparty.nl.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: e-boekhouden.nl. Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
6: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: En, al lang last?
16: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
15: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
16: Ik heb geen idee.
17: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker... welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
20: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
21: In de keuken alles ready.
19: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
24: doei doei!
23: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: Q-musicnieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Er zijn waarschijnlijk geen persoonsgegevens gestolen bij het IT-incident bij de Albert Heijn. Er zijn geen aanwijzingen voor, zegt de supermarkt zelf. Sinds zondagmiddag is er een grote storing bij de Albert Heijn. Daardoor kan vooral groente, fruit en zuivel niet worden aangevuld. Ja, toch valt het allemaal wel mee, zegt deze vrouw bij de NOS.
2: Er is eigenlijk nog heel veel te krijgen, dus viel eigenlijk wel reuze mee. Naar mijn mening, je moet gewoon een beetje schakelen en kijken wat je nog in huis hebt.
1: De Albert Heijn laat weten dat de systemen nu langzaam weer worden opgestart. Er moeten snel meer opvangplekken voor asielzoekers komen. Die oproep doet asielminister Van der Brink aan gemeenten. Volgens hem is de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Vorige week moesten asielzoekers daar weer buiten slapen. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen aangevallen door drones, zegt de premier van Bulgarije. Een van die twee schepen is gezonken en 11 bemanningsleden zouden worden vermist. Wie er achter de aanval zit, dat is nog onbekend. De Bulgaarse premier denkt aan Rusland. Ja, en spaar je nog airmiles? Die vraag ga je bij de Shell niet meer krijgen. De benzinepomp stopt met airmiles. Ze gaan over op een kortingssysteem via de app. Tot eind dit jaar zijn airmiles bij de Shell nog in te leveren.
3: Bonuskaart gaan ze doen, of niet?
1: Ja, iets makkelijker woord in ieder geval. Ja. Airmiles. Goed. Het weer nog van Buienradar. Grijs, soms ook nat. Vanavond klaar van top. Morgen krijgen we een heerlijke najaarsdag met heel veel zon.
3: Lekker. Dankjewel, Danny. Dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A50 Arnhem-Oost tussen Grijsoord en de Rijnbrug. Defect voertuig, kom je 2 kilometer. Vertraging is 10 minuten.
4: Music. Bas van Nimwegen.
3: Heb je de alarmschijf al gehoord? Ah, lekker liedje van Jamie Miller, Baby.

0: mijn trui alweer vooraan in de kast gelegd. Ja, ik dacht afgelopen weekend echt, we schieten vol de herfst in. Maar ja, het valt nog alles mee, toch? Vandaag op zich ook al prima dagje. Prima temperatuurtje, graad of 19. Ja, en ik zag donderdag lijkt wel echt de mooiste dag van de week te gaan worden. Zonnig en 20 graden. Heerlijk, met Hugo Assolto, toch een beetje de soundtrack, hè? Jamaican Bam Bam bij Q. Over dansjes gesproken. Zometeen een dansje op.
1: Deze week leren we jullie het dansje van onze hit 101 Arabian Nights.
0: Ja, komt-ie.
2: Komt-ie. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4.
0: Ken je hem nog?

0: Chips bij Q en zij zijn erbij. Q Music, Foute Party. The Big One. 19 juni 2027, zet dat sowieso in agenda. Een nieuwe locatie voor de Foute Party, de Big One. Gelredome, Arnhem. Met echt al nu al een waanzinnige line-up. Chips is er dus bij. Snollebollekes, Paul Elster, Cascada, Jan Smittes, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Yesair en Robert van Hemert. Tickets kan je scoren vanaf komende vrijdagochtend 10 uur. Dan start de kaartverkoop. Maar die eerste tickets die win je nu al op de radio. Eens kijken met wie. Goedemiddag met Bas.
1: Met Sanne.
0: Hey Sanne.
1: Hey, ach wat leuk. Hi.
0: Ik spreek je op de radio. Je weet wat dat betekent, denk ik, of niet?
1: Ja, dat weet ik inderdaad. Heel vet.
0: Je
1: ja.
0: bent erbij. Je wint 2 tickets voor Q Music The Foute Party.
1: Oh, vet. Dankjewel. Heel leuk.
0: Ben je er wel eens geweest of heb je geen idee waar je terecht gaat komen?
1: Ik heb nog geen idee waar ik in terecht ga komen.
0: Oh,
1: nee.
0: Ja, het gaat helemaal verrast zijn. Ja, dit wordt 1 groot fout feest.
1: Ja, dat geloof ik. Ik heb al wel genoeg video's gezien van afgelopen edities. Dus dat moet vast wel goed komen.
0: Ja, waanzinnig. De Big One. Zaterdag 19 juni in de Gelredome gaan we je zien. Weet je al wie je mee gaat nemen, San?
1: Ja, ik ga een vriendin slash collega meenemen.
0: Wat goed, wat leuk. En ja. Al outfits die nou klaar liggen of ga je er nog even over nadenken?
1: Daar ga ik nog hard over nadenken.
0: Heel goed. Nou, laat even weten wat het geworden is uiteindelijk. Goed?
1: Helemaal goed. Leuk. Dankjewel.
0: En we zien jullie dan 19 juni. Doeg.
1: Tot dan. Doei.
0: Ski Music met Jamie Miller zometeen. Baby Doll en dit is Temper City.

Oh, vroeger had jij echt een hekel aan hem. Ja, weet ik zeker. Hij werkte dus in een callcenter als telemarketeer. Hij is toch irritant, dus je wordt gebeld voor een goedkoop energiecontract of loterij waarbij je gegarandeerd prijs hebt. Inmiddels zijn gelukkig weinig meer mensen meer die gek van hem worden. Sterker nog, met zijn muziek maakt hij je alleen maar blij gewoon. Zelfs als je dit als wachtmuziekje krijgt, word je vrolijk, toch? Ik bedoel, een beetje zo van, sorry, heeft één momentje. Toch blij in de wacht, toch? Perfect wachtmuziekje. Eigenlijk waar is het niet goed voor? Klinkt overal lekker. Baby Doll is de belangrijkste track bij Q deze week. De alarmschijf.

0: Lilywood and the Prick and Prayer in CBQ.
1: Het geluid.
0: Hey Rosie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het kan dus zomaar zijn dat er vanmiddag aan jou gevraagd wordt... kan je naar Amsterdam komen om de check hier op te halen?
2: Ja, dat zou wat zijn.
0: Dat zou wat zijn, hè? Er staat er €31.600 opgeschreven.
2: Ja, zoveel heb ik nog nooit op mijn rekening gehad.
0: Nee, nou wie weet vanmiddag hebben we wel een goed antwoord nodig natuurlijk. Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
2: Ik denk dat het de wijzers van een analoge klok verzetten is.
0: Oké, dus het verzetten van de wijzers van een analoge klok. Gaan we dat voorleggen aan de jury?

0: tik op ja. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
5: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
9: In de keuken alles ready.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golf weer.
12: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golf weer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
13: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn money?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
15: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma voor.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Half 4 geweest, goedemiddag. Veel wolken vandaag met af en toe wat regen. Lokaal kan de zon nog doorbreken. Morgen en overmorgen dan krijgen we meer zon. Kielverkeer van Flitsmeister dan. Het begint wat drukker te worden op de weg. Twee files langer dan 20 minuten. Op de A27 gelijk een flinke Breda-Gorkum tussen Hank en de Merwedebrug. Daar is een ongeluk gebeurd. 1 uur en 10 minuten sterkte. En de A50 Arnhem-Os tussen Grijsoord en Rijnbrug. Daar ook een ongeluk. Kom je 9 kilometer, ook daar een uur vertraging.
8: Het geluid.
7: Ja, Rosie uit Hellevoetsluis. We spelen voor 31.600 euro.
9: Ja.
7: Herhaal nog een keer jouw antwoord. Wat denk je dat het is?
9: Ik denk dat het de wijzers van een analoge klok verzetten is.
7: Kan je dat ook linken aan de hints die zijn gegeven door de jury?
9: Ik heb een beetje met mijn man zitten kijken. En wij dachten, de draaischijf van de klei, dat draait. En de klok die draait.
7: Oh ja.
9: En Bram was te laat. Dat heeft ook te maken met tijd. Dus je weet het niet.
7: Kijk, het klinkt logisch inderdaad. Ik hoor volgens mij niet je man op de achtergrond. Maar,
9: Nee, dat is onze zoon.
7: Kijk, wat goed. We gaan het voorleggen aan de jury. €31.600.
9: Ja.
7: Het verzetten van de wijzers van een analoge klok. Rosie, het is helaas fout.
9: Jammer.
7: Helaas. Ja, mocht je het denken te weten opnieuw, meld je gewoon weer aan in de Q-app om een nieuwe poging te wagen. Goed aan je zoon daar en je man.
9: Dankjewel.
7: Dat is sympathiek.
8: Bas van Nimwegen.
7: Yes. Q-music. Nieuwe waarde van het geluid is nu 31.700.

0: Something bij Q Music.
1: Repeat.
2: Of niet.
0: Ja, weer tijd voor nieuwe muziek. De finale komt langzaamaan in zicht. We zitten inmiddels in ronde 8 van de 10. Ik ga je de nieuwste van Ray Dalton laten horen. En ja, ik hoor graag wat je ervan vindt. Had trouwens niet heel veel geschild of we hadden nooit iets van deze man gehoord. Ray Dalton was namelijk ooit tennisleraar. Had hij nu gewoon op de tennisbaan gestaan. Een paar jaar geleden heeft hij al een hit gehad natuurlijk met deze. Don't worry. Lekker liedje ook. Was een hit uit 2015. Ik ben benieuwd wat je van zijn nieuwste vindt. Die heet Go Dead High. Wordt het een repeat? Of niet? Dat is helemaal aan jou. Als er Ray Dalton ligt, dan is hij zelf al duidelijk. Hij zingt het zelf al. Stuck on repeat in the morning. Maar is dat bij jou ook zo? Laat het weten via de Q-app. Wat vind je van Ray Dalton?

0: go that high in Repeat. Of niet. Sabrina Rijntjes die zegt, wat een goede stem heeft deze gast. Repeat van mij. David Kroon die zegt, word blij van dit nummer. Repeat hem maar. Leroy Ossevoort, sorry, ik vind het helemaal niks en nietje. Henry van Dalfsen die stuurt dikke repeat. Sla die laatste twee rondes maar gewoon over. Meteen vaker draaien. Zo werkt het niet, hè. Jacqueline van Droogbroek die zegt, goede stem. Repeat hem maar. Sam dan?
1: Laat hem maar vaker horen. Repeat.
2: Voor mij is dit een dikke niet. Ik vind het echt geen lekker liedje. Hoi hoi.
3: Ik zeg repeaten.
4: Het is nu de vijfde keer dat ik dit liedje hoor. En ik ga ook voor de vijfde keer zeggen repeat.
0: Repeat. En dan kwam ondertussen even een berichtje binnen. Stefan die heeft nog wat ingesproken. Even kijken.
5: Lekker liedje. Repeatje.
6: Doe maar een repeatje. Echt wel.
0: Nou echt wel. Ja, dat is ook wel de samenvatting. Betekent door naar ronde 9. Dat is vanavond om 10:15 bij Lars.

0: Hallo, goedemiddag Bas.
1: Hey Tom, zeg jij eens gratis?
2: Gratis.
0: Spel het eens.
2: G-R-A-T-I-S.
3: Gratis. G-R-A-T-I-S.
1: Nou, het komt wel in de buurt, hoor.
2: Ja, ja, ik heb ook een pakje van Nelle gegeten. Ja. Heerlijk bij het ontbijt.
0: En dan mag je nu gaan grabbelen, Tom. Ja. Wat houden we eruit?
1: Goed. Ja, het klinkt iets beter? Of,
2: ja, ik heb het gevoel dat het iets beter is dan gisteren.
1: Nou, wij niet.
0: Nee, het klinkt niet best, Tom. Het klinkt niet best.
2: Nee.
0: Maar goed, het maakt allemaal niet uit.
2: We gaan
0: gewoon lekker radio maken. Ik dus, Bram. En Rookmevrouw.
1: Rookmevrouw. Met zometeen, ja...
3: Gratis.
1: Tickets voor de foute party, hè. De big one. Ga je wel weggeven wie je in de gaten moet houden?
0: Zeker. Wie dan?
2: De man van Cheerio.
1: Ach,
2: Justin de Wild.
0: Justin de Wild.
1: Ja, dan mocht je denken, hè. Foute party.
4: Last year was big. Even bigger. De allergrootste foute party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem. De foute party. Woehoe! Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party, the big one.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
3: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week

0: 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Aldi.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speel bewust 18+.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
4: 31.700 euro.

0: Het is 4 uur, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: De muzieknieuws van nu.nl. Met Eefje Kuhnen.
2: Goedemiddag. Albert Heijn start langzaamaan de systemen weer op. De boel lag sinds zondag plat door de grote IT-problemen. Onder andere elektrische prijskaartjes die deden het niet en bestellingen konden niet bezorgd worden. Ja, experts denken toch echt dat het een cyberaanval was, maar de super spreekt zelf nog steeds liever van een cybersecurity incident. Er is nog steeds veel onduidelijk over de geplande OV-staking van morgen. Veel bussen en treinen in het streekvervoer rijden niet. Maar hoe erg het allemaal gaat worden voor de reiziger is volgens de vervoerders nog lastig te zeggen. De vakbonden willen tot aan kerst elke week een dag het werk neerleggen. Ze willen namelijk een betere cao. In België zijn meerdere verdachten opgepakt voor een schietpartij gisteren in Brussel. Daarbij kwam een politieagent om het leven. Het gebeurde na een achtervolging van een gestolen auto. De Brusselse politie houdt vrijdag een herdenking. En vanavond wordt er weer gevoetbald in de Champions League. PSV speelt uit in Duitsland tegen Leipzig. Het kan nog een mooie wedstrijd worden, vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
3: Stoel riemen vast, dit wordt spektakel. Althans, dat voorspelt PSV-trainer Peter Bos. Leipzig speelt in thuiswedstrijden namelijk zeer aanvallend, en dat doet PSV eigenlijk ook elke wedstrijd. Ik voorspel, het wordt 3-3.
2: De wedstrijd is vanavond om 9 uur.
1: Zo, we moeten die allemaal veel voetballen, hè?
0: Het is echt, ze hebben 3-4 dagen rust en dan mogen ze weer.
1: Ja, en dan interlandperiode. Ja. Het is echt...
0: We werken voor het geld.
1: Niet te doen.
2: Het weer nog, bewolking en wat buitjes. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen, dan krijgen we meer zon en wordt het zo'n 18 graden.
1: Lekker.
0: En Flitsmeister dan, er wordt file gemeld op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Everdingen staat 11 kilometer met een klein half uur vertraging. En op de A15 Ridderkerk naar Gorkum bij Sliedrecht Oost 4 kilometer 20 minuten.
1: Ja, en een flitser op de A2 richting Den Bosch bij 113.3.
0: En de middagshow van dinsdag. Hallo dan.
1: Dag, hallo.
0: Met nu David Kedda en Sia. Daar starten we mee vandaag. Beautiful People, hoor je nu bij Q.

0: Q Music met David Guetta en Sia and Beautiful People.
1: Tom en Bram en de Q Middagshow.
0: Maakt het 4:06. We eten je van harte welkom bij de Q Middagshow op
2: dankjewel,
0: dinsdag.
2: Dankjewel Eefje.
0: Wacht even. Wat gebeurt hier nou weer, firma Krikken?
2: Ja, ik moet nu babbelen op de radio. En ondertussen staat er een bezorger met mijn Surinaamse bami op de stoep. Dus ik vraag even de nieuwsautoriteit of zij mijn Surinaamse bami wil.
0: Die lieve Eefje, die stuur je op pad om dat op te halen. Je kan toch ook even 2 minuutjes wachten totdat we dit babbeltje gedaan hebben. Dan draai ik lekker weer een liedje en dan kan jij lekker je bami ophalen.
2: Ik heb wel eens meegemaakt namelijk dat die man dan hier staat. En dan ziet hij niemand en dan rijdt hij weg.
0: Met jouw bamietje.
2: Met mijn bami. En dat gaat niet gebeuren. Dus dank Eefje, maar ze is al weg.
0: Ja, ik vind wel dat je dan de rest van de show moet je thee en koffie voor Eefje halen, hoor.
2: Dat is helemaal goed.
0: Dat is de deal dan.
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Hoe is leven verder?
2: Ja, goed. Lekker dagje gehad. Ja, lekker druk. En jij?
0: Nou, eigenlijk ook gewoon een prima dagje. Ik heb het idee wel oprecht dat mijn stem beter is dan gisteren.
2: Nou, dat is mooi. Dan is dus, dat ook een keer klaar met dat gepiep.
0: Ja, dat gepiep en dat gemauw.
2: Dat gepiep en dat medelijden zoeken bij de luisteraars. Daar zijn we ook een beetje klaar mee.
0: De weg omhoog is ingezet, jongens.
2: Dat is mooi. Ja. We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt vandaag. Kom er gezellig bij in de Q Music app. Dat kan met een spraakmemo, met een foto, met een video. Of gewoon lekker getypt. We lezen, horen, zien, alles.
0: Ja, vinden we leuk. Dus kom erbij in de Q app. Nu genieten.

0: word toch altijd een beetje agressief als ik muziek van Eminem hoor.
1: Ja, hoe kan dat nou?
0: Ja, weet ik niet. Heb ik gewoon zin om dingen kapot te gooien? Of tegen een boksbal aan te slaan? Of een tegel als kapot te gooien?
1: Maar in een positieve manier heb je zin om dingen aan te pakken of word je gewoon boos?
0: Ja,
1: word
0: gewoon een beetje bozer. Hij klinkt ook zo boos, weet je
1: wel. Ja, hij is ook boos. Boos op de wereld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou goed, wel een goeie natuurlijk. Eminem net op Q-Music. We gaan eens even kijken in de Q-Music app.
1: Ja, of daar ook een beetje mensen boos zijn. Of dat
0: nou,
1: allemaal
0: valt mee, hoor.
1: Nee, het valt reuze mee. Even kijken hoor, wat komt er al binnen? Nou, hier bijvoorbeeld Samantha, net terug uit Curaçao. Even wennen aan het koude weer.
0: Oh, lekker.
1: Maar wel weer lekker Q-Music luisteren.
0: Ik zie Daphne, die stuurt een foto vanuit haar hotelkamer. Ik ga heerlijk decadent in het bubbelbad zitten luisteren naar jullie. Vanavond ga ik naar Gavin DeGraw en Sven Seliers in Tivoli-Vredenburg. Ik heb wel eens mindere hotelkamers gehad.
1: Ach, nou wat heerlijk.
0: Zullen wij Sven Seliers trouwens even draaien straks? Is wel leuk, hè?
1: Dat is goed, ja.
0: Voor later vanmiddag.
1: Ja, dat is goed. En neem nog even een slokje thee.
0: Ja.
1: Anton zegt nog, wat top. Tom en Bram een keer op mijn terugrit naar Urk vanaf Maastricht. Top!
0: Ja, sowieso veel vragen hoor, waarom wij er ineens zitten. Wij zitten natuurlijk normaal gesproken alleen in het weekend.
1: Ja, Domine is even een beetje...
0: Ik zag dat hij op Ibiza zit.
1: Echt waar?
0: Ja, die geluksvogel.
1: Wij dachten, die zit in de Efteling. Maar dat is niet.
0: Oh, lekker op Ibiza.
1: Hij zit op Ibiza, wat goed zeg.
0: Ik zie André nog, die zit een foto vanaf zijn werk. Lekker op de... Dit is de heftruck, hè?
1: Ja. Ja, Dimfie zegt nog, Tom, wat ga jij eigenlijk eten? Want Bram, smakelijk eten, ik krijg trek. Ja, ik heb dus lekker een Surinaams bamietje besteld. Ik had gewoon trek. Wat ga jij eten?
0: Ja, vanaf? Ik denk dat het een verrassing wordt van mijn lieve vriendin. Dus ik zie wel wat er klaar staat rond... Nou, zelden.
1: Ja.
0: Dus als ik weg ben, dan wordt er voor mij gekookt nu, vanavond.
1: Of zal ze lekker bestellen?
0: Nee, er wordt wel wat gekookt.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ja. En ik zie ook nog een bericht van, vind ik ook een supernaam. André Peperzak, die zegt aan het werk.
0: André Peperzak. Oh,
1: dat is toch mooi.
0: Ja. We gaan muziek draaien. Kygo, Max McKnown, dit is Take Me Back bij Q-Music.

0: Ed Sheeran met je music, Castle on the Hill. Ja, een kasteel kun je er nog niet van kopen, maar het begin is er dan, hè?
1: Het geluid.
0: €31.700. Ja, we gaan naar de ronde van 16:30 spelen. Christel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ja, Christel, hoe is je dagie?
2: Rustig.
3: Rustig? Wat spook je allemaal uit?
2: Nou ja, we zijn een beetje aan het kijken voor de tuin, dus dingetjes voor de tuin.
3: Oh, maar tuin, dat gaat altijd wel in de papieren zitten. Of valt het mee? Zijn het allemaal kleine frutsels?
2: Nou, nee, de tuin moet aangelegd worden, dus het bedrag zal wel heel erg welkom zijn.
3: Ai, ja. Ja, ik hoorde, wie zei dat nou laatst? Volgens mij de gemiddelde tuin is de aankoopprijs van je huis gedeeld door 10%. Dus 10% van de aankoop. Dat is de waarde van je tuin vaak, als je dat wil verbouwen. Nou, dat is dus veel.
2: Ja. Dat is veel inderdaad.
0: Nou ja, 31.000, ja. Ruim 31.000, dan kun je ook nog wel een jacuzzietje neerzetten. Mooie overkapping, dat komt helemaal goed toch, Christel?
2: Dat dacht ik.
0: Dan mag je het gaan vertellen aan de jury. Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
2: Een fotoschijf in een Viewmaster schuiven.
0: Een fotoschijf in een Viewmaster schuiven.

0: Dinkelpja. Q-Music.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld €400 per jaar. Even niet penderen.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
21: In de keuken alles ready.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
24: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
26: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu,
0: Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Hey, goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 97 files in ons land. Je krijgt de langste van dit moment. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Beest, 11 kilometer en een half uur vertraging. A2 Eindhoven Maastricht-Noord bij Nederweert, dat komt door een ongeluk. 6 kilometer en drie kwartier. En op de A50 als je gaat van Arnhem naar Os bij Renkum, kom je in 4 kilometer met een klein half uur.
19: Ja, dan nog twee flitsers om te beginnen op de A2 richting Den Bosch bij 113,4. En op de A27 richting Almere bij 114,3.
26: Het geluid.
5: Hey Christel, was hartstikke terug.
27: Hallo.
19: Ja, hoe is het met de spanning in de buik, Christel?
27: Behoorlijk.
19: Ja, behoorlijk. Je hebt er weer even op moeten wachten. Ja, want wat was jouw antwoord ook alweer?
27: Een foto schijf in een Viewmaster schuiven.
5: Laten we nog één keer luisteren. Een fotoschijf in een Viewmaster schuiven. De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord. Voor 31.700 euro. Het is fout.
27: Helaas. Succes voor de volgende dan.
19: Dat is lief. Ja, Christel, heel veel succes met de tuin en blijf het proberen.
27: Ja, dankjewel.
19: Groetjes, doei.
27: Doei.
5: We doen er 100 euro bij. Het geluid is nu een waarde van 31.800 euro. Oh.
19: Hallo.
5: 5:03, het laatste nieuws van nu.nl met Eefje Kuhne.
28: Goedemiddag. Voorzichtig goed nieuws van de Albert Heijn in de winkels.
19: Zijn wij ook gehackt hier? Of niet?
28: Fout,
5: ja, maar dit is mijn fout.
19: Hoe kan het nou?
5: Ja, op de schermen bij ons stond. Nou goed, het is een lang technisch verhaal.
19: Laten we dat dan lekker
5: eten. Nee, Eefje, sorry voor de onderbreking.
19: Met die Albert Heijn, wat was er allemaal?
28: Nou joh, het is van alles daar. Met die grote IT-problemen. Maar voorzichtig goed nieuws eindelijk van de appie. In de winkels zijn nu de juiste bedragen weer op de digitale prijskaartjes te zien. En als je de app hebt, dan kun je daar ook een update lezen van de Albert Heijn. Daarin staat dat sowieso alle bestellingen tot morgenmiddag 2 uur niet worden bezorgd. Dus dat gaat nog wel eventjes duren. Mensen die al betaald hebben, krijgen hun geld terug. Experts die zeggen tegen de NOS dat ze toch echt denken dat Albert Heijn te maken heeft gehad met een cyberaanval.
29: Wat er aan de hand kan zijn, ofwel het systeem lekt enorm veel informatie waardoor ze het uit hebben moeten zetten, of ze hebben aanwijzingen gevonden dat er iemand is binnengedrongen in die systemen.
28: Ja, er lijkt iets gebeurd te zijn waarop IT-medewerkers van de Albert Heijn dus alle systemen hebben uitgezet. De supermarkt houdt het zelf vaag en houdt het nog steeds op een cybersecurity incident.
5: Wat mysterieus. Ik heb het wel te doen hoor met die mensen van de Appie. Ik was er vandaag even. Het is, ook de medewerkers lopen toch een beetje met de ziel onder de arm rond. Er was ook een vrouw die vroeg aan een medewerker van jou, hoe zit het met dit en dat ding in de bonus? En die mevrouw van de Albert Heijn die zei ook van, ja mevrouw, ik weet het ook niet. Nee. Wij weten ook niks. Schappen waren leeg. Er was ook geen kip in die winkel.
19: Ja, geen kip.
5: Als in, nee, geen kipfilet, maar ook geen kip. Geen mensen.
19: Okay, ja,
5: nee.
19: Het was op.
5: Het was helemaal op, ja.
28: Ik heb Formule 1 nieuws. Na bijna 40 jaar gaat er weer geraced worden in Afrika. Dat heeft de organisatie achter de Formule 1 bekendgemaakt in een flitsend filmpje.
30: Bringing a continent and a sport together. Africa, we're back. All to drive for.
28: Ja, het idee is dat er vanaf 2030 geraced gaat worden in Rwanda. Daar gaan ze nu druk bezig met het bouwen van een gloednieuw circuit.
19: Kijk Tom, jij bent natuurlijk ook groot liefhebber van de Formule 1.
5: Ja.
19: Wat vind je ervan?
5: Nou, wel vet toch? Ze gaan een compleet nieuw circuit bouwen.
19: Ja,
5: ja.
19: Maar daar gaat je hart van sneller van kloppen.
5: Nou, ik ben wel benieuwd. Ja hoor, dan kunnen we weer eens wat andere circuits van de kalender afgooien. Gewoon een nieuwe erop. Leuk man.
19: Zandvoort is er natuurlijk af. Nou, dan krijgen we dus Rwanda in de plaats. Ik vind het ook wel vet hoor.
5: Vernieuwing is alleen maar goed.
19: Ja, weer even een nieuw continent. Tof.
28: En het appartement van de 91-jarige Alex uit Woerden ligt vol met pennen. Hij verzamelt ze en hij heeft er al 307.050.
5: Hoeveel?
28: 307.050.
5: Zo zeg. Gewoon een derde miljoen. Ja, meer dan 3 ton aan pennen.
4: Zo.
28: Echt. Uit, pennen uit verre landen, pennen die geluid maken, een pen in de vorm van de Euromast, eentje in de vorm van een banaan, pennen met water erin, met zo'n drijvend bootje, weet je wel, dat het zo leuk van de ene kant naar de andere kant gaat. De pennen liggen op planken, in bakken, ze staan in houdertjes, ze hangen aan touwtjes langs de muur of bungelen aan het plafond. En dat dan ook nog in zijn woonkamer, in de hal, in zijn slaapkamer, echt overal. Alex vertelt aan het AD hoe het zover is gekomen.
6: In de jaren 60 is mijn vader er al mee begonnen. Toen is hij voor zijn overlijden, had ik beloofd dat ik het zou doen. Nou, daar ben ik mee begonnen en ik ben doorgegaan. Ik heb er daar ook nog een paar, dat zijn dubbele en dat zijn dubbele. Ja, die heb ik al allemaal uitgezocht.
28: Ah, hij zoekt alles goed uit en er is 1 pen die extra speciaal is.
6: Ja, op die pen staat voor opa. Nou, die heb ik mijn zoon aan mijn vader gegeven. Nou ja, die heb ik dus bij mijn verzameling een speciale plek gegeven. En mijn zoon die heb verklaard dat hij het overneemt als ik mee stoppen moet. Dus hij kan ze gaan halen, hè.
28: Ja, dus er is al een opvolger voor de pennenverzameling. Oh. De meeste pennen heeft Alex trouwens gewoon gekregen. En hij heeft al zijn pennen ook geregistreerd op de computer.
5: Ach, die Alex.
4: Ja, wat aandoenlijk zegt dit. Ach, ik. Kunnen we niet.
5: Ja, ik zit ook te denken.
4: Zou Alex. Zou die hem al hebben? Een Q-Music pen?
28: Ja.
4: Hier. Nou, rempel. Je struikelt in dit bedrijf toch over die dingen? Moeten we niet zo eentje naar Alex toesturen? Een Q-Music pen. Is toch leuk?
5: Ja,
4: die heeft hij misschien nog niet. Zullen we hem bellen met het goede.
5: Ja, moeten we even zijn 06-nummer achterhalen, natuurlijk.
4: Is dat.
5: Dat is toch leuk?
4: Kunnen wij. Ja,
5: dat is leuk.
4: Laten we dat doen.
5: 10 man op de redactie. We kunnen dat 06 nummer, dat gaan we wel even achterhalen. Toch?
28: Ik heb wel zijn e-mailadres.
5: Echt?
28: Maar,
4: oh.
28: Ja.
4: Nou, daar komen we denk ik wel uit.
5: We duiken er even in en dan gaan we even bellen met Alex, als dat allemaal lukt.
4: Leuk.
5: Thanks, Eefje.
28: Joe.
7: Tom en Bram.
5: Met nu in de middagshow Cat's Eye. Hier is Animal.

0: Nieuwe ronde Team Tom versus Team Bram spelen. Daarin kun je winnen het Q-prijzenpakket. En deze week, omdat Verdubbel je Salaris op vakantie is, doen wij er ook een dinerbon bij in.
1: Ja, is toch leuk?
0: Ja.
1: Zeker met dit soort donkere dagen.
0: Even lekker een restaurantje pakken.
1: Ja, lekker zeg. Ja, heerlijk. Nou, wie ben jij op zoek, Tom?
0: Ja, ik zoek voor Team Tom vandaag toch wel iemand die, net als ik, slecht van stem is.
1: Ach, hou nou toch eens op. Dat weten we nou wel, zeg. Piep, piep, piep. Meneer heeft een keer een slijmpje op de huig.
0: En, om deze reden zoek ik die persoon. Omdat jij dan weer in het plafond zit.
1: Vermoeid.
0: Nou, ben je vandaag ook slecht van stem? Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app. Wie zoek jij?
1: Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die vanwege de donkere dagen toch maar weer de dekentjes, dan wel kaarsen, van stal heeft gehaald.
0: Oh, ja.
1: Ik heb dat ook weer lekker gedaan. Ik kan ook niet wachten om vanavond lekker met een kaarsje en een dekentje en de vrouw en de hondjes lekker een serietje te gaan kijken.
0: Zo rock'n'roll gebleven jij.
1: Heerlijk. Kunst en kietje aan, ook
0: heerlijk,
1: leuk.
0: Ja,
1: nou goed, ben je ook zo iemand, dan hoor je in Team Bram, stuur Team Bram via de Q-Music app.
0: Welk spel?
1: Tut seconds.

0: Music met de ex-alarmschijf van Douwe Bob, Note to Self.
1: Team Tom versus Team Bram.
0: Spelen wij in teamverband. Ja, voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die toch de kaarsjes en de dekentjes weer van stal heeft gehaald vanwege het donkere, herfstige weer. Die heb ik gevonden in Niek. Hallo Niek.
2: Hey Bram.
0: Goeie. Hallo. Zit je momenteel onder een dekentje?
2: Nee, ik ben nu nog onderweg naar huis, maar ik heb de dekentjes en de kaars al wel weer klaarstaan.
0: Oh, wat heerlijk. Je kan niet wachten om weer lekker daaronder te kruipen.
2: Nee, klopt, inderdaad.
0: Oh, dat snap ik. En ga je dan lekker een filmpje kijken of een serietje of doe je dan een spelletje?
2: Eigenlijk, onder het dekentje bij de kaarsjes meestal een filmpje of een serietje. Maar ik ben wel heel erg spel vanavond. Dus.
0: Oké, nou dat komt goed uit, want je gaat 30 seconds spelen tegen Team Tom. En dat is team...
3: Slecht van stem,
0: ja. En ik heb gevonden Chantal. Chantal, goedemiddag. Ja, daar ga ik.
4: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent ook met de ratten. Ja, je stuurt het zelf in de Q-Music app. Al 2 weken klink jij als een of andere zieke zeehond. Wat heb je gedaan?
4: Ja, niks, een rietje.
0: Ja. 30 seconds, de mank en de blinde, die gaan het spelen.
3: Ja,
0: oh, dat lijkt
4: wel... helemaal goed komen.
0: Dat lijkt wel aanstekelijk, Tom. Je gaat nog slechter praten nu.
3: Een stuk slechter.
0: Goed. Chantal, ik neem nog een slokje water. We laten gewoon Team Bram eerst even spelen, goed?
4: Is helemaal top.
0: Ja, Niek, dat vinden wij ook goed, toch?
2: Ja, zeker. Ik denk dat we hier wel van kunnen winnen.
0: Oh, super. Ja, 30 seconds dus.
2: De antwoorden zijn toch niet te verstaan.
0: Nee, dat is ook een sterkte misschien. We gaan 30 seconds spelen, oftewel... wij.

0: ik, ja, iets lastig. Nooit gepakt.
1: Chantal, ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
1: Is je stem er klaar voor?
2: Nooit.
1: Daar gaan we, we zoeken. Oh, dit is zo'n talentenprogramma. Niet Idols, niet The Voice of Holland, maar die andere.
2: Juist.
1: Dit is dat scheve ding in Italië.
2: Pizza. Ja, van Pizza.
1: Heel goed. En dit is een, oh, dit is een liedje van Lady Gaga. Een beetje in de liefdeshoek, een term. En dat gaat dan zeg maar niet goed, maar het gaat in het Engels...
2: Bad.
1: Juist, en dan...
2: Romance.
1: Heel goed. En dan zoeken we ook nog... Ja, och, dit is die heerser van het Romeinse Rijk van vroeger. Met
2: Julius Caesar.
1: Julius Caesar.
0: Nou, zeg Tom. Hey. Een geschiedenisdingetje. Dat is nog nooit gebeurd bij
1: jou.
0: Ja,
1: nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen, dat was ook het eerste woord op het kaartje. Ik zat even ondertussen te denken, wie was die man ook alweer?
0: Wie was er ook alweer?
1: Toen schoot het te binnen. Dat is die van het Romeinse Rijk.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, een halve stem plus een halve stem is toch één hele stem. Want jullie hebben gewonnen met 4-3. Gefeliciteerd.
1: Chantal van harte.
2: Ja, ik zou wel willen juichen, maar daar komt niks aan.
1: Ja, nee, doe maar niet. Je krijgt het Q-prijspakket en we doen er vandaag ook een dinerbon bij in. Dus eet smakelijk, geniet ervan.
2: Ja, dankjewel.
0: En we doen er ook zo'n even een kilsnoepje bij.
1: Ja, ja, en een pot honing.
2: Helemaal
1: super. Ja.
0: Niek, helaas.
3: Ja, toch verloren.
0: Maar
3: ja.
0: Wat kan jouw bommen? Jij gaat zo meteen lekker onder een dekentje een serietje kijken.
3: Inderdaad, zeker weten.
0: Nou, geniet ervan, Niek. Volgende keer voor de winst.
3: Ja, zeker.
0: Hoi.

0: Dualipa. En Dance the Night bij Q Music. Het is bijna 5 uur. Het laatste nieuws komt eraan. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Spaar je Air Miles? Dan heb ik helaas zometeen slecht nieuws voor je.
0: En deze hoor je zometeen.
2: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
3: Een klant. Een lever-

0: leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi!
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu, op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
10: En, al lang last?
11: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
11: Ik heb geen idee.
12: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
18: De jackpot van euro.

0: Speelbewust 18+.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
9: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
10: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
11: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
12: €31.800.

0: Vijf uur, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Eefje.
2: Goedemiddag. Albert Heijn is toch echt aangevallen door hackers. Dat zeggen bronnen binnen de beveiligingswereld tegen de NOS. Volgens de experts is er bij de ICT-afdeling van Albert Heijn iets verdachts gezien en toen zouden alle systemen uit voorzorg uit zijn gezet. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Weer gedoe over het Songfestival. Honderden omroepmedewerkers hebben de NPO een brandbrief gestuurd. Ze roepen de organisatie op om alsnog af te zien van het Songfestival. NPO hakte vorige maand de knoop door om toch mee te doen, maar medewerkers vinden dat ze zo worden meegesleept in de normalisering van genocide. Spaar je air miles, slecht nieuws. Tankstation Shell stopt ermee. Met je air miles net iets goedkoper tanken of een broodje of koffie halen. Dat kan nog tot eind dit jaar. En daarna gaat Shell over op een eigen kortingssysteem via de app. En vanavond wordt weer gevoetbald in de Champions League. PSV speelt uit in Duitsland tegen Leipzig. Het kan een mooie wedstrijd worden, vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
3: Stoel riemen vast, dit wordt spektakel. Althans, dat voorspelt PSV-trainer Peter Bos. Leipzig speelt in thuiswedstrijden namelijk zeer aanvallend en dat doet PSV eigenlijk ook elke wedstrijd. Ik voorspel, het wordt 3-3.
2: De wedstrijd is vanavond om 9 uur. Het weer, het is grijs, bewolking en buien. Vanavond en vannacht klaart het wel even op. Morgen, dan krijgen we meer zon en wordt het een graad of 18.
0: Flitsmeister dan, file gemeld op de A2, Maarsen richting Den Bosch. Bij Everdingen staat 12 kilometer met een half uur. A12 Utrecht-Oberhausen bij Zevenaar, 10 kilometer en een half uur. En op de A50 van Apeldoorn naar Os bij Renkum kom je in 12 kilometer 35 minuten.
4: Flitsers op de A1 richting Deventer bij 134,9. Op de A2 richting Den Bosch staan ze bij 113,5. En op de A27 richting Almere bij 113,9.
0: Er is nieuws rondom onze pennenverzamelaar Alex van 91.
4: Hebben we contact?
0: Wij hebben contactgegevens, dus zometeen even proberen.
4: Leuk!

0: Kelly Clarkson bij Q Music, Behind These Hazel Eyes. Maakt het 8 minuutjes over 5. Het is de Q-middagshow van dinsdag. Tom en Bram hier, want Domien en Anton die zijn even lekker een weekje op vakantie.
1: Ja, Domien die is lekker met zijn Arie in de Spaanse zon.
0: Ja.
1: Heerlijk. Nou, het is hem gegund. En Anton die zit waarschijnlijk.
0: Beachclub in Zandvoort.
1: Met zijn wilde haren op het strand.
0: Ja, lekker met Marije. Ja.
1: Heerlijk. Even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-app. Wat mensen allemaal uitspoken. Nou, hier bijvoorbeeld Evelien. Zegt, hey Tom en Bram, ik wil graag mijn jongste zoon feliciteren met zijn 31ste verjaardag. Kunnen jullie hem een fijne verjaardag wensen namens zijn moeder?
0: Nou, van harte.
1: Bij deze van harte gefeliciteerd.
0: Ik zie
1: je jongste zoon.
0: Ik zie je Bente. Ja, het geluid.
1: Nee, het geluid. Dat zeg ik niet goed. Gefeliciteerd namens je moeder.
0: Ja. Bente heeft het over het geluid. Bente zegt, ik heb een groepsapp aangemaakt voor het geluid. Het is alleen een beetje uit de hand gelopen. Er zitten inmiddels al 200 mensen in die allemaal een mening hebben. En het gaat niet samen. Het was dikke ruzie vandaag. Nu is het gelukkig wel rustig geworden in de appgroep.
1: Ja, je haalt je wel wat op je hals, inderdaad. Heel veel sterkte daarmee.
0: 200 man in die groep.
1: Zo zeg. Ashley die zegt, winterkleding en zomerkleding uitzoeken.
0: Ja, en dan ging het in het nieuws van 4:30 over Alex. Hele lieve man, 91 jaar is hij. En Alex heeft een pennenverzameling. Nou, Eefje van het nieuws, hoeveel waren het er ook alweer?
2: Nou, meer dan 300.000.
1: 300.000 pennen. Ja, en we hebben nog even gekeken natuurlijk of we contact met die man konden leggen.
0: Ja, nou zeker. We hebben contact gehad met hem en we mogen hem zo meteen op de radio even bellen. Ja, kunnen we checken of hij een Q-pen wil?
1: Ja, we willen natuurlijk alles erover weten over die pennenverzameling.
0: Ook dat. Ja,
1: dat is hartstikke leuk.
0: Dus dat over pakken meet 5 minuten.

0: Justin Bieber in de Q-middagshow. Je hoorde Ghost. Ja, dit is toch wel erg leuk, hè? Alex is 91 en is pennenverzamelaar. En Alex, goedemiddag. U spreekt met Tom en Bram.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, met Alex spreken.
2: Ja, wat superleuk dat we u eventjes aan de telefoon hebben. Ja, dit is misschien wel de grootste pennenverzamelaar van Nederland.
0: Want van de wereld.
2: Van de wereld. Hoeveel pennen heeft u in de verzameling?
1: Ik heb er nu 307.079 in de computer staan.
0: Nee, en hoe lang heeft u daarover gedaan om tot zo'n getal te komen?
1: Nou, dat ga ik je vertellen. Mijn vader die begon in de jaren 60. Want ik heb ze van de Beatles en de Rolling Stones en zo. Daar heb ik ook pennen van.
0: Nou ja.
1: Maar van vroeger. En toen mijn vader dus het op een zeker moment niet meer kende, toen vroeg hij of ik het wilde gaan doen. En dat heb ik dus gedaan. Nou, en nou, als ik nou, want ja, ik ben inmiddels 91. Mijn kopje zit nog aardig in elkaar hoor, maar ja, toch. En als ik het niet meer kan, dan gaan we zo weer verder, heeft hij beloofd, voor de televisie zelfs.
2: Nou, wat goed zeg, dus dan gaat de verzameling gewoon weer door. Is er ook wel eens een dag dat u denkt, die pennen, ik ga er gewoon lekker vanaf?
1: Nee. ik heb, het is gewoon, kijk. Het is gewoon je hobby.
2: Ja.
1: En het houdt me bezig. De mensen komen hier bij mij en die komen praten. En ze komen pennen brengen. En ze hebben, een bakje koffie erbij. En ja, ik ben alleen. Ik ben mijn vrouw ook al jaren kwijt. Dus ja, wat wil je? Hè?
2: Ja, nou, groot gelijk hoor. En heeft u nog genoeg plek ook voor de pennen? Want ja, ruim 3 ton aan pennen, dat neemt natuurlijk wel wat ruimte in beslag.
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik krijg alle bijzondere pennen en alle leuke en bijzondere. Die heb ik in kamers staan. En die heb ik in stellingen staan hierboven in mijn huis. En de andere, die zitten allemaal in bananendozen. En die staan in de schuur.
0: Ja, wat fantastisch. Als we er even eentje mogen uitlichten. Wat is dan de pen met het meest bijzondere verhaal?
1: Ja, nou kijk, ik heb een bijzondere pen. Mijn zoon, die gaf zijn opa een pen. Daar staat er ook op, opa. Maar die gaf mijn zoon aan mijn vader.
2: Ah.
1: En die pen die heb ik in een scheepshoek staan als penhouder.
2: Kijk.
1: Dat is toch een bijzondere pen. Die heb ik met mijn zoon aan zijn opa gegeven. En ik ben nou opa.
2: Ja, nou, dat is toch geweldig. Nou,
1: onwijs
2: leuk. Ook leuk dat uw zoon dat dan weer over wil gaan nemen. En dan ook weer verder gaat zetten.
1: Ik beloof het. Voor zelfs voor de radio en de televisie. Het is al allemaal gezegd.
0: Nou ja, u bent inderdaad vandaag her en der in het nieuws geweest. Wat gebeurt er allemaal? Uw mail moet ook ontploffen, lijkt me.
1: Ja, mooi hoor. Kijk, het is best veel. En er komt een hoop over je heen. Aan de andere kant raak je er elkaar een beetje aan gewend. Als ze komen, doe maar.
2: Ja, wel heel erg leuk. En heeft u in die hele collectie ook toevallig een Q-Music pen?
1: Een?
2: Q-Music pen.
1: Nee, die heb ik niet. Nee.
2: Nou, hier zie je wel. Nou, die hebben wij hier in overvloed. Q-Music pennen.
0: Het is een hele mooie, een rode met wit, het Q-Music logo erop.
1: Nou, gewoon afsturen.
2: Ja, nou, dan gaan we dat regelen natuurlijk. Hoeveel wilt u er?
1: Ja, nou ja, als ik er 2 of 3 heb, dan kan ik er ook weer een paar ruilen natuurlijk. Ja.
2: Oh,
1: ja,
2: dat is dat doen, hè? Nou, dat gaan we gewoon regelen. Nou, wat superleuk. En heel erg leuk dat we u ook even konden spreken. We hopen dat die verzameling nog heel veel groter gaat worden voordat u het over gaat dragen aan uw zoon.
1: En, ja, kijk, want als ik het niet meer kan, ja, dan, dat weet hij en dat heeft hij beloofd. Dus ben je mee, hè? Ja.
2: En wij gaan er ook op toezien dat hij dat allemaal nakomt.
1: Oké.
2: Nou, hartstikke leuk u te spreken. Het pakketje komt uw kant op en wens u een prachtige avond alvast.
1: Fijn, ik dank u wel. En ook voor het berichtje wat u gestuurd heeft en zo, dat soort dingen.
2: Ach, wat leuk. Fijne dag, tot ziens.

0: Sven Seliers, samen met Gavin DeGraw staat hij vanavond op het podium van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ik zag al wat berichten in de queue van mensen die erheen gaan. Nou, mocht je erheen gaan, veel plezier. En laat natuurlijk even vanavond weten aan het volk wat hier dan zit. De Joost Vinkels en de Lars Boelers van deze wereld.
1: Hoe het was. Eens. Ja. Leuk.
0: Vinden we leuk. Het geluid. Gaan we nu over naar de ronde van het geluid van 17:30. Lisa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dag Lisa. Wat spook jij allemaal uit vandaag op deze spannende dag?
2: Nou ja, ik heb gewoon gewerkt en het is slecht weer, hè? Dus niet zoveel. Dus
0: het zou natuurlijk wel lekker zijn als je eventjes 31.800 euro zou winnen.
2: Dat is natuurlijk altijd goed meegenomen.
0: Ja, nou ja, het is je sowieso gegund, Lisa. Alleen, we willen natuurlijk ook weten, wat denk jij dat het is?
2: Ja, ik denk dat het opwinden van een veertje in een ouderwetse wekker is.
0: Het opwinden van een veertje in een ouderwetse wekker.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we dat zo even invoeren.

0: Tik op ja. Q-music. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
11: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
16: Kijk eens, schat, hier is je thee.
17: Ah, heerlijk.
16: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
17: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
18: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor word ik snel geholpen.
19: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Alles gaat.
0: gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
1: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Bij Urmond is dat 5 kilometer met een half uur vertraging. A9 Alkmaar-Diemen bij Amstelveen-Oost, dat komt door een ongeluk, 6 kilometer en 3 kwartier. En op de A12 Utrecht-Oberhausen bij Zevenaar, 9 kilometer, half uurtje.
7: En een flitser op de A1 richting Deventer bij 135.6.
8: Het geluid.
7: Lisa, ben je er nog?
9: Ja, ik ben er nog.
7: Ja, hoe is het met de zenuwen?
9: Ja, gaat goed. Ik ben ondertussen thuis.
7: Ja, je klinkt ook
10: je
7: heel,
10: rust zelf.
7: Ja, je klinkt heel stabiel. Dat is fijn.
9: Gelukkig.
7: Stel, je wint het wel, hè? 31.800 euro. Wat ga je ermee doen?
9: Nou ja, een vakantietje is altijd leuk.
7: En waar naartoe?
9: Ja, dat moet ik nog even bedenken.
7: Heel ver weg.
10: Ja.
9: Hawaii. Heel ver weg, ja.
7: Japan. Dat soort bestemmingen. Geweldig.
6: Nou, we gaan het dagdromen heel eventjes parkeren, want we moeten even zakelijk worden. Lisa, wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
9: Ja, het opwinden van een veertje in een ouderwetse wekker.

0: 34.800 euro. De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord. Het opwinden van een veertje in een ouderwetse wekker. Dat is helaas fout.
1: Helaas.
2: Helaas, helaas. Blijf het wel proberen, Lisa. We wensen je een hele fijne avond.
1: Van hetzelfde. Fijne uitzending. Doeg.
0: 100 euro erbovenop. Het geluid is nu een waarde van 31.900 euro. Over een uur de laatste ronde van vandaag. 6:02, het laatste nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
3: Goedemiddag. Weer gedoe over het Songfestival. Honderden omroepmedewerkers die hebben de NPO een brandbrief gestuurd. Ze roepen de organisatie op om alsnog af te zien van deelname aan het Songfestival. NPO hakte vorige maand de knoop door om toch wel mee te doen, ondanks dat Israël ook meedoet. Maar medewerkers die vinden dat ze nu worden meegesleept in wat zij zeggen de normalisering van genocide. Er is al ruim 1,5 ton gedoneerd aan de zeehondenopvang Waddenzee, die eerst de Pieterburen heette. De opvang zit al langer in geldnood en dreigt nu failliet te gaan. Ja, om het hoofd echt boven water te kunnen houden hebben ze nog veel meer geld nodig. Zeker 2,8 miljoen in totaal.
2: Oeh, maar wat veel. Waarom eigenlijk zoveel?
3: Ja, ze krijgen geen geldsteun meer. Maar er wordt ook wel gezegd dat er misschien sprake is van wanbeleid.
2: Ach, ja. Nou, misschien daar even eerst.
0: Hè? God, dat is toch wat te doen met die diertjes.
2: Ja, echt, ja, vervelend. Ja.
3: Spaar je air miles, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want tankstation Shell stopt ermee. Dus met je air miles net iets goedkoper tanken of een broodje of koffie halen. Dat kan nog wel tot eind dit jaar. Maar daarna gaat Shell over op een eigen kortingssysteem via de app.
2: Tom boos?
0: Nou, nee, die air miles bij de Shell die kan ik wel missen, hoor.
2: Ja,
0: ik ben wel benieuwd naar het nieuwe kortingssysteem natuurlijk. Want ik spaar allerlei zegeltjes en kortingsbonnen. En weet ik
2: ja, daarom wel. Ik wou net zeggen. Dus, ik dacht dat jij meteen in de pen zou klimmen en een brandbrief zou sturen.
0: Nee, dat valt wel mee. Ik ben ook niet per se een Shell-tanker. Dus,
2: nee?
0: Nee. Nee, je hebt toch sommige mensen die komen graag bij één bepaald merk tankstation. Nou, dat heb ik niet per se bij de Shell.
2: Oké, op die manier. Ja. Nee.
0: Maar ik ben wel benieuwd naar het nieuwe kortingssysteem. Nog even kijken.
2: Pak je toch even mee.
0: Ja.
3: En steeds meer mensen hebben zo'n videodeurbel. Maar lang niet iedereen voelt zich er comfortabel bij om daardoor gefilmd te worden. Uit onderzoek blijkt dat ruim 30% van de Nederlanders zich bekeken voelt als ze langs een huis met een videodeurbel lopen. En helemaal vervelend vinden we het als ons huis ook te zien is op de videodeurbel van onze buren. Ja, mensen vragen zich toch af wat is er precies te zien en wat wordt er gedaan met die beelden.
2: Heb jij dit? Tom?
0: Ja, joh, ik heb het hele huis van voor tot achter, van onder tot boven, 30.000 camera's.
2: Ja.
0: En de buurman net zo.
2: Ja, ja, dat precies.
0: Prima.
2: En iedere winkel heeft het natuurlijk ook.
0: Ja.
3: Overal gefilmd. Maar vind jij het niet erg dat jij te zien bent op de videodeurbel van je buurman?
0: Nee, daar lig ik niet wakker van. Ik film hem ook, dus ja.
2: Ja. En die zit er toch iedere avond even te kijken. Wat die komt er allemaal bij hem langs? En wie is toch die dame?
0: Ja, nee, we houden alles goed in de gaten. We zijn de twee opzichters van de buurt. Dat is ik.
2: Nee, maar
0: jij hebt toch ook veel camera's hangen? Dat is toch ook...
2: Ja.
0: Nee, jouw buren toch ook niet erg?
2: Nee, maar ik film niet direct mijn buren en zij ook niet mij. Ze hebben wel bij de heg hebben ze één zo'n camerapaal staan.
0: Oh ja.
2: En dan vraag ik me toch iedere keer af, hoe ver is die afgesteld? Ben ik te zien als ik in mijn nachtjapon in de keuken sta?
0: Ja.
2: Weet je dat? Maar nee hoor, daar ga ik gewoon vanuit van niet. En ik vind het ergens ook wel weer fijn, ja. Dat nou ja, als er dingen gebeuren en ik heb het niet op beeld, dan kan ik gewoon lekker bij mijn buren aankloppen. Heb jij het wel?
0: Ja.
2: Maar ik snap wel. Ook de mensen die zich bekeken voelen. Ja, er gaat natuurlijk, ja, geen huis kan je voorbij lopen zonder op beeld te zijn. En dan heb je ook nog kans dat als je bijvoorbeeld op je mail gaat, dat je daarna diezelfde avond op TikTok te
0: bewonderen. Nou, zo ben ik dus ooit een keer voor de bus geflikkerd. Ben ik op Facebook gezet, terwijl ik werd gefilmd door een videodeurbel.
2: Waarom?
0: Nou, dat was zo. Dat is een tijd geleden dat Olly was nog een jong beestje, een jong hondje. We gingen wandelen met Olly en Olly poepte op de stoep. Nou, kan gebeuren. Ik ruim dat netjes op. Let op, met mijn rode poepzakje. Want dat doe ik altijd, nog steeds. Maar wat gebeurt er nou? Iemand heeft dat gefilmd met de videodeurbel van zijn huis. En die heeft dat op Facebook gegooid met... Nou, dat is mooi, die meneer die laat zo zijn hond op de stoep poepen. En ruimt het niet op. Ik had het wel opgeruimd. Ben ik op Facebook gegooid. Vervolgens krijg ik van alle hoeken en gaten in kampen krijg ik berichten. Hé, je staat op Facebook, je ruimt de poep niet op.
3: Ja! Oh, maar dat was bij de helft van de beelden. Ja. Die stond niet
0: was op. Niet, dat werd niet opgezet dat ik het ook op had geruimd.
2: Ah, wat grappig.
0: De bus geflikkerd.
2: En wat heb je gedaan toen?
0: Ik heb contact gezocht met die beste meneer. Ik zeg van ja, hallo, wat is dit nou weer voor
2: en
0: grap?
2: Wat heb je gezegd? Rectificatie.
0: Rectificatie.
2: Heeft hij
0: nou,
2: dat gedaan?
0: Er kwam inderdaad een excuus en het werd volgens mij is het ook offline gehaald. Goh. Nou, toen dat zag, dacht ik wel even van hallo.
2: Ja, dat is dan weer het nadeel. Ja. Hè? Maar ruim het voortaan even op.
0: Ja. Gaat voor jezelf, joh, met die twee van jou. Zeg, we gaan even naar Benny. Benny stuurt ons net een berichtje via de Q-Music app.
4: Zijn de tickets voor de Foute Paarden al uitgegaan? Of komt dat nog?
2: Voor de Gouden Paarden?
0: Voor de Foute Party.
2: Oh, voor de Foute Party.
0: Hebben we nog niet gedaan, hè?
2: Hebben we nog niet gedaan.
0: Dus welke artiest moeten we opletten?
2: Justin de Wild.
0: Met Cheerio.
5: Tom en Bram.
2: Ja, hoor je hem voorbij komen? App dan Foute Party en win.

0: is erbij volgend jaar in Gelredoom Arnhem.
1: De Q-Music. Foute Party. The big
2: one. Precies, en ja, hij is ook meteen ja, jouw sleutel naar tickets, hè? Want hoorde je Justin de Wild? Ja,
3: mooi gezegd, mooi gezegd.
2: Dan app je Foute Party via de Q-app en dan kan je tickets winnen. En die wil je winnen, want het wordt een knotsgekke avond, 19 juni 2027. Waaronder stonden Bollekes, Paul Elster, Cascada. Die ken je ook nog wel, hè?
3: Ja, ja, Everytime You Touch.
2: Ja, ja. Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutte van Marvel.
0: Zomernachten.
2: Yes, Air. Ja. Ja, het is echt een editie om je vingers bij af te likken.
3: Tickets die zijn nog niet in de verkoop. De allereerste tickets win je deze week op Q-Music. En
4: nee, de telefoon gaat.
2: Hallo, met wie?
5: Hoi, met Ami.
2: Ami, hoe is het leven dan? Hoe gaat het?
5: Ja, supergoed. Ik denk dat jullie best mijn dag zo leuk afsluiten.
2: Nou, dat denk ik ook inderdaad. Wat je bent erbij.
5: Yes, woe!
2: Lekker hoor.
5: Superleuk, echt. Fantastisch!
2: Ja, gefeliciteerd je met tickets voor Q-Music Foute Party, de Big One, op zaterdag 19 juni 2026 in de Gelredoom in Arnhem. Is dat een beetje dichtbij jou?
5: Nou, zeker weten. Ik woon in Arnhem, dus dat is...
2: Kruipend naar huis. Oh, wat heerlijk zeg.
5: Kruipend naar huis, ja. Absoluut. Dus dat gaat helemaal goed komen. Super!
2: Het had zo moeten zijn. Naar wie kijk je het meeste uit van dat rijtje?
5: Ik kijk het meest uit naar Rutger van Barneveld.
2: Oh, uiteraard.
5: Ja.
2: Leuk.
5: Uiteraard.
2: Ja. Heel leuk. Ja, top om je erbij te hebben. En ga nog even nadenken, ja, wie je mee gaat nemen.
5: Daar ga ik zeker goed over nadenken.
2: En een fijne avond
5: alvast. Dat gaat goed komen. Dankjewel. Ja, hey, fijne show.
2: Tot dan.
5: Doei, doei.
2: Hoi.
3: Vanavond na 7 uur bij Joost Winkels. Uiteraard weer tickets voor de Foute Party.

0: De Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredoom Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
3: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja.

0: boeken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
4: In de keuken alles ready.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op.

0: weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard 31.900 euro.

0: 6 uur, goeie avond.
1: Een hele goede avond.
0: Je muzieknieuws van nu.nl. Met Eefje Kuhne.
2: Goedenavond. Albert Heijn is toch echt aangevallen door hackers. Dat zeggen bronnen binnen de beveiligingswereld tegen de NOS. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Premier Jette heeft ook gereageerd op het nieuws. Het blijft volgens hem belangrijk dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben. In België zijn meerdere verdachten opgepakt voor een schietpartij in Brussel, waar een agent bij om het leven is gekomen. Het gebeurde gisteren toen de politie achter een gestolen auto aanzat. De schok bij het politiekorps daar is groot.
3: Geconfronteerd worden met deze realiteit, het in levende lijve beleven, is iets waar men nooit op voorbereid is.
2: De Brusselse politie houdt vrijdag een herdenking. In het streekvervoer wordt morgen gestaakt voor een betere cao. Op veel plekken rijden de bussen en treinen niet. De treinen van de NS rijden wel gewoon. En in de grote steden, daar is het nogal wisselend. Stadsvervoer, zoals in Amsterdam en Den Haag, rijdt wel. Maar in Rotterdam en Utrecht rijdt dan weer niet alles. En er is al ruim 1,5 ton gedoneerd aan de zeehondenopvang Waddenzee, die eerst Pieter Buren heette. De opvang zit al langer in geldnood en dreigt nu failliet te gaan. Om het hoofd echt boven water te houden, hebben ze nog veel meer geld nodig. In totaal zeker 2,8 miljoen euro. Het weer vanavond en vannacht, dan klaart het op. En morgen dan krijgen we meer zon, droog en dan wordt het zo'n 18 graden.
0: Flitsmeister dan, langs de files van dit moment op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Plaspoelpolder. 16 kilometer staat daar met een half uur vertraging. A12 Utrecht-Oberhausen bij Duiven, 8 kilometer en 20 minuten. En op de A12 Arnhem-Utrecht bij Grijshoort, 11 kilometer, 20 minuten.
4: Flitsers op de A1 richting Deventer bij 135.0. En ik refresh, dat was het.
0: Mui! Music. Tom en Bram. Ja, gaan we het laatste uurtje van de Q-middagshow van dinsdag in. En dat doen we al dansend natuurlijk met Turn the Lights Off.

0: Turn the lights off bij Q Music. Het is 6:03. Je bent bij de Q Middagshow van dinsdag. Tom en Bram hier, want Domien en Anton lekker op vakantie.
1: Inderdaad, ja.
0: Maandag zijn de mannen natuurlijk weer terug.
2: Zo is dat. En over een uurtje dan springt de auto in. Dan ga ik lekker naar huis. Pak ik lekker een dekentje. En dan ga ik lekker de nieuwe Mike Tyson docu kijken.
0: Wat is de... Nee, ik heb er niks van meegekregen. Mike Tyson, de vechter.
2: De bokser, hè. Ja. Ja, echt een icoon natuurlijk, Mike Tyson. Een van de meest enge vechters ooit. Die sloeg wel zo ongelooflijk hard. Je kon blokkeren met je armen, maar dat had geen zin. Hij sloeg er gewoon dwars doorheen.
0: Gewoon klaar.
2: Ja. Die heeft volgens mij iets van 59 gevechten heeft hij gedaan. Waarvan hij er 44 op knockout heeft gewonnen. Nou, dat is echt monsterlijk. En er is dus een documentaire van op Netflix.
0: Ja, dat is echt iets wat jij moet kijken.
2: Ja, zeker. Dat is natuurlijk al knettergek, hè, die man.
0: Want?
2: Nou ja, die was niet te stoppen. Als de stoppen bij hem doorsloegen, dan ging hij ook, ja, dan werd het gewoon zwart voor de ogen. Dus dan heeft hij ook wel eens een oor afgebeten. Oh, ja, het is echt, het is niet best.
0: In een echte wedstrijd.
2: Zeker, in de gevangenis gezeten. Het is niet best. Heb je niet een stukje trailer even?
0: Even kijken hoor. Even Mike Tyson,
2: ja. Even, is leuk.
0: Wat is dit?
3: I don't trust anybody in general. I don't like people to know me at all.
2: Ja, hier.
4: The things that he's gone through. Most people would have just been dead.
2: Oh.
5: This is the dark side of me.
2: Ooh.
5: That's just who I became. Addicted to chaos.
6: Why?
5: Because it was. Why? I don't know. You're making this difficult for me now.
2: Oh, ja, geweldig.
0: Ik zie jou al zitten met dat dekentje, hoor. Vindt Robin dit ook wel leuk om te kijken dan? Of zit hij er dan voor spek en bonen bij?
2: Nee, die vindt het denk ik ook nog wel leuk.
0: Okay.
2: Ja, die vindt het ook nog wel leuk. Ja, maar echt wel een figuur, man. Ik ken ook nog een interview van hem. En op een gegeven moment vraagt die interviewer iets heel persoonlijks. En dan zie je dat het Mike Tyson raakt. En die komt dan super dicht bij die interview en die zegt: je moet gaan.
0: Oeh.
2: Je moet gaan.
0: En wat doet hij? Die gaat.
2: En ja, die gaat er vandoor, ja. En terecht natuurlijk, ja. Ongelooflijk icoon Mike Tyson. Wordt altijd gezegd samen met Muhammad Ali, de beste bokser aller tijden ooit. Ja, ik ga dit wel kijken, hoor.
0: Ja, goed vooruitzicht, jongen.
2: Heerlijk, man. Echt. Oh, wat een vet. Ga jij het kijken?
0: Nee, ik ga het niet kijken. Nee, ik doe vanavond heel iets anders. Ik ga lekker met de kleine Isa gaan knuffelen. En dan gaat papa nog even Klein Konijn voorlezen. En dan lekker het bankje op. Dat is heel iets anders dan die gekke Mike Tyson.
2: Hè? Die een oor afbijt.
0: Ja.
2: Kan je niet misschien goed ook als signaal voor de kleine Isa om dat konijnenoor dan af te bijten?
0: Ja,
2: een beetje wat weerbaarder te maken voor
0: deze
2: wereld.
0: Just like Mike Tyson.
2: Ja, precies. Ja.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi.
1: Ja, dat maakt helemaal niks uit, joh.
0: Ach, gelukkig maar.
2: Q-middagshow. On tour.
0: Ja, onze vrienden zijn er wel op vakantie, maar we moeten het toch zeker even over ze hebben. Domien en Anton, ze hebben namelijk vorige week aangekondigd dat ze over een maandje voor een week lang de studio gaan verlaten.
1: Ja, nou ja.
0: Niet omdat ze dan weer op vakantie gaan. Nee, ze nemen dan gewoon dit hele spulletje mee. Ja. Alle mengpanelen, alle microfoons. En dat plempen ze dan in de vrachtwagen.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze bij jou langskomen.
1: Dat is toch superleuk. Dus ja. Ze zijn supermobiel. Ze kunnen overal die studio dan optuigen. Nou, dat kan dus op werk zijn bij jou of dus thuis. Ja, ik vind het heel erg leuk. Wat zou jij een leuke locatie vinden waarvan de jongens radio zouden gaan maken?
0: Ja, kijk, wij zijn allebei dierenliefhebber. Dus ik zie ze dan wel gewoon ergens tussen de dieren staan. Of
1: zou ik ook wel grappig vinden, ja.
0: Dat die Domino ook gewoon lekker door een lama bespuugd wordt.
1: Ja,
0: dat is toch heerlijk.
1: Het is een studio bij de geitenboerderij of
0: ja,
1: zo.
0: Bijvoorbeeld.
1: En dat,
0: ja.
1: Dat de geiten op de tafel gaan staan en op de rug van Domino.
0: Dat.
1: Ja, dat lijkt me ook leuk.
0: Moeten er niet gewoon even wat mensen met dierenverblijven zich aanmelden?
1: Dat vind ik ook
0: leuk.
1: Of
0: die zelf een boerderij hebben. Of
1: dierentuinen.
0: Ja, of werk je bij een dierenasiel. Kan ook.
1: Ja, ik zou ze ook wel bij een zilveren gorilla zou ik ze ook naar binnen gooien. Lijkt me ook leuk. Heb je ook leuke radio?
0: Ja.
1: Anton met een zilveren gorilla.
0: Ja. Nou ja, locaties die zijn nog niet vastgesteld. Dus je kan je vanaf nu aanmelden op qmusic.nl of in de Q-app. Als het je dus leuk lijkt dat de Q-studio bij jou op bezoek komt.
1: Ja, en het kan dus echt van alles zijn. Het kan zijn dat je denkt van nou, het lijkt me wel lachen als die gasten hier radio gaan maken vanaf de werkvloer. Want wij hebben een heel leuk bedrijf. Of als je zegt van, nou, ik wil ze gewoon lekker thuis, bij mij thuis zien.
0: Ja, in de achtertuin, in de schuur.
1: Ik wil die knappe Domien even van dichtbij in mijn slaapkamer zien. Dan kan dat gewoon, hè. Ja. En er hangt een schommel in die slaapkamer. Die wil ik Domien ook even laten zien.
0: Gaat gewoon live in, hoor.
1: En ik heb een stoel voor Anton in de hoek. Dan kan het. Meld je aan via de Q-app. Ja, nou ja, ik ga iets insturen met dieren. Dat wil ik gewoon zien.
0: Ja, is leuk. Q-middagshow on tour. Over een maandje gaat het gebeuren. Heb je een leuke locatie in gedachten? Laat het dan weten via qmusic.nl of in de app.

0: love you, baby.
1: Kriskos Amsterdam bij Q-Music. Je hoorde My Oh My. Het is bijna 6:30. We gaan naar de laatste ronde van vandaag.
2: Het geluid.
1: Ja, en dat gaan we spelen met Galiel. Hallo.
3: Hey, goeie avond.
1: Hey, goede avond. Kijk, daar ben je. Heb je een lekker avondje voor de boeg?
3: Rustig avondje.
1: Ja, wat ga je uitspoken?
3: Op de bank met de kleine tv kijken.
1: Ah, super avond, man.
4: Heerlijke avond.
1: Hey, ga je ons verlossen, Galiel? Of gaan we hem doortrekken naar morgenochtend? Dat is natuurlijk de grote vraag. Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
3: Het dichtdrukken van de metalen beugel van een wekpot.
1: Het dichtdrukken van een metalen beugel van een wekpot gaan we zo meteen voor je invoeren.

0: En tik op ja. Q Music.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
3: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
3: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Hey Mattie, het spannende spel
7: 4 op 1. 4 op 1.
6: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
8: Annemarie, het eerste woord is honger.
9: Dorst.
8: Nagel.
9: Vinger.
8: Nee.
10: Jammer.
6: Oh. Lukt het jou wel om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Hey Mattie op Q-Music. Speelbewust 18 plus.
11: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld 332 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je

0: van Bruggen.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Geen zorgen.
0: Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Teruglever kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. e-boekhouden.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Hey, goedenavond. Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A27. Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. Dat komt door een ongeluk. 6 kilometer en een half uur. En op de A325 Arnhem richting het Duitse Kleven bij Lent. 4 kilometer, half uurtje.
17: Ja, dan staat er ook nog een flitser op de A1 richting Deventer bij 135.4.
18: Het geluid.
17: Ja, gaan we weer even naar Galiel. Hang je nog? Hallo.
19: Ja, ik ben er nog.
16: Hij hangt nog, ja, dat is fijn.
17: Is die. Ja, Galiel, wat dacht jij ook alweer dat het geluid was?
19: Het dichtdrukken van de metalen beugel van een wekpot.
17: Dan gaan we dat invoeren.
16: Het geluid heeft een waarde van €31.900. En de jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord, Galiel.
19: Ja.
16: Het is fout.
19: Ja, maar nou, succes voor de volgende.
17: Dat is lief. Dat is lief. Nou, geniet in ieder geval van je avond en blijf het proberen.
19: Dat zal ik doen. Dankjewel.
16: Doei.
19: Doei.
16: We doen er 100 euro bij. En morgenochtend gaan we dus verder spelen voor €32.000. Het is exact 6:30. Het laatste nieuws van nu.nl met Eefje Kuhne.
20: Goedenavond. Premier Jette benadrukt hoe belangrijk het is voor bedrijven om hun cyberveiligheid op orde te hebben. Hij reageert op de problemen bij de Albert Heijn. Alhoewel de supermarkt zelf niet meer zegt dan dat er een cybersecurity incident was, zeggen bronnen binnen de beveiligingswereld toch echt dat het een hack was. Intussen heeft Albert Heijn de systemen weer opgestart en komt de boel langzaam weer op gang. Maar alle bestellingen die vandaag of morgen bezorgd zouden moeten worden, die worden geannuleerd.
17: Krijg je wel geld terug, toch?
20: Ja, krijg je wel, als je al betaalt, dan krijg je geld terug.
17: Mooi.
20: Bijna de helft van de jonge automobilisten is tijdens het rijden zo moe dat ze hun ogen bijna niet open kunnen houden. Dat blijkt uit een onderzoek. Bijna 40% stapt zelfs dagelijks moe in de auto. Nou, onderweg even uitrusten, dat doen veel jongeren niet. Terwijl heel even een dutje doen van een kwartiertje of een half uurtje, dat kan al veel helpen.
17: Heb je dat wel eens gehad, Tom, dat je echt zo moe
16: Moe. Oh, wat ben ik moe.
17: Hoe ga je dat tegen in de auto?
16: Als ik dan moet rijden en ik ben echt een beetje moe, dan wil ik nog wel eens een bulletje pakken.
17: Ja, precies. Ja. Of een Magnum ijsje. Dat is ook al
16: suikers.
17: Ja, een beetje suiker, een beetje koud, een beetje raam open.
20: Dat helpt allemaal helemaal niet.
17: Beetje Rammstein uit die speakers.
20: Ja, dat doen dus heel veel jongeren. Maar dat doet helemaal niks met die moeheid.
17: Nou, een beetje Rammstein wel hoor.
16: Nou, ik vind wel bellen, dat is een goeie. Als je moe bent en je moet rijden, dan moet je gaan bellen.
20: Ja, waarom niet gewoon even 20 minuutjes de ogen dicht?
17: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan.
16: Ik ga toch niet langs de A6 op een gure parkeerplaats, ga ik toch niet tukken?
17: Ja, wel. Echt, tuurlijk. Soms heb je toch wel eens echt dat je gewoon zo moet bent dat je ogen bijna dichtvallen. Dan heb ik wel dat ik of bij een tankstation even wat ga halen. Of dat ik. Nou, ik heb al eens een keer gehad dat ik gewoon even een uurtje ga liggen.
16: Ja, ik ga echt niet langs de snelweg in mijn auto slapen.
17: Ja, maar wat is dan de optie?
16: Ja, een boeletje en iemand bellen.
17: Ja. Oké. Okay, nou ja, als. Echt jongen, kijk uit het Tom.
16: Jazeker.
20: Voetbalnieuws. We zijn 8 wedstrijden onderweg. Maar de eerste trainer in de eredivisie, die staat alweer op straat.
16: Ja, Zwolle.
20: Ja, Pek Zwolle heeft Henry van der Vecht ontslagen. Want er is te weinig ontwikkeling, zegt de club. Wie het stokje overneemt, dat weten we nog niet. Voorlopig nemen de assistenten van der Werf en van der Ree het over. En zondag dan moeten ze weer tegen Go Ahead Eagles.
17: Ja, Tom, jij bent ook Zwolle supporter.
16: Ja, natuurlijk.
17: Wat doet dit met jou?
16: Nou, ik vind het wel verdrietig. Er zitten allemaal zulke lieve mensen bij die club.
17: Ja, maar lieve mensen? Het gaat om de winnaarsmentaliteit.
20: Ja, daar weer de oorlog niet mee.
16: Nee, dat snap ik wel. Maar ja, het is allemaal jammer dat het nu allemaal zo gebeurt en zo gaat. En... Ja.
17: Hoeveel staan ze nu eigenlijk?
16: Ja, helemaal onderaan, man. Op 16 of zo, met een paar punten.
17: Hoe kan dat nou?
16: Ja, dat gaat niet goed.
17: Moet Jaap Stam niet eventjes gaan coachen?
16: Zo, dat zou wat zijn.
17: Even lekker stunten met Jaap.
16: Ja, dat zou wat zijn.
17: Toch?
16: Ja.
20: En het is iets waar nogal verschillend over wordt gedacht. Hoe vaak gebruik je nou in de badkamer je handdoek? Gooi je hem na 1 keer afdrogen meteen in de was? Nee. Uit een peiling blijkt dat ruim een derde de handdoek wel 5 keer of vaker gebruikt.
17: 5 keer?
20: Best wel veel. Ja. Maar wat
17: zeg je? Nou ja, zeg, waarom doen jullie daar helemaal zo verbaasd over?
20: Hoe vaak gebruik je?
17: Je zegt het ook een beetje walgelijk even.
20: Nou ja, 5 keer of vaker?
17: Ja.
16: Ja, dat vind ik wel veel hoor.
17: Nee, gewoon een weekje, iedere week een nieuwe handdoek.
16: Echt?
17: Ja.
16: Oh nee, ik vind met laat ik zeggen 3 keer afdrogen, dan gaat hij de mand in.
17: Ja, maar...
20: Nou, dat is precies wat de experts zeggen. Dat wilde ik net zeggen. Microbiologen die zeggen 3 keer afdrogen, dan in de was.
17: Nou, die moeten niet zo populair doen.
16: Ja, maar die van jou, die kun je na een week kun je rechtop tegen de muur aan zetten.
17: Nee, dat is niet waar. Nee, ik snap met jouw rughaar en met je tarrels... Dat jij na 3 keer die handdoek in de... Ik ben in principe schoon na het douchen.
16: Ja, ik ook.
17: En dus ik kan hem wel een weekje, gewoon een week.
16: Dat
17: en dan
16: vind ik echt heel lang.
17: Is niet lang.
16: Nee, vind ik vies.
20: En verder ook wassen op 60 graden. En
16: ja, doe ik ook.
20: Niet je handdoek delen met je partner. Hè?
17: Nee, dat doe ik ook.
20: Dat is echt heel vies.
17: Nee, nou, dat ook weer niet. Maar, joh, wat zijn jullie allemaal? Wat zijn allemaal vies?
16: Nee, ik deel mijn handdoek ook wel met mijn vriendin, hoor.
20: Ja?
16: Natuurlijk. Ja, maakt er nou uit.
17: Ja, nee, dan doe je toch eigenlijk ook het dubbele met die handdoek?
16: Ja, meestal dan na 2 dagen of zo, dan gaat gewoon de handdoeken die er liggen in de badkamer.
17: Ja, maar wat is dat?
16: In.
17: Dus
16: die zijn
17: ik
16: dan
17: wissel
16: zeg maar,
17: hem
16: 3 keer gebruikt.
17: Ik laat hem zeggen, ik doe dus na een keer of 6, 7 wissel ik hem. En jij doet dus 3 keer zelf, maar je vriendin doet hem ook 3 keer. Dat is toch ook 6 keer?
16: Ik ben toch niet aan het turven hoe het...
17: Ook nog met andere lichaamssappen erin. Ja, wie is hier nou de viespeuk?
20: En dan je dochter ook nog met dezelfde handdoek.
16: Ja, die heeft eigen handdoekjes
20: hond.
16: En een badjas.
17: Ja, hond Olly.
16: Olly doen we er ook mee.
17: Wanneer die weer met de fluffy puffy even wordt droog gefeund. Eerst even met de handdoek. Nee. En jij dan, Eve?
20: Ik denk 2 dagen. 2 dagen dezelfde handdoek. En dan gebruik ik hem altijd op de grond.
17: Ik vind het heel veel rond wassen.
20: Ja, voor mijn voeten.
17: Ja, precies. Heel veel.
20: Ja, gaat...
17: Het is heel veel wassen. Voor weinig drogen. Ja, het kan best wel een keer vaker.
16: Nou, zullen we stoppen met deze...
17: Ja, dat is goed.
16: Ja.
2: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
2: Dit is de Top 40 update.
16: Of wil je nog wat zeggen over de handdoeken?
17: Nee.
16: Nee hoor. We gaan naar de Top 40 update van dinsdag 13 oktober 2026. Op 1 zometeen het huidige zilver in de lijst van Q-Lads, Antoon en Boef. Op 2 komt voorbij de hit waarmee Sienna Spyro het erepodium op is geklommen. En op 3 die waanzinnige alarmschijf van Jamie Miller. Maar eerst de snelste stijger in de Top 40. Dat is de huidige hit van Sommieux. Fields Part 2, zo heet hij. Ze vliegen met 9 plekken winst naar nummer 29. En vanavond hoor je ze in de update op.

Dit moet toch gewoon een van de leukste liedjes van dit moment zijn. Babydoll in de Top 40 update op plekje 3. Het is het Top 40 debuut van Jamie Miller. Hij is deze week de alarmschijf. Wordt ook als een malle gestreamd. En op TikTok gaat het ook nog steeds hartstikke viral. Kortom, alle wind in de zeilen voor Jamie Miller. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 2. Dat is de huidige Top 40 hit van Sienna Spyro, Great Expectation. Ja, in 1 jaar tijd weet deze vrouw, let op, 4 Top 40 hits te scoren. Maar dit is de eerste waarmee ze het erepodium bereikt. En vandaag klimt ze ook nog een ander podium op. Want vanavond is de aftrap van haar grote wereldtour. Het is het huidige brons in de lijst. Great Expectation van Sienna Spyro. In de update op...

0: Sienna Spyro bij Q Music. Top 40
1: update. Zware kost. Zware kost.
2: Ik ben benieuwd.
0: Je hebt een paar minuten zitten genieten, jij, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zeg maar niks, zeg maar niks.
1: Nee, ik zei tegen jou, kan dit af?
0: Ja, het land kent je inmiddels.
1: Maar nee, het is een mooi nummer. Het is een mooi nummer. Maar ik heb vooral zin in de nummer 1. Wat staat er?
0: Ja, die komt eraan. We gaan eerst even de papieren doornemen. Op 4 in de top 40 update hadden we Somje. Feels Part 2.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: 3, Jamie Miller, de alarmschijf. Ja. Baby Doll.
1: En dan 2, jouw favorietjes.
0: Sienna Spyro. God, is het al 7 uur? Ben je zat?
1: Op nummer 1.
0: We gaan naar de nummer 1. Dat is het huidige zilver in de top 40. En dat is wel een vet verhaal. Want dat heeft er helemaal niet zo lang over gedaan om daar te komen. Het gaat over 100 tranen van Q-Las, Antoon en Boef. Het staat nu 3 weken in de Nederlandse top 40. Ze kwamen binnen op 14. Toen hop door naar plek 3. En nu dus het zilver.
1: Nou, dat gaat wel echt hard.
0: Dat is ook wel gekkigheid.
1: Heel leuk.
0: En vanavond dus in de update helemaal bovenaan.
3: Nummer

0: Is het al op tv?
1: 1 november is het op tv.
0: 1 november.
1: Ach, onze eilandbewoner, daar is hij.
0: Ja, Expeditie Robinson met onze Joost Winkel.
1: Ja.
0: Maar nu gewoon hier, veilig en droog, en je mag gewoon eten.
1: Maar Tom, wat wordt jouw programma dan waar je aan mee gaat doen? Want Bram heeft meegedaan aan Wie is de Mol. Ik zit in Expeditie Robinson. Wat,

0: ben ooit gevraagd voor Temptation Island VIPs.
1: Dat had ik wel willen zien.
2: Dan gaan we naar het eiland groeven, man.
1: Dat gaan we natuurlijk niet doen, hè.
0: Ja,
2: dat Tom met...
3: Ben je er echt wat voor gevraagd,
0: hè? Ja, ik ben serieus voor gevraagd.
3: Maar met Helene dan?
0: Zeker.
1: En dat Tom dan op een eiland zit met Shirley en met Lena.
0: Ja. En dan ook helemaal rechtsaf gaan.
1: En dan en Helene zit met Harry van het Kamp op een eiland.
3: Ja. Ah, sorry, maar dan krijg je echt een belletje van... Hey, Tom,
0: zeker. Vind je het leuker? Ja, ken jij Temptation Island? Dit is vlak geweest voordat die rel kwam.
3: Oh,
0: op een gegeven moment kwam er zo'n rel rondom dat hele programma.
1: Nou, zo wel lang geleden dan.
3: Maar heb je wel eens over nagedacht om het te doen?
0: Nee, absoluut niet.
3: Nee, en ook niet voor een goed geldbedrag.
1: Ik zou er echt geld voor betalen om dit te zien, weet je dat?
3: Ja. En je hebt een flinke ruimte, Bram. Dus
1: weet je wat, we gaan het gewoon produceren.
0: Als Bram in de portemonnee trekt.
1: Ja, gekkigheid.
0: Dat gaan we echt niet doen, jongens.
1: Nee, jammer.
0: Laat me gewoon lekker hier in de studio zitten, komt ook goed, hè.
3: Dat is zeker waar.
1: Nou ja, niet met die stem.
0: Niet met die stem.
1: Goed, Joost, zo meteen natuurlijk weer leuke dingetjes.
3: Over prijzen gesproken. Nu, ja, knok tegen de klok. Sowieso rond de klok van 19:15. En binnen nu een half uur je kans op 2 tickets voor de Foute Party.
0: Veel plezier met Joost.
1: Op wie moeten we letten?
3: Ga ik je zo vertellen.
0: Oké. Okay. Deze komt er ook aan.
4: Last year was big. Even bigger.
5: De allergrootste Foute Party is terug. Zaterdag 19 juni 2027. Gelredome Arnhem.
6: De Foute Party. Woehoe!
5: Met onder andere de DJ's van Q Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Q Music Foute Party. The big one is getting bigger. Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
6: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
7: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
6: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U

0: 63 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
11: In de keuken alles ready.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
16: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard €32.000. Weet jij al wat het is?
17: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
19: Twee minuten over zeven, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Rebecca.
20: Goedenavond. Albert Heijn gaat de bevoorrading van de winkels weer opstarten. De schappen raakten vandaag steeds leger na een cyberveiligheidsincident. En volgens premier Jetten laat dat zien dat het echt cruciaal is dat bedrijven hun beveiliging op orde hebben. Dat zegt hij bij RTL Nieuws.
21: Belangrijker is dat Albert Heijn heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. Dat is denk ik verstandig. Laat nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich ook goed weren tegen cyberonveiligheid.
20: Ondertussen zijn alle boodschappen die de Albert Heijn vandaag of morgen zou bezorgen geannuleerd. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Dat doen ze om het aanmeldcentrum in Ter Apel te helpen. Daar moesten tientallen asielzoekers vorige week nog buiten slapen omdat er geen plek meer voor ze was. Groningen gaat 100 bedden beschikbaar maken waar gezinnen met jonge kinderen terecht kunnen. In Frankrijk waren vandaag weer scholierenprotesten. Naar schatting zijn meer dan 100.000 mensen de straat op gegaan en zo'n 200 scholen werden geblokkeerd. Het is al de vierde week dat daar wordt geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zo zijn er te weinig docenten en zitten de klassen te vol. En dan nog sport, want FIFA-baas Gianni Infantino ligt weer onder vuur. Hij zou sinds het WK voetbal al zeker 1,5 miljoen euro betaald hebben gekregen via een andere organisatie. En dat staat niet in de boeken, dat meldt een Engelse krant. De positie van Infantino is al langer niet best. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 8. Morgen krijgen we meer zon en dan wordt het zo'n 18 graden.
19: Vertragingen gemeld nog door Flitsmeister. Het zijn er 2 langer dan 10 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. 7 kilometer, 40 minuten, komt daardoor een ongeval. En de A325 Arnhem-Kleve, dat is Duitsland, tussen Ressen en Arnhem-Neerbos. 4 kilometer, 25 minuten. De stem van dit programma heeft geen idee wat er vandaag in de bonus is. Ja, en binnen nu en 20 minuten jouw kans op 2 tickets voor de Foute Party in Gelredam Arnhem volgend jaar.

lang de nummer 1 geweest in de Q-top 1500. Coldplay, Back Your Music en Fix You. Renate zegt erover, ach, Fix You blijft toch een fantastisch mooi nummer. En daarvoor in de avondshow, Janis Blue en Edge of Desire maakt het 10 minuten over 7 op deze dinsdagavond. Ja, al waren wij toch ook nog wel een beetje aan het nagenieten zijn van toch wel een grote aankondiging van gisteren. Namelijk het feit dat de Foute Party, de Big One, ook volgend jaar weer gaat plaatsvinden. Ditmaal in Gelredome, Arnhem. We doen alleen nog maar stadions. We doen alleen nog maar stadions. In navolging van het Philips Stadion schrijven we nu iets op de kaart. We strijken neer in Arnhem en dat doen we echt wel met een sterren-line-up. En jij kunt jezelf al verzekeren van 2 tickets. Hoe? Nou, heel simpel. Je moet een van de optredende artiesten in de gaten houden. Op de line-up. Ik noem een Snollebollekes, een DJ Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Robert van Hemer, Chips, Teaspoon, Justin Wild, Rutger van Barneveld, Yes Air. Allemaal komen zij naar Arnhem toe. Maar ja, wie moet je dan vanavond in de gaten houden? Nou, sterker nog, wie moet je binnen nu en 10 minuten in de gaten houden? Het is de man die daar stond met zijn soloconcert. Snollebollekes. Hoor je Snollebollekes? Stuur dan Foute Party via de Q-Music app.

0: En ik kan vast verklappen, je gaat hem horen met links-rechts. Niet te missen, zou ik daarmee willen zeggen. Eerst is dit Bruno Mars.
1: Q Music.

0: defibrillator of niet? Want god, man, een ju.
1: Het is altijd als ik links-rechts hoor, alsof ik gewoon echt 3, 4, 5 bakken koffie op heb. Snollebollekes, links-rechts, hij is erbij over 249 dagen. In Gelredoom, in Arnhem, de grootste foute party. Die we weer gaan doen. Jij kunt daarbij zijn. Hoor je een van de optredende artiesten, in dit geval dus Snollebollekes, dan mag je foute party sturen via de Q-Music app. Goedenavond met Joost. Met wie spreek ik?
2: Met Kelly.
1: Hallo, Kelly.
2: Hallo.
1: Hey, het duurt nog 249 dagen, maar staat er iets in je agenda op 19 juni 2027?
2: Nou, nog niet.
1: Nog niet? Heb je een foute outfit die je aan kunt trekken om mee te doen met de foute party?
2: Ik kan wel mijn carnavalskist induiken en denk ik wel iets vinden, ja.
1: Ja, ik hoor hier een Brabantse tongval. Waar komt die vandaan, zeg ik eens, Kelly?
2: Ik kom uit Eindhoven.
1: Eindhoven, waar we vorig jaar natuurlijk waren.
2: Ja, zeker.
1: Ja, is het dan voor jou spijtig dat wij in het Gelredome zijn? Of zeg jij, nou prima, ik ga gewoon lekker die kant op?
2: Nou, allebei eigenlijk. Ik vond het heel leuk in het PC-stadion. Maar ja, als we een andere kant in moeten, dan doen we dat, hè?
1: Ja, nou, dat is goed om te horen. Lieve Kelly, ik mag je feliciteren. 2 tickets voor de Foute Party 2027 zijn voor jou!
2: Wow, super! Wat een knalfeest.
1: Ja, dat wordt zeker een knalfeest. Dankjewel Kelly en we zien je daar.
2: Dankjewel, fijne avond.
1: Ja, deze hele week nog kans op tickets voor die foute party in Gelredome Arnhem. Dit is Alex Warren.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Ja, gisteren in Knok tegen de klok spraken we Fleur. En Fleur had een kleine fout begaan met haar bolide.
2: Ik moest ochtends nog even naar de benzinepomp. En ik rij hem iets te enthousiast op het stoeprandje. En toen zat er een behoorlijk gat in de band.
0: Ja, gewoon een dikke vette tip. Geen stoepranden raken. Geen stoepranden raken. Ongeluk zit in een klein hoekje. Maar uiteindelijk ja, wist Fleur toch die cent bij elkaar te spelen.
3: 117 euro.
2: Stop.
0: Ja, stop de klok.
2: Oh mijn god.
0: Ja, goed hè, goed hè. Als je nou zelf in een situatie zit waarvan je denkt, goh, ik zou wel een lekker geldbedrag kunnen gebruiken, dan mag je nu aanmelden via de Q-Music app. Stuur het woord klok deze kant op. En stuur daarbij ook waar je het graag voor zou willen gebruiken. Dus geef even de reden waarvoor je het nodig hebt. And I'll talk to you. Another. Komt er.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen af vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
19: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Draken timmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Joost Swinkels.

Rihanna med Kirko. Stayback Hugh. De aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die staan nog wagenwijd open. Meespelen kan nu nog door het woord Klok te sturen via de Q-Music app. En bijbehorend even de reden waarom je graag mee zou willen doen met Knok tegen de Klok. Weten we een beetje waar het geld eventueel naartoe zou gaan. Eerst even naar de vrienden van Temper City. Een band die we eigenlijk nog niet zo heel lang kennen. En toch is daar dan de kritiek. Ach, dat zal wel AI zijn. Dat zal wel weer door die computers gemaakt zijn. Nou, het duurde best wel even een tijdje voordat we de onderste steen boven hadden. Het is een echte band met echte mensen, met echte instrumenten, met echte muziek. Nu hebben ze ondertussen iets nieuws uit. En ik ben benieuwd of dat net zo'n daverend succes gaat worden als die eerste hit. Ja? Nou, klinkt goed hoor. Reverse Psychology is dit. Ik ben benieuwd of het Temper City's Self-Aware gaat even na. Antwoord wellicht binnenkort in de Nederlandse top 40. Vooralsnog doet dit eigenlijk gewoon ongelooflijk goed. Top 10 hit, nummer 7. Dit is Self-Aware bij Q. No.

0: Bye-bye.
1: Joel Corey, making music in heaven.
2: Knok. Tegen de klok.
1: Hey Daan, goedenavond.
3: Goedenavond, Joost.
1: Je werkt op de ICT-afdeling van een MBO in Utrecht. Volg jij dan het toch wel cybersecurity lek schandaal geval bij de Albert Heijn op dit moment?
3: Ja, dat volgen wij zeker een beetje. Ook omdat ik inderdaad in die richting waar ook mijn werk doe en altijd maar ook mee bezig ben. Dus ja, absoluut. Dat is interessant wat er allemaal gebeurt.
1: En wat denk jij dat er is gebeurd, Daan?
3: Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Mijn zwager zit in de cybersecurity, dus die kan er wat meer over zeggen. Ik dacht dat ik dat kan.
1: Ja,
3: ik zit maar aan een andere ICT-kant, zeg maar, op het onderwijs.
1: Oké. Hey ja. Daan, jij wil graag meedoen met Knok tegen de klok. Jij wil je geld voor iets bijzonders gebruiken. Waarvoor heb je het nodig? Wat wil je graag?
3: Ik ben helemaal gek van aquaria. En ja. Dan zou je denken van, iedereen heeft al aquariums thuis staan. Nou, ik heb ook in dit geval ook zeewater aquaria thuis staan. Dus dat betekent, denk aan Nemo-visjes, koralen, et cetera. Dat is eigenlijk mijn grootste hobby. En daarnaast ben ik net een nieuw aquarium aan het opstarten waar dan zeepaardjes in komen. En dat is wel iets heel bijzonders, omdat dat natuurlijk hele bijzondere dieren zijn die je niet overal ziet.
1: Nee, en Daan, dus, je mag dat allemaal thuis gewoon houden, toch?
3: Ja, wel met strikte voorwaarden. Dus deze bijvoorbeeld zeepaars mogen niet geïmporteerd worden. Dus die moeten echt nagekweekt worden ergens in Nederland bijvoorbeeld, bij speciale bedrijven die ook daar licentie voor hebben. Dus het is er hangen wel eisen aan om dat soort dieren te kunnen houden thuis. Ja, zeker.
1: En waar koop je een zeepaard?
3: Eigenlijk in een aquariumwinkel. Een aantal aquariumwinkel in Nederland die hebben de licentie ook om dat te mogen verkopen. Het zijn wel hele bijzondere dieren. Omdat je natuurlijk niet alle dagen in een aquarium ook thuis bij iedereen ziet.
1: Nee, en wat moet dat kosten, een zeepaardje eigenlijk?
3: Je zit al gauw tussen de 150 en 200 euro voor een koppeltje, dus een paardje. Oh. Je koopt eigenlijk altijd twee, omdat ze dan ook, voelen ze zich ook veilig. En dan doen ze het eigenlijk het beste.
1: Een zeepaar heb je dan natuurlijk.
3: Een zeepaar, ja, inderdaad. Ja,
1: hey,
3: inderdaad.
1: Wat nog grappig is, Daan, ik ben onlangs bij Ecomare geweest. Dat is op Texel, daar verzorgen ze een zeehondje. Maar hebben ze ook een heel mooi museum bij. En daar hebben ze mij een ongelooflijk leuk feitje verteld over de zeepaardjes.
3: En dat gaat over de zwangerschap waarschijnlijk.
1: Ja, dat gaat over de zwangerschap. Want wat gebeurt er bij zeepaardjes?
3: Het mannetje die laat eigenlijk de zeepaardjes los. Dus die houdt de zeepaardjes in, kunnen ze zo'n buideltje noemen. En op een gegeven moment laat hij ze los. In plaats van dat het vrouwtje dat doet.
1: Ja, het mannetje is daar dus min of meer zwanger, werd mij verteld.
3: Ja, en het andere leuke, of nog een leuk feitje zou eigenlijk zijn, dat ze bijvoorbeeld geen maag hebben. Ze moeten eigenlijk de hele dag door eten. Want ze kunnen geen eten vasthouden. Dus dat is ook iets wat wel heel speciaal is eigenlijk daaraan.
1: God, Daan, we dwalen af. We moeten Knok tegen de klok gaan spelen. Veel plezier, succes.
3: Zeker.
1: Jongen, daar ga je. Komt-ie.
3: Dankjewel.
4: 19 euro. 30 euro. 105 euro. 135 euro. 155 euro.
3: Stop de klok.
1: Ja, stop. Daan, geweldig gedaan. 155 euro is voor jou.
3: Dankjewel, dat is hartstikke leuk.
1: Daar kun je zeepaardje van halen. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee.
4: 190 euro. 216 euro.
1: Nou, uiteindelijk toch 216 euro in de klok.
3: Ja, ik ben er hartstikke blij mee, hoor.
1: Daan, je hebt het ongelooflijk goed gedaan. 155 euro. Komt jouw kant op. Veel plezier ermee.
3: Dankjewel en een fijne avond.
1: Nou, dat komt helemaal goed. Want vanavond om 10:15 bij Lars een nieuwe ronde Knok tegen de klok.

0: niet meer de nummer 1 van Nederland. Die Die, Shakira van de troon gestoten door Suzanne en Freek. Maken ook meteen echt een vrije val in de lijst. Ze zijn gewoon teruggezakt naar achter. Daarmee ook de snelste zakker. Hey, gisteren was toch persoonlijk voor mij groot nieuws. Ik ben dit jaar een van de kandidaten van Expeditie Robinson. Het voelt nog steeds gek om dat vrijheid te kunnen zeggen, maar dat mag nu toch echt zo. Nu is het zo dat er vanochtend in de ochtendshow nog een klein beetje discussie is ontstaan van, goh, zou Mattie het eigenlijk volhouden op een onbewoond eiland? En wat is eigenlijk de voorspelling? Hoe lang heb ik er gezeten? Antwoord erop krijg je zo meteen. Een voorspelling, hè? Een voorspelling, zeg ik wel. En ook Teddy Swims, Mr. Know-it-all, is ook.
1: Hey Mattie!
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Nou, wat blijkt nu? Er gaan heel veel vervalsingen rond als het gaat om tekeningen en kunstwerken van kinderen.
3: Ik ging zelfs zo ver, zouden ze bij de kinderopvang stempels hebben van kleine voetjes.
1: Nee.
2: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
4: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
2: Kiki?
5: Ja?
2: Mag ik even kijken?
5: Ja, jawel.
2: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
1: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Elke ochtend bij Q-Music.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
1: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Profiteer bij Pearl van 3.

0: voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
10: De Drive-Thru Quiz.
11: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
9: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
11: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
9: De Drive-Thru Quiz. 'S Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
12: Q sounds better with you.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
15: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
16: Het geluid.
9: Het geluid van Q-Music is nu waard
17: €32.000.
9: Weet jij al wat het is?
16: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
18: 1 minuut over 8, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
19: Goedenavond. Albert Heijn waarschuwt klanten om extra goed op te letten op phishing na de mogelijke aanval op hun computersysteem. Het lijkt erop dat er geen gegevens gelekt zijn, maar criminelen kunnen wel misbruik maken, bijvoorbeeld door te doen alsof ze voor de Albert Heijn werken. Ondertussen benadrukt premier Jette dat het echt belangrijk is dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben. De staking van morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, dat zegt de NS zelf. En er worden ook geen problemen verwacht met alle bussen die als vervangend vervoer worden ingezet. De staking treft wel andere vervoerders, zoals Arriva, Q-Bus en Keolis. Hoeveel bussen en treinen er precies gaan uitvallen is nog niet bekend. Er is weer gedoe over het Songfestival, want honderden omroepmedewerkers hebben de NPO vandaag een brandbrief gestuurd. Zij roepen de organisatie op om alsnog af te zien van het Songfestival. Avro Tros trok er eerder de stekker uit, omdat Israël ondanks de ellende in Gaza nog mee mag doen. Maar de NPO besloot om de organisatie over te nemen. Medewerkers zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat ze zo worden meegesleept in de normalisering van een genocide. En dan nog sport, want over een uurtje komt Nederland weer in actie in de Champions League. PSV speelt uit in Duitsland en trapt zometeen af tegen Leipzig. En dat kan een mooie wedstrijd worden, dat vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
20: Stoel riemen vast, dit wordt spektakel. Althans, dat voorspelt PSV-trainer Peter Bos. Leipzig speelt in thuiswedstrijden namelijk zeer aanvallend en dat doet PSV eigenlijk ook elke wedstrijd. Ik voorspel, het wordt 3-3.
19: De wedstrijd begint dus zometeen om 9 uur. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 9. Morgen krijgen we meer zon en dan wordt het zo'n 18 graden.
18: En Flitsmeister meldt een vertraging op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos. 2 kilometer, 8 minuten komt daardoor een ongeval.
9: Music.
16: Joost Swinkels.
18: Ja, hoe zou Mattie het doen op Expeditie Robinson? Een voorspelling heeft hij vanochtend gedaan. En wat het is, hoor je zo.
2: je hebt ook oordopjes in. Ben je nu aan het luisteren naar Joost of niet?
17: Nee, dat niet.
2: Tenminste, ik heb wel eens het idee dat hij internationaal inderdaad bekender is dan misschien nationaal.
17: Ja, zou wel kunnen.

0: Het is nieuw muziek bij Q Music en Nothing But Thieves and Five. Daarvoor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, gisteren voor mij toch persoonlijk groot nieuws. Ik mag het dan eindelijk vertellen, maar dit jaar ben ik een van de kandidaten van Expeditie Robinson. Ja, en ik weet het al toch wel sinds begin dit jaar. En dat je het dan eindelijk mag zeggen, dat voelt dan toch als een hele opluchting. Nu zijn er sinds gisteravond ook de eerste beelden te zien op tv. Er loopt dan een promo, zoals dat heet. Dat is 15 seconden of 30 seconden van de afgelopen periode. Kijk, je moet je voorstellen van hoe lang het avontuur ook duurt. Het heeft zich natuurlijk alleen maar afgespeeld in mijn hoofd. Dus ik ben thuisgekomen met... ja, niks van foto's of video's, er is veel gefilmd. Maar dat moet dus allemaal nog op tv komen. Dus om dan gisteren ook die eerste beelden te zien... ja, dat is dan echt vet. Dat is dan echt leuk dat je denkt... oh ja, het is echt gebeurd. Ik heb daar echt gezeten. Nu is het zo dat er in de ochtendshow vanochtend... toch een klein beetje discussie ontstond. Van ja, goh, zou Mattie het nou eigenlijk volhouden?
1: Ik hou denk ik anderhalf uur vol. Nee, je moet mij eten geven. Dat gaat niet anders.
2: Nee, dat gaat
1: anders is het gewoon zowel mentaal als fysiek...
0: Oh.
1: Ja, ik word er geen leuke mens van als je geen eten in mij stopt.
2: Ik zou echt gaan moorden ook als ik geen eten krijg. Nee, dat denk ik echt. Ja, nee, dat gaat helemaal niet.
1: Ja, nee, ik red het ook niet, joh. Nee. Hoe ver denken we dat onze Joost Swinkels komt?
2: Nou, ik durf wel te zeggen dat hij gaat winnen.
1: Zo, hij gaat winnen?
2: Hij komt in de finale. Zo.
1: Hallo. Ja. Heel even, Kiki, denk je dat hij wint ook?
3: Ja, ik denk ook echt dat hij wint.
2: Kijk.
1: Ik denk wel dat hij in ieder geval tot drie kwart komt. Hij redt die, hoe heet dat?
2: Samensmelting.
0: Nou, Mattie Valk is in ieder geval een trouwe kijker van het programma. Dat is fijn om te weten. Hé, maar de winst? Zo, dat zou wat zijn, hé. Van Zuid

in ieder geval wel veel vertrouwen vanuit Annemarie Rozing. Daar ben ik toch op blij om. Dit is de avond met jou. Ja, hij zou simpelweg ook gewoon gevraagd kunnen worden. Er zitten dit jaar ook Vlamingen bij. Dit is Lost Frequencies. Dit is Where Are You Now bij Q. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Adele bij Q-Music en Ain't in LA. Ik vertelde dat ik dit jaar een van de kandidaten dus ben van Expeditie Robinson. En dit jaar doet ook mee Pieter van der Sman. En de grap is dat ik, voordat ik vertrok, al heel vaak naar het gezicht van Pieter heb zitten kijken. Zonder dat ik het nou eigenlijk door heb. Hij is namelijk de hoofdrolspeler in Laat het licht aan van Snelle. In die videoclip. Dus ik zie hem daar en ik denk, god, waar ken ik hem toch ook weer van? Precies. Van die videoclip. Laat het licht.

0: Music.
1: Q Music.
0: Q sounds better with you.
1: Better with you.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: sneller bij Q Music en laat het licht aan. Zometeen.
1: Hoger. Lager.
0: En we spelen vandaag met de categorie filmduur. Ja, filmduur. En dat is eigenlijk de hoofdvraag. Welke film duurt langer? Dus we beginnen zometeen met een film. Ik noem de Titanic. Ik noem maar eens even de Titanic. En dan gaan wij naar bijvoorbeeld... Nou, ik heb ook zo weinig films gezien in mijn leven. Hoe heet die nou? Wolf of Wall Street. Sorry, ja. Ja, met even, ik noem maar wat van de Titanic. Gaan we naar de Wolf of Wall Street? En dat is de vraag. Ja, ik had natuurlijk ook... Nou, sorry, ik ben wel... Hoe heet die nou? Van die Christopher Nolan, die laatst helemaal in de bioscoop was. Waar iedereen...
2: Even je best.
0: Ah, nou, ik kan er niet eens staan. De Audacity, wil ik zeggen. Audacity.
2: De Audacity.
0: Audacity, sorry. Mijn rechterhand van dit programma, Thomas, is echt een zware filmfanaat.
2: Ja.
0: Dus die is...
2: De Audacity. Ja, dat was hem.
0: Dat valt jou vies tegen. Goed, we spelen zo meteen dus met de vraag... welke film duurt er langer? Het is een fantastisch leuk spelletje om thuis mee te spelen op de bank. Nog leuker in de auto, maar nog veel leuker is... om mee te spelen op de radio. Je mag aan de start verschijnen. Stuur hoge lagen via de Q-Music app. Speel hem tot de 10 en ga naar huis met de Q-Music sokker. En Somjeu komt eraan. De Audacity. Dank u voor de dan, hoor je zo.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ontdek welke training bij jou past... op debaak.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
13: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
12: Oei, ik voel de bui al hangen.
13: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
12: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
14: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
15: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar...
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting... op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl. In de keuken
25: alles ready. Wie was je aan de beurt?
26: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Plus.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Joost Swinkels.
6: Hallo.
5: Q-music.
6: Ja, de aanmeldingen voor hoge lagen zijn nog heel even geopend. Dus kom maar door via de Q-music app.

0: Miley bij Q en Bad. Nee, sorry. Ik ben zo in de war dat zij niet meer Miley Cyrus heet. Snap je dat? Sorry, dat heb ik helemaal een soort van error in mijn hoofd. Goed, we gaan spelen.
1: Hoger, lager.
0: Gaan we doen met vandaag de vraag: welke film duurt langer? Laurel, goedavond.
2: Goedenavond.
0: Ben jij een beetje een filmfanaat?
2: Ja, ik hou wel van een goede film.
0: Ja, je houdt wel van een goede film. Oké, Schindler's List, heb je die gezien?
2: Nee, die niet.
0: Nou, dat is precies de film waarmee we gaan starten. Okay. De vraag is, welke film duurt er langer? Dus is de volgende in de rij een film die korter of langer duurt? Van Schindler's List gaan we naar Pulp Fiction. Duurt die langer of korter?
2: Ik denk langer.
0: Langer is niet het goede antwoord. Ga ik meteen naar Nino, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Van Pulp Fiction gaan wij naar The Lion King. Is die langer of korter dan Pulp Fiction?
3: The Lion King is korter dan Pulp Fiction.
0: Korter is inderdaad het goede antwoord. Gaan we naar nummer 4, Die Hard. Is die langer of korter dan The Lion King?
3: Oh, dat is lastig hoor.
0: Ja.
3: Die Hard, elke kerst aan het kijken natuurlijk. Ik ga voor langer.
0: Jij gaat voor langer is inderdaad het goede antwoord.
3: Goed.
0: Dan zijn we bij nummer 5, Oppenheimer.
3: Oppenheimer, ja. Oppenheimer is sowieso langer.
0: Oh, ja. Oh, was een lange zit, hè?
3: Ja, dat is een hele lange rit.
0: Dat is inderdaad hartstikke goed. Van Oppenheimer gaan we naar nummer 6. The Shawshank Redemption.
3: Oh, dat is volgens mij een best lange film. Maar ik geloof niet dat die langer is dan Oppenheimer. Daar ga ik niet vanuit. Ik zeg nee.
0: Dus jij zegt?
3: Ik zeg dat die korter is dan Oppenheimer.
0: Dat is inderdaad hartstikke goed. Dan gaan we naar 7. Gladiator. Is dat langer of korter dan Shawshank Redemption?
3: Gladiator. Ik geloof niet dat die heel lang is. Ik denk korter.
0: Tot zover Nino in dit spel. Dat is niet het goede antwoord. Dan ga ik naar Nadine. Goedenavond.
4: Hallo.
0: Van Gladiator nummer 7 gaan wij naar The Inglourious Basterds op nummer 8.
4: Oeh,
0: was die film
4: heb ik niet
0: langer of korter dan Gladiator?
4: Inglourious Basterds. Ik denk korter.
0: Korter, zeg jij. Dat is goed. Dan gaan wij naar... En ik ben benieuwd of je hem hebt gezien. Op nummer 9, Der Untergang.
4: Heb ik gezien, jazeker.
0: Heb je gezien?
4: Ja.
0: En is die film langer of korter dan The Inglourious Basterds?
4: Het duurt wel lang. Ik gok dat hij langer duurt.
0: Dat gok jij goed. We zijn bij de laatste. Als je deze goed hebt, dan win jij gewoon de Q-Music sokken.
4: Yeah.
0: Ja, hoe lekker is dat? Maar goed, er zit ook iemand in jouw nek te hijgen. En dat is Sylvana. Maar goed, jij bent voor nu nog aan de beurt, Nadine. Van Der Untergang nummer 9 gaan we naar nummer 10. Pirates of the Caribbean 1. Was die langer of korter dan Der Untergang?
4: Dit moet ik weten. Want die heb ik allemaal gezien.
0: Ja. Ik moet nu een antwoord hebben.
4: Korter.
0: Korter, zeg jij. Dat is hartstikke goed!
4: Yay!
0: Ach, Nadine, hartstikke goed. Pirates of the Caribbean 1 was inderdaad een kortere film dan Der Untergang. Hey, Nadine...
4: En die moet namelijk wel een zware film, hoor. Proef. Dat is wel een zware kost.
0: Ja, natuurlijk is dat zwaar. Sorry, ja, nee, natuurlijk is dat zware kost, ja. Natuurlijk is het zware kost. Hey, Nadine, het levert jou wel de Q-Music sok en het Q-Music prijspakket op.
4: Ja. Yeah.
0: Hoe lekker is dat? Gefeliciteerd daarmee. Trek die lekker aan als je dan weer een volgende film gaat kijken.
4: Ja, ga ik zeker doen.
0: Hele fijne avond. Dankjewel voor meedoen. Tot
4: dankjewel.
0: Later. Dit is Kensington.

0: Stella Lefty bij Q Music en Boston, zojuist hoger lager. Met de lengte van films. De grote vraag was, welke film duurt er langer? Nou, mocht je denken in deze donkere kerstperiode die er toch weer aan zit te komen. Nou, kerst, neem het woord kerst al in de mond. Oeh, rustig. Deze herfstperiode, voor welke film moet je dan echt goed gaan zitten? Nou, met vlag en wimpel, Schindler's List. Ja, 196 minuten. Oppenheimer, 180 minuten. Wat vond ik dat toch een lange zit. Oh, daar leek maar geen eind aan te komen. Ja, het was heel vet. Ja, nee, maar serieus. Ja, je werkt natuurlijk helemaal toe naar die atoomontploffing. Maar daarna komt nog heel dat stuk dat wat het nou juridisch voor gevolg had. Zeg maar in de politiek. Toen dacht ik echt, nou, daar had echt een uur van afgekund. Ja, sorry dat ik het zeg. Voor de puristen. Ja, dat had echt, nee, ja, dat meen ik echt serieus. Dat had echt een uur vanaf gekund. Sterker nog, daar had een uur vanaf gemoeten. Mocht je dan denken, goh, ik wil er eens even lekker voor gaan zitten met mijn dochter van 7 met een korte concentratieboog, dan is daar altijd nog The Lion King. 88 minuten.
1: Dit is Q Music.
2: Adela.
1: En dit is Q Music.
2: Cameron Winscombe.
3: Ask me how it goes. I say I'm fine. Q.
1: En dit is nieuw.
0: Ja, dit is nieuwe muziek van Martin Garrix. En niet alleen op productie, maar ook op zang. Dit is This Dream of You.

0: van kinderen.
1: Ik ging zelfs zo ver, zouden ze bij de kinderopvang stempels hebben van kleine voetjes.
2: Nee.
0: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
3: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
0: Kiki?
2: Ja?
0: Mag ik even kijken?
2: Ja, jawel.
0: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
4: Hey, Mattie.
0: Elke ochtend bij Q-Music.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei-doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg. Van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
15: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.

0: maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de Chili Chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, nee.
2: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard...
4: €32.000.
3: Weet jij al wat het is?
5: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
4: 1 minuut over 9, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
6: Goedenavond. Na de cyberproblemen bij de Albert Heijn gaat de overheid niet extra ingrijpen, want dat is niet nodig. Dat zegt premier Jette bij RTL Nieuws.
7: Omdat ook de voedselleveringszekerheid voor iedereen gewoon op orde was. Je kunt ook soms even elders je boodschappen doen dan bij deze supermarktketen.
6: Maar Den Haag gaat de situatie wel evalueren om te kijken hoe dit voortaan voorkomen kan worden. Ondertussen is de Albert Heijn de bevoorrading weer aan het opstarten. Rijd je regelmatig over de A15? Let dan even op, want vanaf komende vrijdag dan ga je daar 10 dagen lang last hebben van flinke vertragingen. Dat komt door werkzaamheden aan het asfalt. Dat kan je op werkdagen tot een uur extra reistijd opleveren. Het onderhoud gebeurt aan de zuidkant van Rotterdam. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te werken of buiten de spits te reizen. Op de Amerikaanse Universiteit Cornell worden alle evenementen van studentenkorpsen dit studiejaar geschrapt. Dat gebeurt na vermeende groepsverkrachting binnen een van die verenigingen. En er ontstond ophef omdat de universiteit daar eerder niet genoeg op ingegrepen zou hebben. De cultuur binnen de studentenkorpsen wordt nu onderzocht. En door de evenementen te schrappen is daar meer ruimte voor. En voetbal dan nog, want PSV speelt uit in de Champions League. Ze spelen in Duitsland tegen Leipzig. En die wedstrijd kan nog best wel eens spannend worden. Dat vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
8: Leipzig is dit seizoen mega sterk in thuiswedstrijden. Ze wonnen met 3-0 van Gladbach, met 5-0 van HSV... en afgelopen zaterdag met 6-0 van Eintracht Frankfurt. Als PSV vanavond scoort, is dat pas de eerste tegengoal voor Leipzig dit seizoen in eigen stadion.
6: Rond deze tijd wordt er afgetrapt. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 9. Morgen krijgen we meer zon en dan wordt het zo'n 18 graden.
4: En alles rustig op de weg.
3: Music.
2: Joost Swinkels.
4: Ik moet zometeen bellen met Sander van der Brugge. Ik moet zometeen met hem bellen. Waarom precies, hoor je zo?

0: You go. En moving to the sun bij Q-Music. Sander, goedavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik heb het gevoel alsof we hier eigenlijk nog niet echt over kunnen praten.
1: Waarom niet?
0: Ja, omdat het gewoon nog zo ver weg voelt.
1: Nee joh.
0: Ja, ik zei net, als je in de komende kerstperiode nog graag een film wil zien... en toen corrigeerde ik mezelf eigenlijk al van, goh, kerstperiode die eraan komt. We moeten eerst de herfst nog echt, zeg maar, overleven. En toen zei hij, ho is, hoe bedoel je te vroeg? Hoe bedoel je te vroeg? Ik heb mijn hele huis al versierd.
1: Ja, dat klopt.
0: Sander, jij hebt mij een foto gestuurd in de Q-Music app. Ja, vertel, wat is er zichtbaar op die foto?
1: Ja, één gewone boom met allemaal Disney-ornamenten en één houten piramide al helemaal verlicht.
0: En een kerststal, vergeet die niet.
1: Die heb ik nog niet.
0: Wat zie ik daar rechtsonder dan? Er staat een soort kersthuisje, of niet?
1: Ja, dat lijkt erop, maar dat is een huisje met allemaal Disney-beeldjes.
0: Oh, sorry, nou, dat ziet er redelijk kerststallerig uit. Hé, hey, maar ja, lieve Sander, het is 13 oktober. Hoezo staan er bij jou al twee kerstbomen in huis, joh?
1: Wij zijn best wel kerstfanaat.
0: Nou, zacht. Mag je gewoon rustig zeggen, denk ik, ja.
1: Ja, waarom ook niet? De tuincentra's zijn ook al begonnen, dus waarom wij niet?
0: Ja, nou, daar heb ik eigenlijk helemaal geen antwoord op, Sander. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen antwoord op. En tot wanneer laat je die kerstboom dan staan?
1: Nou, uiterlijk de eerste of tweede week van januari.
0: Oh, dat vind ik dan ook wel weer snel weer opruimd. Ik dacht, ja, snap je zet hem heel vroeg, maar hij is op zich ook wel redelijk snel weer dan het huis. Ik zou dan denken, dan laat je hem ook nog tot april ongeveer staan.
1: Ja, maar ja, dan staat het al meer dan 3 maanden.
0: Oh, dat is dan te veel natuurlijk, ik hoor het al.
1: Ja, ik vind het verschrikking als hij wel opgeruimd wordt, hoor. Maar mijn man die heeft dan zoiets zo van, het is weer genoeg geweest.
0: Ja, oké, ik hoor het al. Hé, hey, en je hebt dan nu twee kerstbomen staan, maar wat wordt er nog aangevuld ook de komende periode? Of is dit het dan voor nu?
1: Nee, we zijn nog volop bezig. Er komen nog sowieso 2 girlanders bij. Oh. Even kijken. Er komt nog een derde kerstboom bij.
0: Jezus. En gaan we ook nog naar buiten? Gaan we ook nog buiten de verlichting doen of niet?
1: Ja, bij ons aan het balkon komt ook nog van alles.
0: Nou, dusdanig veel ophangen dat de gemeente komt zeggen kant even van minder. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de doelstelling.
1: Ja, soort van.
0: Oké. Sander, ik wens jou heel veel plezier en succes met jouw kerstverlichting de komende periode dan. Wat een groot feest dan nu.
1: Oh, zeker. Wij gaan helemaal genieten.
0: Eerst van Pink en Nate Roos. Dit is Just Give Me a Reason bij Q.

Cameron with Come Back, Your Music en Kingdom of Fear. Deze hele week win je bij Your Music kaarten voor de Father Party, The Big One. In Gelredome, Arnhem. Zometeen bij Judith. Lars is helaas avondje ziek. Zometeen bij Judith nog jouw kans op tickets. Ik zou zeggen, check vooral even de line-up. Die moet je goed in de gaten houden, want hoor je een van die optredende artiesten. Dan zou je dus naar de Foute Party kunnen gaan. Ja, altijd als het over de Foute Party gaat, dan moet ik ook denken aan de foute covers. Wij vroegen ooit aan artiesten van, goh, zou je jouw favoriete foute liedje willen coveren? Mag je geheel op eigen manier doen. Wij hebben nog wel een leuke outfit tip voor je. We hebben hier namelijk een prachtig kledingrek. Daar mocht je dan als artiest een kledingstuk uitzoeken. Nu staat daar op een gegeven moment op het podium Suzanne, ja, verkleed als een soort douchegordijn. En Freek als een knalgele badeend. En zij deden daar een akoestische en bijna emotionele versie van de partyclassic Hemerloes, dan met je onder de douche.

0: binnen. En dat gebeurt niet heel vaak, kan ik je vertellen. Sterker nog, gebeurt eigenlijk bijna nooit. Nieuw binnen op nummer 1 afgelopen vrijdag in de top 40. Suzanne Freek en Pijnstiller.
1: Seks met Eveline.
0: Ja, zometeen is hier de leukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert. Als jij vragen voor Eveline hebt die te maken met seks, relaties, liefde, dan mag je die geheel anoniem stellen via de Q-Music app. Dat kan echt anoniem. Je hoeft daar je naam niet bij te zetten. We lezen je naam ook zeker niet voor op de radio. Maar als je denkt, oké, ik heb echt een prangende vraag omtrent mijn relatie, omtrent mijn seksualiteit. Deel hem dan vooral via de Q-Music app. Behandelen hem zo. En ook New Religion komt eraan. Stofzuigerritten.
2: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
10: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die twee.

0: Plus.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Joost Winkels.
4: Hallo. Q-music. Als je een vraag hebt voor Eveline Stallaert, stuur die dan vooral via de Q-music app.

0: Seks met Eveline.
1: Bij mij in de studio de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallaert, goedavond.
2: Hey Joost.
1: Eveline, we moeten het hebben over het orgasme van de vrouw.
2: Ja.
1: Daar wil ik toch even iets over duidelijk maken.
2: Ja, daar wou ik zeker iets over duidelijk maken. Want waarom? Nou, ik heb nog steeds dagelijks, ja echt dagelijks, in mijn praktijk, dat zowel mannen als vrouwen eigenlijk toch niet goed weten dat vrouwen meestal in heel veel gevallen niet klaarkomen tijdens penetratie.
1: Ja.
2: En dat is met deze reden. Ik zal het proberen een beetje uit te leggen, want we hebben nou niet echt beeld.
1: Nee.
2: De clitoris van een vrouw is dus niet alleen dat bolletje, zeg maar, wat een beetje verborgen ligt aan de buitenkant, maar het is een heel orgaantje. En het orgaantje is een beetje zo groot als de palm van je hand, en dat ligt aan de binnenkant.
1: Ja.
2: En die clitoris die heeft allemaal vertakkingen. Die vertakkingen die lopen een beetje door de schaamlippen. En er zitten een soort van zwellichamen. En die zwellichamen die liggen als het ware aan de binnenkant naast de vagina wand. En wat gebeurt er nou op het moment dat een vrouw opgewonden is? Dan gaan die zwellichaampjes, die gaan dus zwellen. En die komen dan tegen de vagina wand aan te liggen. Nou, als de penis dan naar binnen gaat en er is penetratie, dan wordt dus indirect die clitoris zwellichamen worden eigenlijk gestimuleerd. Dus daarom is penetratieseks voor de vrouw een heel fijn gevoel.
1: Ja.
2: Hè? Dus het wordt indirect, word je dus wel je clitoris gestimuleerd. Dus dat voelt fijn. Maar vaak is het een
1: maar niet direct.
2: Niet direct.
1: Nee.
2: Dus het is wel vaak een te lichte sensatie om daar van
1: echt
2: klaar te komen.
1: Gast.
2: Ja. Er zijn vrouwen die dat kunnen. Het is ongeveer 20 tot 25% van de vrouwen die dat lukt. Dat alles bij elkaar gezegd hebbende, ja, is het dus heel duidelijk dat dat niet altijd lukt. Dus het is heel belangrijk voor de man en de vrouw dat je bedenkt, laten we dat stukje dus tijdens de penetratie klaarkomen door alleen de penetratie zelf, laten we dat nou eens even lekker in de koelkast zetten met elkaar.
1: Ja.
2: Als het gebeurt, top.
1: Prima.
2: Dan is het een cadeau. Maar als het niet gebeurt, ook heel oké. Okay. En zorg dan dat je of de vrouw al geplezierd hebt met de hand of met de mond. Of zorg dat je als vrouw zelf het heft in de handen neemt, dat je met je hand de buitenkant van de buitenliggende deel van de clitoris stimuleert. En dan is het ook leuk.
1: Ja.
2: En wees daarin vooral niet te veel eisend.
1: Nee.
2: En laat het ook vooral gebeuren zoals het gebeurt. Ik heb altijd zo'n term, en die ken jij ondertussen wel, Joost, van een orgasme is de kers op de taart.
1: Ja.
2: Maar de taart zelf
1: is ook
2: heel lekker.
1: Ja.
2: Dus die kers hoeft er niet altijd op. Dus vooral genieten. Geniet van penetratie. Misschien wel, misschien niet. Geniet van met de hand, met de mond dingen doen. En als daar dus een orgasme van komt, dan is dat top.
1: Dat is mooi meegenomen.
2: Ja, en ondertussen gewoon lekker genieten. En wat het ook brengt, genieten, dat staat voorop. En dan ben je al succesvol.
1: Veel plezier deze zomer.
2: Ja, jij ook.
1: Als je vragen hebt voor Eveline, dan mag je ze uiteraard doorsturen via de Q-Music app. We kregen een vraag binnen. Hoe betrouwbaar is de temperatuur-app om je cyclus bij te houden?
2: Ja.
1: Heb je daar zo'n antwoord op?
2: Ik denk het wel.
0: De Q-Music. Q-Music. Alarmschijf. Jamie Miller.

0: Lucas en Steve bij Action Music en Oaks en Law van Holt.
1: Seks met Eveline.
0: Bij mij in de studio nog steeds de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallaert, goedavond.
2: Hey Joost.
0: Eveline, we kregen een vraag binnen. Hoe betrouwbaar is de temperatuur-app om je cyclus bij te houden?
2: Ja, goed dat dit gevraagd wordt. Want er is inderdaad van alles om te doen rondom influencers en zo. Hè, die daar van alles over beweren. Nou, ik zou vooral willen zeggen, kijk er heel erg mee uit. Temperatuur-apps die kunnen natuurlijk een heel handig hulpmiddel zijn voor het bijhouden van je cyclus.
0: En ja, om te weten wanneer je dus een ijsprong hebt. Of wanneer je veilig gezien seks zou kunnen hebben. Ja. Dat is echt wel even de vraag of dat echt zo goed werkt.
2: Nou, inderdaad. Want ze zijn echt niet 100% betrouwbaar. En volgens mij ligt dat nog wel heel ver van die 100% af. En zeker als je onregelmatige cyclus hebt. Ja. Dat hebben natuurlijk gewoon ook heel veel vrouwen. En ook al heb je het niet en is het altijd steady, dan kan het ineens door stress, kan je toch een keer een onregelmatige cyclus hebben. Dus je wil daar niet alleen op varen. Dus ze geven een goede indicatie, die apps. Maar het is echt heel belangrijk om meerdere methoden te gebruiken om die vruchtbaarheid dan te kunnen bepalen. Ja. Maar kijk er gewoon mee uit. Want om niet zwanger te willen worden, zou ik toch echt grove geschut inzetten. Ja. Maar om wel zwanger te willen worden, kan je er redelijk wat mee. En kun je eventueel ook tests kopen. En dan is het wel.
0: Dus op die manier zou het beter werken om zwanger te worden, zou het beter werken dan het voorkomen ervan.
2: Juist, laat ik daarop houden.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, mag je uiteraard delen via de Q Music app. Eveline, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Ja. Dus ik zit hier ook in mijn spinning outfit vanavond.
1: Ja, je ruikt wel gedoucht, mag dat zeggen?
0: Ja, nou, dat heb ik ook wel gedaan.
1: Oké, gelukkig.
0: Ja, dat wel. Hey, ik had je net even een eiwitreep gegeven, want ik denk, jij moet weer even aansterken.
1: Ik moet weer even aansterken. Waar doe jij op,
0: Judith? Ik doel natuurlijk op Expeditie Robinson.
1: Ja, ik ben dit jaar een van de kandidaten, ja.
0: Ah, ja, vind je dat zo leuk?
1: Ja.
0: Vind ik niet normaal.
1: Ja, je was ook heel enthousiast toen ik dit vertelde, inderdaad. Ja,
0: ik moest echt gillen. Ik was echt, ik kan niet wachten.
1: Nee.
0: 1 november.
1: 1 november, 8 uur RTL 4. Dan gaan we zien of ik die eiwitreep nodig heb. Of misschien wel helemaal niet.
0: Oh, ik ben zo benieuwd. Ik denk dat jij... Mag ik een uitspraak doen?
1: Je mag, ja, zeker.
0: Ik denk dat jij het wel ver gaat schoppen, denk ik. Ja, je bent wel sportief. En ik denk dat jij ook wel een tactische speler bent.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel.
1: Ga door, ja. Ja,
0: ja, je wilt het...
1: Nee, ja, ik ben benieuwd.
0: Nou, ik zou het waanzinnig vinden als jij de finale haalt.
1: Als ik Jezus, nou, Annemarie Rozing had het vanochtend ook al over het feit dat ik de finale zou gaan halen. Misschien wel zelfs zou winnen. Jullie hebben wel veel vertrouwen in mij.
0: Ja, nou, dat winnen denk ik niet, als ik eerlijk ben.
1: Waarom niet?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar dat gevoel, dat zou wel echt, dat zou grandioos zijn.
1: Dat is echt grandioos.
0: Ja.
1: Ik vind het ook wel iets voor jou, overigens.
0: Ja, bel me, zou ik zeggen.
1: Ja?
0: Ja, ik zou het echt fantastisch vinden.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of ik het zo ver schop, hoor. Ik denk dat ik echt last van heimwee krijg.
1: Heimwee?
0: Ja, dat denk ik
1: echt. Oh ja.
0: Ja, daar ben ik echt slecht mee.
1: Je mist dan die spinningfiets.
0: Vandaar dat ik er net ook op zat.

0: dan. Jullie gaan er maar in.
1: Blik witte monster met twee shotjes espresso erin. Hoi mams.
2: Niet meer doen.
3: Hey Mattie, elke ochtend bij Q-Music.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
8: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
12: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit?

0: nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
4: In de keuken alles ready.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Plus.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
3: 32.000 euro. En het geluid klinkt zo.
2: Weet jij al wat het is?
4: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
3: En een hele goede avond. Het is 2:10. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. De moordenaar van rapper Tupac krijgt 40 jaar celstraf. Dat heeft de rechter in Amerika bepaald. Het gaat om een oud bendelid die deze zomer al veroordeeld werd. En nu is dus zijn straf bekend. De moord gebeurde in de jaren 90. En toen al zei de dader dat hij erachter zat. Maar die verklaring trok hij later weer in. En er is geen direct bewijs gevonden. De man zei eerder al dat hij in hoger beroep gaat. De Albert Heijn gaat de systemen langzaam weer opstarten na het cyberincident. Dat doen ze één voor één om zorgvuldig te zijn. Dat vertelt de topvrouw achter de supermarkt bij Eva.
6: Om dingen alleen maar live te kunnen zetten als we 100% zeker zijn dat alles veilig is. En daarmee beginnen we natuurlijk met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
5: Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren voordat alles weer werkt. Alle bestellingen voor morgen die zijn in ieder geval geannuleerd. Opletten dan als je een babyslaapzak van de Zeeman hebt, want die winkel roept er een aantal terug, omdat er kans is op verstikking. Het gaat om een beige en een roze slaapzak die deze zomer verkocht is. Daarvan kan de verbinding met de rits loskomen. Daardoor kan een kindje verder wegzakken en door de slaapzak bedekt worden. Het advies is dus om hem niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. En steeds meer mensen hebben een videodeurbel, maar toch zijn we daar niet heel blij mee, want 1 op de 3 Nederlanders voelt zich daardoor bekeken. Vooral jongeren hebben daar last van, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Komt vooral omdat we niet weten wat er gedaan wordt met die beelden. En we vinden het al helemaal vervelend als een videodeurbel zo is ingesteld dat er ook een deel van ons eigen huis op te zien is. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen wordt het een zonnige dag bij maximaal 18 graden.
3: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Dus dat is lekker doorrijden. Wel oppassen op je snelheid bij onder andere de A16 Dordrecht richting Breda. Daar staan ze bij 59.0. En de A67 Eindhoven richting de grens van België bij 18.1.
2: Q-music.
3: Judith Eik. Zometeen mag je je mening gaan geven over muziek van Ray Dalton. En ook Cyril komt eraan. Dat na Cat's Eye. Dit is Animal.

0: X, repeat of niet. Cyril en Stumbling In kwam al 10 rondes door. Ja, of dat Ray Dalton ook gaat lukken, dat is nog maar even de vraag.
1: Repeat. Of niet.
0: Hij is al goed op weg, want het is ronde nummer 9. En als je het zou vergelijken met een tenniswedstrijd, dan heeft hij nu voordeel. Komt hij deze ronde door, dan is het matchpoint en hoeft hij nog maar 1 punt te scoren om te winnen. Ja, ik heb zelf niet op tennis gezeten, maar Ray Dalton dus wel, is zelfs een tijdje tennisleraar geweest. Nou goed, ik ben benieuwd wat je van zijn nieuwe nummer Go That High vindt. Slaat hij hem over het net, komt de score op matchpoint of gaat de bal het net in? Ja, repeat of niet, spreek het in met een audioberichtje in de Q-Music app.
1: Repeat.

0: Ronde nummer 9 voor Ray Dalton in Go That High.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ja, jij mocht je mening geven. Thanks als je dat gedaan hebt. Vooral de audio-appjes vind ik erg leuk. Angela bijvoorbeeld.
3: Repeatje. Leuk nummertje. Klinkt goed.
4: Is het verder, maar het is toch wel een repeat.
3: Wij vinden het geen repeatje. Fijne avond.
5: Ja, dit is wel een lekker nummertje. Repeatje voor mij.
6: Ja, lekker hoor. Lekker repeatje voor mij.
5: Voor mij zeker een repeatje. Wat een goede stem.
7: Ja hoor, dit is een lekker nummertje. Dus ik kan echt maar één ding zeggen. Repeat!
0: Kijk, duidelijk. Marike zegt lekker nummer, repeat voor mij. Jacqueline zegt repeat is een heerlijk nummer. Hoe vaker ik hem hoor, hoe beter. Daniel zegt repeat. Ook Sander 100% een repeat. Heerlijk nummer. Nou moet ik zeggen, Kilian heeft ook nog een uitspraak.
8: Voor mij is het een repeatje, want het wordt steeds beter en beter. En volgens mij wordt dit misschien wel een nieuwe nummer 1 hit.
0: Zo, dat zijn nog eens uitspraken. Een nieuwe nummer 1 hit. Nou, wie weet. Nou, het is overduidelijk. Een repeat. Ja, Ray Dalton is absoluut door naar ronde nummer 10. Q Music.

0: Man I Need. Ik heb laatst iets voor het eerst gedaan. En ik wilde dit al heel lang een keer doen. Afgelopen week heb ik dus eindelijk de stoute schoenen aangetrokken. Wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar het is wel een beetje spicy. Het is wel 18 plus. Dat moet ik wel erbij zeggen. She's from Texas, I can tell. En ook muziek van Ellen Lely komt eraan. Choosing Texas.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more, some extra, Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
11: In de keuken alles ready.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Nu, later en altijd.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Judith Eik. Q-Music. Zometeen One Direction eerst Ella Langley en Choosing Texas.

One Direction Back You en What Makes You Beautiful. Ik heb laatst dus iets voor het eerst gedaan. En het is iets wat ik al heel lang een keer wilde doen. Maar ja, ik vind het ook een beetje spannend om iets nieuws te doen. Want ja, misschien kan ik het helemaal niet. Ik ben dus voor het eerst gaan paaldansen. Ja, paaldansen. En dat klinkt ongelooflijk sexy. Weet je wel, een beetje zo slingeren aan zo'n paal. Nou, ik kan je vertellen, dat was het niet. Nee, echt totaal niet. Nee, ik kan van mezelf best wel zeggen dat ik redelijk sportief ben. Ik bedoel, ik doe fietsen, hardlopen, krachttraining. Maar dit was zo ongelooflijk zwaar. Nou, ik leek echt wel een zeekoe op het droge. Die probeerde zichzelf om een paal te vouwen. En dan liet de lerares zien hoe het moest. Nou, het zag er natuurlijk onwijs simpel uit. Toen dacht ik, nou weet je, dat doe ik ook wel even. Nou, mooi niet. Ging echt voor geen ene meter. Ook overal blauwe plekken. Klimmen in zo'n paal en dan afglijden. Het doet ook gewoon heel erg veel pijn. Dus oprecht echt allemaal blauwe plekken op mijn benen. Geen succes. Ga ik het dan vaker doen? Ja, dat wel. Ja, ik wil het wel gewoon vaker gaan proberen. Ik wil het gewoon kunnen namelijk. Dus ja, toch gedaan. En ik ben blij dat ik het ook gedaan heb. Iets voor het eerst. En nu ben ik ook even benieuwd, want wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan? Ja, laat dat even weten met een berichtje in de Q-music app. Iets wat jij voor het laatst als eerst hebt gedaan.

0: nieuwe muziek bij Q Bente en Parachute. Ja, ik vertelde net dat ik voor het eerst ben gaan wezen paaldansen. Dat wilde ik al heel lang. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga toch eens even een stap wagen. Dus ik ga het gewoon doen. Nou, en eigenlijk wil ik iedereen een beetje motiveren. Ga gewoon een keer wat doen voor het eerst. Het is een beetje spannend, maar ook hartstikke leuk. En ik vroeg me af, wat heb jij voor het laatst als eerst gedaan? Jochem zegt, ik ben laatst voor het eerst een weekend alleen naar Rotterdam gegaan. Kijk, dat is ook leuk. Heb ik ook nog nooit gedaan. Even een weekend alleen weg. Dus ja, wel een goede aanrader. Kai zegt, ik heb voor het eerst de Pride in Amsterdam mee mogen meemaken. Kijk, ook hartstikke leuk. Hé, en Sandra, goeie avond.
1: Ja, hoi. Goedenavond.
0: Jij hebt vorige week ook iets voor het eerst gedaan. Wat heb jij gedaan?
1: Ja, ik heb voor het eerst gesnorkeld in mijn leven.
0: Gesnorkeld? Ah, ja. En waar was dit?
1: Dat was op Fuerteventura.
0: Kijk, ook een mooie plek natuurlijk. En wat vond je ervan op een schaal van 1 tot 10?
1: Ja, echt 10, 12. Het was,
0: En wat heb je al zo al gespot in het water?
1: Allemaal hele mooie gekleurde visjes. We waren eigenlijk op zoek naar de vrouwtjes piratenvis, maar die hebben we niet kunnen vinden helaas. Maar, want die is heel kleurrijk. Maar we hebben roggen gezien. En blauwe visjes, gele visjes, zilveren visjes. Ja,
0: kijk, dat is leuk.
1: Prachtig.
0: Maar er staat dus nog wel, hoe heet de piraten wie?
1: Ja, de vrouwtjes piratenvis.
0: Vrouwtjes piratenvis. Oké, maar dat is eigenlijk nog een reden om het toch nog een keer te gaan doen.
1: Ja, zeker. Ja, ik ga dit absoluut nog een keer weer doen.
0: Kijk, zo mag ik het horen. Dat is hartstikke goed. Hey Sandra, thanks voor je verhaal. En ik wens je nog verder een hele fijne avond. En veel plezier volgende keer.
1: Ja, dankjewel. Doei. Succes met paaldansen.
0: Ja, dankjewel. Wat lief, dankjewel. Heb ik ontzettend hard nodig, kan ik je vertellen. Ja, dan even naar Gitte. Jij hebt vandaag voor het eerst een tattoo gezet. Wauw.
2: Klopt.
0: Oké, neem me even helemaal mee. Wat voor tattoo is het en hoe groot?
2: Het is een maantje en hij staat op mijn rechter onderarm. Eigenlijk op mijn pols.
0: Ah.
2: En hij is niet heel groot, want het was de eerste natuurlijk.
0: Ja.
2: En ik heb hem samen met mijn vriend gezet.
0: Oh.
2: Ik riep er al een tijdje over. En zoals hij me kent, ik roep heel veel. Maar als het erbij aankomt, ben ik er altijd een beetje bang voor. Dus hij had hem ingepland en hij zegt, we gaan gewoon. En zodoende zijn we samen gegaan en hij heeft er al meer.
0: Oh,
2: dus voor hem was het niet zo spannend. Maar dit was mijn eerste.
0: Ja, is toch spannend. Dus, hey, en waarom een maandje eigenlijk?
2: We reizen veel. Hij is ook vaak weg voor werk. En er is altijd één opmerking die we dan maken. En dat is, kijk hoe mooi de maan is. Want hoe ver je ook weg bent, de maan zie je overal.
0: Oh,
2: en kijk ik altijd naar dezelfde maan.
0: Ja, dat is wel heel romantisch. Kijk, nu wil ik het nu niet gelijk kapot slaan. Maar ik ben toch altijd wel dat ik denk samen met je vriend. Een tattoo zetten is toch ook een beetje riskant, of niet?
2: Klopt, maar een maan is natuurlijk... een letter staat echt voor iemand. Een maan is natuurlijk iets voor jezelf en... Het is niet zo dat als het uit is dat we kijken naar de maan op je arm met
0: Want hoe lang zijn jullie al samen?
2: Wij zijn al ruim een jaar samen.
0: Ah, oké. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ga je nog meer tattoos zetten? Smaakt het naar meer?
2: Ja, eigenlijk wel. Want het valt allemaal mee nu ik hem heb. Dus dan,
0: Dus de volgende staat al gepland.
2: Wat iedereen zegt, het is verslavend, het is wel waar.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, dat hoor ik echt inderdaad vaker. Hey Gitte, hartstikke bedankt voor je verhaal. En ik wens je verder nog een hele fijne avond.
2: Jullie ook een hele fijne avond.
0: Hey, dankjewel. Hey, je had een maantje, zei je, op je onderarm. Ik ga nu Sunshine draaien voor je.

Chico. Oké, doe even je ogen dicht. Of ja, niet als je achter het stuur zit natuurlijk, hè. Maar stel je even voor, je opent je bank-app en je ziet daar ineens een plus staan met een heerlijk geldbedrag. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is stop roepen. Ja, het kan je zo meteen maar gewoon overkomen. Ik speel namelijk zo meteen weer een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Wil

0: voor een beter werkend Nederland. Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
1: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
0: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt in je winkelbandje. Pak je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers.
12: Praxis. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
12: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
14: En, al lang last?
15: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
14: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
15: Ik heb geen idee.
16: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
17: De grootste energieslurpers in huis?
18: Wat kost al die kleding nou echt?
17: Wat heb je nog aan zonnestroom?
19: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
16: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Wie was er aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
23: Hit it! Voor die

0: 32.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: En een hele goede avond. Het is precies 11 uur. Het Q-mis nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding. En dat terwijl er juist een steeds groter tekort is. Ook de komende jaren gaan veel oudere tandartsen namelijk met pensioen. En dat zorgt voor problemen. Dat vertelt de brancheorganisatie bij Nieuwsuur.
4: Als die vertrekken, dan hebben we dus voldoende input nodig. Waar dan ook vandaan. En uit het buitenland vandaan kan dat heel wel. Dat zien we nu ook. Want de helft van de

0: tandarts die het afgelopen jaar in Nederland is komen werken, komt uit het buitenland. Maar, eerlijk is eerlijk, we weten niet of die blijven.
1: En dus is het advies om het aantal plekken op onze tandartsopleidingen met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben daar ook ruimte voor, maar volgens het kabinet is het te duur. De moordenaar van rapper Tupac krijgt 40 jaar celstraf. Dat heeft de rechter in Amerika bepaald. Het gaat om een oud-bendelid die deze zomer al veroordeeld werd en nu is dus zijn straf bekend. De moord gebeurde in de jaren 90. Toen al zei de dader dat hij erachter zat, maar die verklaring trok hij later weer in. Er is geen direct bewijs gevonden. De man zei eerder al dat hij in hoger beroep gaat. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden blijkt een kwaadaardige tumor te zijn. Dat heeft het Vaticaan laten weten. Een deel van zijn rechterlong is daarom weggehaald, maar ze waren er op tijd bij. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is over een week waarschijnlijk weer hersteld. En spaar je koopzegels bij de Albert Heijn, dan hoef je je geen zorgen te maken over het saldo dat je daar al hebt opgebouwd. Door het cyberincident kan je er nu even niet bij, maar je bent het geld niet kwijt. Dat zegt de topvrouw achter de Albert Heijn bij Eva.
2: Dat is veilig. Dus op dit moment kunnen ze hun saldo's niet zien. En dat is super vervelend, dat snap ik. Maar het geld is veilig, het is gewoon gereserveerd. En zodra de systemen weer online gaan, dan zal je weer je saldo kunnen zien.
1: Sommige mensen hebben tot wel duizenden euro's in hun account staan. Bijvoorbeeld om te sparen voor een vakantie. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 9. Morgen wordt het een zonnige dag bij maximaal 18 graden.
3: Kie of keer dan van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Dus dat is lekker. Wel even flitsers. Oppassen dus bij de A16 Dordrecht richting Breda. Daar staan ze te flitsen bij 59.0. En de A67 Eindhoven richting de grens van België bij 18.1. Music. Judith Eik. Zometeen de snelste manier om een lekker zakcentje te verdienen. Knok tegen de klok komt eraan. Stuur nu nog even klok met een berichtje in de Q Music app.

0: Nieuwe muziek bij Q Music. Ik vind het echt een lekker nummer. Alex Warren en Passenger.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Bente, goeie avond. 28 jaar, komt uit Hengelo.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, jij gaat, of nee, wilt heel graag in april de marathon van Enschede gaan lopen.
2: Ja, klopt.
0: Wat ontzettend knap. Is dat de eerste keer dat je een marathon gaat lopen?
2: Ja, dat is de eerste keer.
0: Wauw,
2: ja.
0: 42 kilometer is dat.
2: Ja, dat is wel veel.
0: Zo, ben je al druk mee aan het trainen bezig?
2: Nou, nog niet helemaal. Maar de planning is wel om er vanaf december echt voor te gaan trainen.
0: Goed hoor, echt knap. Ja, echt knap. Hey, maar als je dat wil gaan doen, dan moet er eigenlijk nog iets aangeschaft worden. En daar wil jij volgens mij voor gaan spelen.
2: Ja, klopt.
0: Wat is dat?
2: Ik zou graag een hartslagmeterband willen.
0: Ah, dan kan je goed natuurlijk bijhouden met de hartslagzones voor het hardlopen.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En dan vraag ik me af, want je hebt dus een hartslagband voor vrouwen om de arm. En je hebt er eentje voor onder de sport-BH.
2: Ja, klopt. Die van Garmin inderdaad. Ja. Ja.
0: En daar ga je voor? Die van de sport onder BH?
2: Ja, die lijkt me wel handig.
0: Ja, die schijnt volgens mij ook het beste te zijn. Ja. En wat is ook weer de prijs daarvan, zo'n beetje?
2: 150 euro.
0: 150 euro, zo. Oké. Is dat ook waar je voor gaat spelen? Of zeg ik ga iets eerder? Of iets, ik laat hem langer doorlopen, de klok?
2: Ja, ik denk heel iets eerder stoppen.
0: Iets eerder stoppen. Oké, nou, ik zal nog even goed even uitleggen. We spelen dus knok tegen klok, waarmee je kans maakt op een lekker geldbedrag. Je hoort zo meteen gelddragen oplopen. Roep stop voordat de klok is afgelopen. Dan win je namelijk het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je helaas helemaal niks. Bente, ben je er klaar voor?
2: Yes.
0: Dan ga ik jou heel veel succes wensen.
3: 1 euro. 120 euro. 162 euro.
2: Op.
0: Zo. Nou, die ging als een jekko.
2: Ja.
0: Gelijk 120 euro. Ik dacht even, gaat hij nou stoppen of niet? Maar hij ging gewoon door naar 162 euro. Gefeliciteerd.
2: Ja, superleuk. Dankjewel.
0: Kijk, heerlijk. Die hartslagband die is in de pocket. Kan je daarnaast nog even wat jelletjes kopen of een bidonnetje of zo. Dat is toch top.
2: Ja.
0: Laten we even luisteren wat er in de klok staat vannacht. Of deze avond. Sorry, ik zit helemaal vannacht in modus.
3: 183 euro. 213 euro.
0: Zo.
3: 265 euro.
0: Ah, 265 euro. Nou, ik hoop dat je wel blij bent met 162 euro.
2: Ik ben er helemaal blij mee. Ja.
0: Kijk, heel goed. Nou, dan wens ik je alvast heel veel succes in april. En geniet van je avond verder.
2: Ja, dankjewel. Zelfde.
0: Dankjewel, Bente. Doeg.
2: Doeg.
0: Ja, zometeen muziek van Topic, Baggy G, Sorry Papi komt eraan. Na de Jonas Brothers. Ah, je hoort het al.

Music Topic, Baggy en Sorry Papi. 13 is haar lievelingsgetal. Het is vandaag de 13e. En ze staat ook op 13 in de top 40. Nou, kan niet anders dan dat ze een topdag heeft vandaag. Ik heb het over Taylor Swift en haar nieuwste Patient Zero bij Q.

0: ik heb dus op mijn telefoon een foto op mijn achtergrond staan. En dat was met allemaal collega's op de foute party eerder dit jaar. Ja, dat was zo'n waanzinnige avond. En elke keer als ik die foto zie, nou, dan heb ik gewoon al zoveel zin in volgend jaar.
1: Q-Music, foute party, the big one.
0: 19 juni is het zover, 2027 in Gelderdoom in Arnhem. Kaarten zijn vanaf vrijdag te koop, maar deze week al te winnen hier bij Q. En het belooft echt een waanzinnige avond te worden. Een avond waar je bij wil zijn met onder andere Snollebollekes, Jan Smit, Yes R, Robert van Hemert en DJ Paul Elstak. En dat is ook de man die je nu in de gaten moet houden voor tickets. DJ Paul Elstak. Ik ga hem namelijk zo draaien. En als je hem hoort, stuur dan Foute Party met een berichtje in de Q-Music app. En ook deze man komt eraan, Bruno Mars. En inderdaad, All My Soul.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hé, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Judith Eijk. Q Music. App zometeen Foute Party met een berichtje in de Q-app als je DJ Paelsak hoort.

0: DJ bij Alstak. Ja, staat er al een grote rode cirkel om 19 juni volgend jaar in je agenda?
1: Q-Music. Foute Party. The
0: Big One. In Gelderome in Arnhem met onder andere Snollebollekes, Cascara, Jan Smit, Chips, Robert van Hemer, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Jesser en DJ Paul Elstak. Ja, en die moest je nu in de gaten houden. Hoor je hem voorbij komen, dan was het namelijk de taak om Foute Party te appen in de Q-Music app. En ik ga dus nu bellen, iemand bellen die dat heeft gedaan. Toch wat benieuwd of iemand opneemt.
2: Met Marijn.
0: Oh, Marijn!
2: Ja,
0: goedenavond met Judith van Q-Music.
2: Oh, hallo, goedenavond.
0: Hallo. Hey, Marijn, jij had geappt Foute Party in de Q-app.
2: Ja, dat is correct.
0: Ben je er al eens geweest?
2: Nee, nog nooit. Nee, daar wil ik graag heen.
0: Ja, nou, en terecht. Nog nooit geweest. Marijn. Oi.
2: Ja,
0: nee, dat geeft niet. Het is meer, jij gaat een avond meemaken, dat wil jij niet weten.
2: Oh, echt waar?
0: Ja, dat wordt fantastisch. Ja, ik kijk hier oprecht, dat is geen grap, ik kijk hier elk jaar onwijs naar uit.
2: Ja, nou ja, nee, ik nu ook, denk ik. Ik ga vanuit, hoop ik.
0: Hey, even een belangrijke vraag om te weten. Marijn, ben jij een feestbeest?
2: Absoluut.
0: Oké, dan is het goed, want dan wil ik je feliciteren.
2: Ah, super, dankjewel.
0: Gefeliciteerd, ja. Je wint tickets voor Q-Music Foute Party The Big One op zaterdag 19 juni 2027 in de Gelderdome in Arnhem.
2: Super gaaf, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt. Leuk dat je erbij bent. Heb je al een artiest waar je naar uitkijkt?
2: Ja, DJ Paul natuurlijk, altijd.
0: Ja, dat wordt echt even een beetje hakken en stampen, hè? Daar gaan we dan wel voor.
2: Ja, absoluut.
0: Nou, ik wens je alvast een hele fijne avond. En ik zie je in elk geval, zie ik je daar.
2: Nou, top, dankjewel. Ik zie je ook daar dan.
0: Dankjewel, Marijn. Fijne avond.
2: Yo.
0: Ja, mocht je nu hebben misgegrepen, no worries. Want vanaf vrijdag kan je jezelf garanderen op tickets. Dan gaat de verkoop van start. Maar deze hele week maak je nog kans op die allereerste tickets te winnen hier bij Q. Hou in de gaten wie je moet appen. Dit is het nieuwste van de werk.

Deja Vu and Left Outside Alone. Hier deze avond in mijn sportkleren. Want ik ben letterlijk van mijn spinningfiets afgetrokken. Omdat Lars ziek naar huis is gegaan. Dus ja, ik dacht, nou, ik kom gewoon rechtstreeks vanuit de spinning. En kom ik gewoon hierheen. En nu begint Lars Boelen altijd om 12 uur 's nachts de dag niet goed. Maar dat doet hij fout. Met een lekker fout liedje. En dan gebruik ik tijdens mijn spinninglessen ook wel echt veel foute muziek. Dus ik dacht, weet je wat, ik pak gewoon 3 liedjes. Die ik vandaag ook in mijn les heb gebruikt. En dan mag jij kiezen welke je zo meteen wil horen. Je kan stemmen met een berichtje. Of nee, niet met een berichtje. Je kan stemmen in de poll. In de Q Music App, de poll. Ja, waaruit kan je kiezen? Benham Dassy, Satisfaction. Oh, dit is toch niet normaal. Wat lekker. Def Rhymes, Schudden. Of Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Ik vind het een moeilijke keuze, dus daarom mag jij kiezen. Stemmen doe je met de poll in de Q-app. Zometeen hoor je ook gelijk de uitslag. Eerst Jamaican van Hugo en Soto.

0: veel vervalsingen rond als het gaat om tekeningen en kunstwerken van kinderen.
1: Ik ging zelfs zo ver, zouden ze bij de kinderopvang stempels hebben van kleine voetjes.
2: Nee.
0: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou.
3: Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken?
0: Kiki?
2: Ja?
0: Mag ik even kijken?
2: Ja, jawel.
0: Lars, die ken ik niet.
4: Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
5: Hey, Mattie!
6: Hey, Mattie!
4: Elke ochtend bij Q-Music.
7: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
8: Goed voor het water.
7: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: smaakt naar meer.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
3: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
2: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei! Tegen

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 32.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
3: Een hele goede nacht. Het is 12:02. Het AP-nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
4: Goedenacht. De operatie die paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie, naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer. Zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Dus je kan lekker doorrijden. Wel opletten op je snelheid, want er staan wel gewoon flitsers. Onder andere op de A16 Dordrecht richting Breda. Daar staan ze bij 59.0. En de A67 Eindhoven richting de grens van België bij 18.1.
1: Het is 12 uur.

goede beuker, hè? Benny Benassi en Satisfaction bij Q. Zometeen is het tijd voor de nachtwedstrijd. Dan ga ik op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. En ik ben benieuwd of je eerlijk durft te zijn. En dat mag ook altijd anoniem. En wat het zo is, dat ga ik je zo vertellen. Eerst Temper City, dit is Self-Aware.

Imani and Don't Be So Shy. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Even simpel en kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Zo ben ik wel eens eerder op zoek geweest naar de luisteraar met de meeste sleutels aan zijn of haar sleutelbos. Of de luisteraar met de meeste botbreuken. Of de luisteraar die het langst getrouwd is met zijn of haar partner. Deze nacht weer een nieuwe ronde en een nieuwe wedstrijd. En een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. Ja, en dit keer mag het ook helemaal anoniem. Mag helemaal anoniem als je dat wil. Want ik ben deze nacht op zoek naar de luisteraar met het meeste spaargeld. Ja, laat me even weten met de Brigitte Kiemers. Ik heb hoeveel spaargeld heb jij? En nogmaals, het mag ook volledig anoniem als je dat wil. Want wie weet win jij de titel winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht en het Q-prijspakket. En ik ga er zorg voor zorgen dat hij goed gevuld is. Dus kom maar op met een berichtje. En ik ben benieuwd of je eerlijk durft te zijn. Mag ook altijd anoniem nogmaals. Dit is nieuwe muziek van Sven Seniers.

0: Ik moest nog even afkondigen natuurlijk. Crash It Back You and Sweet Goodbyes. Ik heb altijd geleerd van mijn ouders om genoeg spaargeld te hebben om een nieuwe wasmachine te kunnen kopen. Nou, dat heb ik. Maar ook echt geen cent meer, kan ik je vertellen. Nee, ik ben niet zo'n hele goede spaarder. Maar vannacht ben ik op zoek naar iemand die wel heel goed kan sparen. Ik ben namelijk op zoek naar de luisteraar met het meeste spaargeld in de nachtwedstrijd. Jaap die stuurt, ik denk dat ik ongeveer 25 euro in de spaarpot heb. Maar ik ben zo dom geweest om hem dicht te lijmen. Dus als ik het moet checken, dan moet hij stuk. Nou Jaap, laat hem lekker gewoon heel, zou ik zeggen. Laat hem gewoon lekker heel. Maar ik heb iemand aan de lijn. Marco, goeienacht, avond. Wat is het, nacht?
1: Hey, goeienacht.
0: Goeienacht, het is al nacht inderdaad.
1: Hey, ja, nu wel.
0: Marco, maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Hoeveel spaargeld heb jij?

0: Ik heb 1045 aan spaargeld staan.
1: Zo, 1045, dat vind ik wel lekker hoor.
0: Nou ja, voor een jong gezin is dat wel belangrijk. Dat je voor iets achter de hand hebt.
1: Zeker.
0: Maar het was een dure vakantie naar Spanje van de zomer. Dus toen ging het erg hard.
1: Ja, dus er zat eigenlijk was er iets meer, maar er is nu even weer wat vanaf.
0: Ja, er is heel veel vanaf.
1: Ja, oh, heel veel zelfs. Oké. Dus er wordt de aankomende tijd weer even weer bijgespaard.
0: Sparen. Ja, voor volgend jaar weer.
1: Oké, dus voor volgend jaar vakantie ben je weer aan het sparen dan.
0: Ja.
1: En waar bespaar je altijd op? Heb je bijvoorbeeld aanbiedingen in de supermarkt? Of doe je dat echt met water, gas of elektra? Of hoe doe je dat?
0: Nou, de krantjes ben ik nog steeds van. Ik ben nog van de oude stempel.
1: Lekker, ja.
0: En dan ga ik gewoon langs 3-4 winkels. En dan bespaar je toch wel rond de 40-50 euro aan per week aan eten.
1: Ja, dat scheelt zeker. Hey, Marco, thanks voor jouw eerlijkheid, je openheid. 1045 euro staat genoteerd. Ja, ik moet wel zeggen, er gaat wel al iemand overheen.
0: Ja, dat geloof ik best.
1: Ja.
0: Maar goed. Ik heb niet meer.
1: Nee?
0: Ja.
1: Nee, daarvoor sparen we weer lekker door, hè?
0: Daarom.
1: Zo is het. Hey Marco, ik wens je een hele fijne nacht.
0: Ik u ook.
1: Dank je. Dag. Nou, niet u zeg hoor, want dan voel ik me echt heel oud gelijk.
0: Fijne dag.
1: Dankjewel. Doei. Genoeg. Hey Sarah, goeienacht.
2: Goedenavond. Goeienacht.
1: Nou Sarah, ik moet zeggen, je gaat er wel lekker dubbel en dwars overheen.
2: Ja, ik hoorde het.
1: Ja, jeetje. Hoe doe jij dat? Hoe spaar jij zo goed?
2: Ik heb het de afgelopen 20 jaar heel slecht gehad. Omdat ik hele foute keuzes heb gemaakt. En ik kamp met bepaalde... Ik heb bepaalde worstelingen gehad in het leven. Wat mij heel veel geld gekost heeft.
1: Okay.
2: Maar op een gegeven moment heb ik ook een beetje hulp van mijn vader gekregen, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. Die heeft mij uit de schulden geholpen. Ik heb wel mijn eigen schulden betaald.
1: Okay. Dat is wel heel goed, ja.
2: Maar ik ben gaan sparen op een manier die bij mij past. Ik heb bijvoorbeeld mijn termijnbedrag van mijn energieleverancier dusdanig verhoogd dat ik aan het eind van het jaar geld terugkreeg. Oh.
1: Dat is
2: en dat
1: ook
2: doe ik
1: slim.
2: Nu al jaren.
1: Ja.
2: Ik kan er dan niet aankomen.
1: Nee.
2: Want het is elke maand betaald.
1: Dat is eigenlijk nog wel een goede tip, ja.
2: Ja,
1: dat is een
2: ik heb
1: tip.
2: Nu eindelijk spaargeld in deposito vastgezet voor een jaar.
1: Kijk.
2: Daar kan ik dus ook niet aankomen.
1: Nee. Nou, ik moet wel zeggen, Sari, je gaat er best wel snel overheen. Maar ik vind het wel knap, want je zat eerst in de schulden. Maar nu heb je gewoon echt een heel mooi goed bedrag bij elkaar gespaard.
2: Ja, ik hoorde het jou net zeggen. Wat ik graag wil, is mocht er iets gebeuren met mijn wasmachine en koelkast, dan wil ik dat op zijn minst nieuw kunnen kopen.
1: Nou, wat voor één? Want hoeveel spaargeld heb jij, Sarah?
2: 6.470 euro.
1: Zo. Echt, inderdaad. Applausje waard, meen ik echt.
2: Dank je wel. Ja. Volgende maand komt daar 4.000 bij.
1: Zo, nou, ik weet niet wat ik hoor.
2: Ja, ik ben ook super dankbaar, super blij.
1: Ja, nou, de spaartips zijn inderdaad welkom. Je had er al een gegeven, maar misschien dat ik zo meteen nog even app naar meer. Want als ik dit hoor, dan denk ik doe toch even iets fout.
2: Nou ja, ik heb het 20 jaar lang verkeerd gedaan. En ik hoop dat ik het vanaf nu gewoon zo blijf doen.
1: Heel goed.
2: En ik kom er wel, joh. Op deze manier
1: zeker.
2: Kom ik er wel.
1: Nou, zeker. Hey Sarah, we gaan nog een ronde doen. Ronde nummer 2, maar voor nu sta je bovenaan. Dus hou je mobiel vooral in de gaten, zou ik zeggen.
2: Zal ik doen.
1: Top, joe.
2: En fijne uitzending.
1: Dankjewel, fijne avond. Ja, heb je meer dan 6.500 euro spaargeld? Stuur dan nu een berichtje in de Q Music app.

0: Q-Music, Edge of Desire. Ja, we zitten midden in de nachtwedstrijd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste spaargeld. Ja, gemiddeld spaargeld voor mensen tussen de 25 tot 35 jaar is 23.700 euro. Ja, vind ik ook heel veel wel. 35 jaar tot 45 jaar is 35.700 euro. Ja, nou, ik heb dat zeker niet, kan ik je vertellen. Ja, we zijn begonnen met de nachtwedstrijd. Allereerst sprak ik Marco, spaargeld 1045 euro. En daarna Sarah met 6500 euro. Daar zijn we nu gebleven, maar we hebben alweer iemand die er overheen gaat. Namelijk Suzanne, goeienacht.
1: Hallo.
0: Suzanne, hallo, goeienacht. Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Hoeveel spaargeld heb jij?
1: 11.940 euro.
0: Kijk, dat vind ik een lekker bedrag. Laten we zeggen, afronden het even 12.000 euro.
1: Ja, ongeveer.
0: 12.000 euro. Hey, en waar geef jij nou zoal bijvoorbeeld het meeste geld aan uit?
1: Aan mijn kinderen en mijn katten.
0: Oh ja? Aan de katten, ja? Verwen je de katten enorm ook?
1: Ja, nou, ik heb er ook nog wel veel. Ik heb een Ragdoll Catterie, dus dat kost wel veel geld.
0: Wat heb je? Ja, ik ben helemaal niet thuis in de katten.
1: Ik fok met Ragdolls. Dat is een raskat, zeg maar.
0: Ah, oké. En hoeveel geld gaat daar naar uit, zeg maar zo'n beetje, per maand of zo?
1: 400 euro per maand.
0: Oh ja, oké. Ja, dat is wel even een uitgaafpost. Ja, dat snap ik inderdaad. En ben je toevallig voor iets aan het sparen?
1: Voor vakantie volgend jaar.
0: Oké, lekker. Staat die al gepland? Is er iets waar je heen gaat?
1: Nee, ik weet het nog niet zeker. We zijn met vrienden aan het kijken waar we naartoe gaan.
0: Ah, oké. Nou, je hebt in elk geval lekker bedrag gespaard daarvoor. Dus dat is hartstikke mooi. Hey, ik wil je bedanken voor je eerlijkheid. 12.000 euro staat genoteerd. Voor nu sta je bovenaan. Maar ik ga nog één allerlaatste ronde doen. Dus voor jou ook, hou je mobiel in de gaten.
1: Dat is goed. Succes.
0: Oké, top. Dankjewel. Fijne avond.
1: Doei. Doei.
0: Heb je nou meer dan 12.000 euro op je spaarrekening? Stuur dat nu met een berichtje in de Q-Music app.

0: Zwartschijf, Stella Lefty en Basten. We zitten midden in de nachtwedstrijd. Ja, en ik vind het altijd eerlijk gezegd heel erg leuk dat mensen heel erg open zijn over dingen. Want ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met het meeste spaargeld. En we begonnen ronde nummer 1. We begonnen met Marco. Hij had 1045 op zijn rekening, spaarrekening. Daarna Sarah met 6500. En als laatste sprak ik Suzanne met 12.000 euro op de spaarrekening. En daar zijn we nu gebleven. Maar ik heb er alweer iemand die eroverheen gaat, namelijk Joanne. Goeienacht.
1: Hi, goeienacht.
0: Goeienacht. Ja, ik sprak net als laatste Suzanne met 12.000 euro. Jij hebt echt dubbel en dwars. Ga je eroverheen ook?
1: Ja, dat klopt.
0: Want hoeveel spaarrekening heb jij? Hoeveel geld op je spaarrekening?
1: 24.450 euro.
0: 24.450 euro. Kijk, en hoe spaar jij? Hoe pak je dat aan?
1: Nou, laat ik even beginnen. Het spaargeld wat ik heb, dat is niet volledig zelf gespaard.
0: Oké.
1: Een heel lang verhaal kort. 2 jaar geleden vervelend scooterongeluk gehad. Dubbel en dwars in de kreukel gelegen. En daar best wel een flink bedrag aan smartengeld over gekregen. Om wel geteld te zijn, 17.500 euro.
0: Oké. Mag ik even vragen, ben je helemaal hersteld? Is alles helemaal goed?
1: Ja en nee, ik ben gelukkig hersteld. Alleen, ja, lichaam functioneert niet meer hoe een 22-jarige moet functioneren. Het is zelfs mijn 19e gebeurd. Dus,
0: ja, ja.
1: Maar verder mentaal helemaal gezond.
0: Oké, heel goed, belangrijk.
1: Maar dat restante bedrag, dat stond al op de spaarrekening. En mijn ouders die hebben gezegd, zodra je gaat werken en nog gewoon lekker thuis woont en bij ons onder de vleugel zit, spaar 2/3 van je maandsalaris.
0: Ja.
1: Want je hebt geen vaste lasten.
0: Ja.
1: En zo dan.
0: Ja, dat is wel echt oprecht heel slim. Echt, had ik ook moeten doen inderdaad. Beter geweest in plaats van uit.

0: uitgeven. Maar ja, een mooi bedrag van €40.450. Ga je er iets mee doen? Spaar je voor iets? Of is het gewoon lekker voor later of voor wanneer het uitkomt?
1: Nou ja, ik hoop samen, als het goed is, binnen 2 jaar met mijn vriend een huis te kunnen kopen. Dus het staat nu momenteel allemaal op de beleggingsspaarrekening.
0: Heel
1: dus
0: goed.
1: Hopelijk dat het nog even dubbel dwars eroverheen gaat.
0: Heel slim, heel slim. Dus zo doen we. Nou, Joanne, je staat nu op een plekje hoger als... Even kijk, Suzanne. Ja. Denk je dat er iemand overheen gaat?
1: Vind ik lastig. Ja. Misschien wel, omdat ik natuurlijk best wel jong ben. Misschien dat iemand luistert die zegt... Nou, ik heb al zo lang gespaard, dit heb ik ook en misschien wel meer. We gaan het zien.
0: Nou, ik zal het je vertellen, Aurelie. Er gaat iemand overheen, namelijk Aurelie. Goeienacht.
2: Hi,
0: Aurelie. Ja, je hoorde Joanne net, €40.450. Hoeveel heb jij op je spaarrekening?
2: Het staat op de rekening van mijn vriend. Dus hoeveel precies op de euro's, de centen, alles weet ik zo niet.
0: Afgerond?
2: Maar laten we het afgerond houden op 90.000.
0: 90.000. En dat is van je vriend, zeg je, maar van jullie samen? Mag ook.
2: Ja,
0: precies.
2: Het staat op mijn rekening, maar het is samen.
0: Het is samen, ja, oké, inderdaad. Hey, en waar geef jij nou zo al het meeste geld aan uit?
2: Ik en nu, op dit moment.
0: Ja, gewoon.
2: Mijn kind.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ja, kinderen kosten natuurlijk ook een hoop. Ja. Krijg je ook heel veel van terug, daar niet van. Maar er gaat veel geld aan uit natuurlijk. Ja, dat snap ik wel. En wat is de laatste grote uitgave wat je hebt gedaan? Voor jezelf of voor je kind, kan ook.
2: Ik denk gewoon kleding voor de kleine. Ja. Gewoon gehaald en dat is gewoon in één keer.
0: In één keer even een paar kledingstukken.
2: Ja, wat was het? Bij de Primark even geshopt en dat tikt aardig snel aan.
0: Ja. Ik ken dat. Dan pak je een mandje en dan gooi je er alles in. En dan sta je bij de kassa en dan denk je dat het allemaal goedkoop is. Maar dan is het toch best wel een fix bedrag.
2: Ja, precies. Ja, zoiets.
0: Hey Aurelie, €90.000. Wat een ontzettend mooi bedrag. Denk je dat er iemand overheen gaat?
2: Ja, zeg nooit. Ik zou zomaar kunnen. Ja, gerust. Ja hoor.
0: Zou zomaar kunnen. Nou, dat is inderdaad het geval, Aurelie. Ik wil je wel ontzettend bedanken. Dus ik wens je verder een hele fijne nacht.
2: Ja, dankjewel, jullie ook.
0: Dankjewel.
2: Doei.
0: Goeienacht, Patrick.
3: Goeienacht, Judith.
0: Goeienacht, ja, Patrick, ik zag jouw appje binnenkomen en ik dacht wel echt even, holy moly.
3: Ja.
0: Dat snap jij wel.
3: Ja. Het was 30.000 meer.
0: Het is ontzettend hoog bedrag. Mag ik het bedrag noemen?
3: Ja hoor, dat mag.
0: Nou, op jouw spaarrekening staat, je hebt een foto van gemaakt, €220.500.
3: Ja, en tot een paar maanden geleden stond er nog 30.000 meer op.
0: Oh, er stond een paar maanden geleden nog 30.000 meer op?
3: Ja.
0: Oh, oké, wacht even. Laten we even bij het begin beginnen. Want hoe kom je hier precies aan €220.500?
3: Ik had zo'n 15.000 tot 20.000 zelf. Ik weet het niet meer. Mm-hmm. En daarna ben ik helaas mijn vader verloren. Vervolgens mijn opa en oma erachteraan.
0: Oh,
3: binnen 3,5 maand.
0: Zo.
3: Dus... het kindsdeel van mijn vader kregen mijn broertje en ik al gehalveerd.
0: Ja.
3: En mijn opa en oma waren vrij vermogend. Dus dan krijg je een hoop geld.
0: Ja, zo. Nou, allereerst gecondoleerd natuurlijk ermee.
3: Jawel.
0: En dat is natuurlijk ook even heftig dit, natuurlijk, zo'n verhaal ook.
3: Vorig jaar was het een heftig jaar, ja.
0: Ja, dat kan ik me hartstikke goed voorstellen. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. En dan zitten we natuurlijk hier op de radio natuurlijk een beetje leuke luchtig over te doen. Maar dit soort serieuze dingen zijn er natuurlijk ook gewoon.
3: Ja, zeker. Helaas wel.
0: Ja, zeker. Helaas wel. Nogmaals, gecondoleerd en sowieso sterkte nog en zo ermee.
3: Dankjewel.
0: Maar dan ben ik toch even benieuwd. Want je zegt net dat je een paar maanden geleden 30.000 stond er meer op.
3: Ja. Ik heb nog een nieuwe auto gekocht.
0: Oh, kijk. Dat is wel mooi. Mag ik vragen wat voor auto? Ik ben toch een beetje nieuwsgierig.
3: Dat mag jij wel. Een Suzuki Swift, een blauwe.
0: Oh, dat vind ik echt een fantastische auto.
3: Ja.
0: Oh, wat mooi.
3: Ik had een nieuwe auto van bijna 2 jaar oud.
0: Ja.
3: Alleen die had ik in de private lease staan en nou heb ik weer mijn eigen auto.
0: Kijk, dat is ook lekker. Heel goed. Nou, gefeliciteerd dan met je nieuwe auto. We gaan echt van de een naar de ander. Maar toch, ja, is ook iets moois dit, toch?
3: Ja, zeker.
0: Hey, en weet je al wat met de rest van het geld gaat doen?
3: Nou ja, ik was al kijken voor een huis, maar dat is nog onbetaalbaar voor mij alleen.
0: Ja, dat snap ik ook.
3: Dus is het inderdaad naar beleggingsrekening zetten en dan kijken of je er inderdaad meer van kan maken. En dan kijken of je dan een huis zou kunnen kopen.
0: Ja.
3: Maar ik kan nu doen wat ik wil, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Nou, alle tijd, hè? Rustig aan ook.
3: Dat sowieso.
0: Zeker. Hey Patrick, ik kan er om omheen gaan draaien, maar je zal denk ik niet verrast zijn. Maar je bent wel de winnaar van de nachtwedstrijd is nacht.
3: Dat is leuk.
0: Ja, gefeliciteerd. Je bent de titel de winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht dus. En dus het Q-prijspakket komt ook je kant op.
3: Top, leuk.
0: Hartstikke leuk. Hey, ik wens je nog zowel sterkte en ook nog een hele fijne avond.
3: Dankjewel, goede show nog.
0: Dankjewel Patrick, bedankt voor je openheid. Doei.
3: Doei.

Goedenacht. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van

0: RB Leipzig.
1: En dan nu het weer.
0: Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.
1: En tot zover het ANP-nieuws.

0: 32.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 2 uur.
3: Goedenacht. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. En dan nu het weer. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.